8 tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

Heaven is a place on earth. In plaats van Belinda, goedemorgen. Ja, het is alweer maandagmorgen. Het weekend alweer voorbij. Ja, een lekker lang weekend. Maar ja, dat gaat ook weer voorbij. Dus ja, het is weer maandagmorgen. En de werkweek is weer aangebroken. Goedemorgen, je luistert mee naar de Ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren hier bij Loco en Loe FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En ook de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft, ja, dan hebben we alles klaarstaan, toch? Ja, alles staat weer klaar. Dat staat daar. Ja, dat ook. Ja, we gaan beginnen.

Lekker terug in de tijd en wel naar het jaar 1971. Chicago hoorde je net. En daarvoor Music, die mooie plaat van John Miles. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag van de plantenvaccinatie. Ja, wat houdt dat in? Nou, dat is heeft te maken. Die dag wordt ieder jaar op 18 mei gevierd, staat hier. En uiteraard is deze dag bedoeld om stil te staan bij het behoud van planten. Maar ook van de diversiteit ervan. Dus vandaag de dag van de plantenvaccinatie.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

We don't need another hero. Een plaat van Tina Turner. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Pepijn Gunneweg. Is een Nederlandse acteur. Is vandaag alweer 50 jaar geworden. En Saskia Mulder is een Nederlandse actrice, maar ook schrijfster. En Saskia is vandaag 53 jaar geworden. Nou, wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Wilfried Vinkers is een broer van Herman Vinkers. En is ook een cabaretier. Is vandaag alweer 69 jaar geworden. En volgens mij waren dat de jarigen die hier vandaag staan op de kalender. Ja, daar waren ze. We gaan verder met Blondie, The Heart of Glass.

0: Een Kokomo in plaats van de Beach Boys. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, deze maandag beginnen we overwegend bewolkt met regen in Oost-Nederland. En de regen trekt snel weg. En vervolgens komen in de middag enkele buien tot ontwikkeling. Tussen de buien door verschijnt er vanuit het zuidwesten steeds vaker periode met zonneschijn. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden en 16 graden in Limburg en Oost-Brabant. En verder waait er een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. In de loop van de middag, dus vanmiddag, zullen de buien verdwijnen en zal de zon nog een tijdje flink schijnen. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaats uit 1997. Hier is Babyface.

How Come, How Long. Ja, een plaat van Babyface uit 1997. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Dan morgen, ja, een zonnetje erbij, maar ook af en toe bewolking. Wel kans op een buitje, 3 mm staat erbij. En de windkracht 3 uit het zuiden. Woensdag hetzelfde weertype, alleen qua temperatuur dan iets naar boven, 16 graden. Met een windkracht 3 uit het zuidwesten dan. Maar dan wel meer regen. Ja, 5 mm staat erbij. Donderdag een droge dag, 19 graden. Dus qua temperatuur bijna 20 graden. En een windkracht 3 uit het westen. En een zonnetje erbij. En af en toe bewolking. Maar niet veel. Nou, qua weercijfers. Vandaag een 6, morgen een 7. Woensdag weer een weercijfer 6. En donderdag, ja, een weercijfer 8. Dan wordt het allemaal iets beter. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van Robbie Williams met Nicole.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging over 8 kilometer. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Dus afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg 8 kilometer langzaam rijden. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam over 12 kilometer. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Billy Joe Royal met The Heart's Desire. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Dan heb ik een paar sportberichten gevonden. 2016 FC Twente wordt door de KNVB teruggezet naar de eerste divisie. En 2025, dus vorig jaar, voetbalclub PSV veroverd op de laatste speeldag de 26e landstitel in de eredivisie in de clubgeschiedenis na een 3-1 overwinning bij Sparta. Dat gebeurde dus vorig jaar in 2025. En volgens mij waren dat wel zo de berichten die ik gevonden heb. Ik heb hier nog een berichtje in wetenschap en technologie uit 1787. Productie van de eerste gegraveerde glas. En dat gebeurde dus al in 1787 op deze datum.

0: hits uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Follow You, Follow Me in plaats van Genesis. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Ja, wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur de Locomotief. Van 12 tot 2 uur broodjebal. Ja, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur muziekleus in de middag met Diesmer Pontstein in dit geval. Ja, Albert Leusink had hem vorige week nog via de app. Het gaat goed met hem. Het gaat goed met hem. Dus ik hoop dat hij ook weer binnenkort weer op de radio komt. Maar dit keer lukt dat nog niet. En Diesmer Pontstein die neemt het dus over vandaag. Tussen 2 en 4 uur. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur door met Diesmer. Ook weer met Diesmer Pontstein. Dus ja, die jongen is hartstikke druk vandaag. En van 6 tot 8 uur Luc Box met Luc van den Berg. En van 8 tot 9 uur Sportief zijn. Zeker weten met de Dirk-Jan Grootkazijn. Van 9 tot 10 uur het fanfareprogramma hier bij Loco FM. Tutti heet dat. En de presentatoren zijn Harry Hollander en Adriaan Bruining. En van 10 tot en met 12 uur Loco's muziekschotel met Herman en Zielhuis. Tot zover de programmering van Loco FM. Ja, inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met een hele leuke plaat. Met Mexico. En we hebben nog Heart of Mine, Half of My Heart heb ik nog klaarstaan. Maar eerst dus de instrumentale plaat in Mexico.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oss richting Arnhem staat 10 kilometer file tussen Knoopend Ewijk en Renkum. De vertraging is bijna 20 minuten. Kwartier extra op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 12 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
8: 1055. Dit is Lou FM. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker. De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Mexico, en dit keer van de Les Humphrey Singers. Ja, vorige uur hadden we de Mexico, de instrumentale plaat. Maar dit was dus de gezonde plaat, de Mexico van de Les Humphrey Singers. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de Ochtendspits. Lekkere hits op de radio en dat allemaal in de vroege uren hier op de radio bij Radio Lou en ook bij de Loco. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords, die staan er weer klaar. Dus dat betreft, dan hebben we alles klaarstaan. We gaan beginnen.

Welcome to my house in plaats van een left side uit 1969. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag van de plantenvaccinatie. En wat houdt dat in? Nou, dat heeft te maken. En dat uiteraard is die dag bedoeld om stil te staan bij het behoud van planten. Maar ook van de diversiteit ervan. Dus vandaag de dag van de plantenvaccinatie.

Ottoman met een echt zo'n discoplaat, hè? Uit 1981. Hands Up was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Ellen versus Rob. En dan vanaf 11 uur tot en met 12 uur de derde helft met Egbert Bos. Van 12 tot 2 uur middagmatinee ook met EB, met Egbert Bos. En van 2 tot 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Van 4 tot en met 6 uur muziekcarousel, de non-stop hits. En dan vanaf 6 uur tot en met 7 uur wat wij willen weten. En dan vanaf 7 uur tot en met 8 uur orgeluur. Maarten Seibel is daar de presentator van. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur van aards tot eeuwigheid. Van 9 tot 10 uur Titi met Harry Hollander. En Adriaan Bruining is ook op de loco, maar ook op de Loeders. En dan vanaf 10 tot en met 12 uur nachtgedachten. Nee, tot 11 uur nachtgedachten met Herman Diepens. Tot zover de programmering van Lou FM op deze maandag.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

0: De Bella Stars. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, deze maandag beginnen we overwegend bewolkt met regen in Oost-Nederland. En de regen trekt snel weg. En vervolgens komen in de middag enkele buien tot ontwikkeling. En tussen de buien door verschijnt er vanuit het zuidwesten steeds vaker periode met zonneschijn. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 graden in Limburg en Oost-Brabant. En verder waait er een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. In de loop van deze dag zullen de buien verdwijnen en zal de zon nog een tijdje flink schijnen. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaats van de Doors.

Light My Fire. Ja, een plaat van de Doors. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. Ja, wat zou het morgen doen? En woensdag en donderdag. Nou, morgen een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking. Wel kan zo'n buitje 3 mm. Dus dat valt mee. En de windkracht 3 uit het zuiden. Dus best een redelijk goede dag. En woensdag 16 graden. Met de windkracht 3 uit het zuidwesten. Maar dan wel kans op meer buien. 5 mm staat erbij. En donderdag een droge dag. Een zonnetje erbij. Af en toe bewolking, maar wel veel zonneschijn. En een windkracht 3 uit het westen. Dus een, het wordt allemaal iets beter. Dus op de donderdag, nou qua weercijfers. Vandaag een 6. Dinsdag, dus morgen een weercijfer 7. Woensdag een weercijfer 6. En donderdag, ja, dan gaan we naar de 8. Dus dan wordt het allemaal iets beter. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een zomerse plaat. Hier is Summer in the City.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A50 Oss richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 10 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Loenen en knooppunt Waterberg 10 kilometer file door een auto met pech, een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oss 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein en 10 kilometer file. 5 minuten op de A325 Nijmegen-Velperbroek bij Westervoort 4 kilometer.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Papa Chico. Ja, we gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in het jaar 1944, was min 0,2 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1925, was 26,3 graden. De langste neerslagduur was in 1935, was 11 uur. En de hoogste atmosferische neerslag was in 1923, was 12,2 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Marloes komt voorbij, maar ook Gerard Schonebeek. En we beginnen met Ad van Horen. Hier is de Moonlight Song.

Hoe heet je? Ja, een plaat van Gerard Schoonenbeek. En Ad van den Hoorn kwam ook erbij met die leuke plaat. The Moonlight A Song. Inmiddels alweer bijna 9 uur. Alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits is er weer af. En wel de maandagmorgen ochtendspits. Morgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Ja, straks bij de Loco een paar uurtjes non-stop hits. Locomotief. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En ook van 2 tot 4 de muziekleus in de middag met Diesmer dit keer. En bij de Lou, ja, eerst Ellen versus Rob en dan Egbert Bos met eerst de derde helft en dan middagmatinee. Ik wens je een prettige dag verder met veel luisterplezier en maar weer tot morgen vroeg. En we gaan nog een plaat draaien van Marloes. Hier is Als hij 's nachts piano speelt. Heet tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Naardenvesting en Knoopend Eemnes. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Afrit en Dolder en Utrecht. Op de A50 Oss richting Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Renkum 11 kilometer file. Een ruime kwartier vertraging. A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Knoopend Ressen en Westervoort 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Nol aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: school.
1: Maar ik heb mijn schoen al zetten.
2: Wat dan?
1: Ik wil graag een nieuwe microfoon.
2: Oh, nou ja.
1: Voor Sinterklaas.
2: Oh, misschien
1: kan
2: dat? Misschien dat er een luisteraar zit die wel jou wel een microfoon wil geven.
1: Het geluid is
2: moet
1: niet
2: even,
1: goed, hè?
2: Een e-mail te sturen naar redactie@loemedia.nl.
1: Ja, precies. Ik wil ook wel mijn schoen zetten. Dan doe je hem door de schoorsteen in Wapenveld. Hartstikke leuk.
2: Ja, maar het komt nu wel goed. Maar je klinkt toch een beetje... Toevallig heb ik afgelopen maandag even zitten luisteren.
1: Het klinkt raar. Ik lijk wel of ik heel ver weg ben. En dat is niet zo.
2: Ja, je zit inderdaad een meter van me af.
1: Ja. Nee.
2: Maar goed, ik heb hem iets hoger gezet. Laten we eens even kijken hoe of wat. Maar goed, misschien dat de redactie wel meeluistert. En toch zorgt dat er een verzoekelijk microfoon gaat komen hier.
1: Nou, dat zou
2: of wil je mijn microfoon hebben?
1: Nou, we kunnen ook wel een keertje ruilen. Maar ja, dan moet jij hier gaan plooien.
2: Ja, oké. Dat is ook wel lastig natuurlijk. Hè? Hey. Ja, inderdaad. Ik wou zeggen landgoed. Jaargang 1. Editie weten we nog steeds niet. Moet ik in bij gaan houden. Ja. Ik denk ergens een stuk of 20 inmiddels.
1: Veel meer.
2: Zit ik al zo lang naar jou te kijken?
1: Ja, wat man.
2: Okay, nou vind ik
1: en dan op donderdag nog een keer. Nou, dus daarom,
2: inderdaad.
1: Veel meer.
2: We gaan gezellig twee uurtjes gaan we muziek en babbels vertonen of vertellen.
1: We gaan van alles vertellen. We moeten het even hebben over de Voice.
2: Ja,
1: en dan duurt dat
2: niet
1: twee,
2: over eens, hè?
1: Duurt ongeveer, ja, maar het duurt ook heel lang. Heel lang voordat we een uitslag hebben.
2: Oké.
1: Gaan we het zo over hebben. Ja. Parels voor de zwijnen.
2: Ja.
1: Wortelboer en Van Rossen. Ja. Bij gebrek aan beter. Dan moeten we natuurlijk altijd nog even hebben over Married at First Sight.
2: En vanavond begint het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.
2: Zonder Nederland en Spanje en Ierland en Turkije.
1: Ja. Ja.
2: De vijfde weet ik eigenlijk niet.
1: Ja. Ga je dan kijken?
2: België doet ook niet mee, geloof ik.
1: Oh.
2: Nou, ik heb me toevallig reken hier naartoe. Ik denk, ja, want ik heb natuurlijk vanavond een hele moeilijke keuze.
1: En dat is?
2: Eurosong Festival. Merit en Huppelpup. Ik moet goede tijden, slechte tijden nog kijken. Dat lukt allemaal niet morgen. Dan lig ik morgenochtend val ik in slaap.
1: Oh. Ik ga gewoon Married at First Sight. Ik sla het Songfestival gewoon over.
2: Ja, nou goed, maar daar
1: goed verrast me als je een leuk liedje hebt.
2: Nee, toen reed ik helemaal hier naartoe. Ik denk van ja, wil ik eigenlijk wel het Eurovisie Songfestival zien? Want Nederland doet niet mee. En toen dacht ik van, ik ben eigenlijk net zo'n echte Nederlander. Als Nederland niet meedoet, ga ik ook niet luisteren.
1: Nee, is
2: kijken.
1: Het zo?
2: Ja, ik denk het wel, ja. Okay. Ja, ik kan niet kijken.
1: Nou, we moeten toch een beetje bij... Nee, maar ik kijk ook niet als Nederland wel meedoet.
2: Oh, oké. Okay, ja,
1: dus dan is het helemaal niet best, hè?
2: Ja, dat is inderdaad. Wat gaan we doen? Gaan we eerst schuilen? Of ga jij eerst?
1: We gaan eerst even vliegen. Lijkt me beter.
2: Prima. Dan.

0: Nou, dit was inderdaad een lekkere inkommer.
1: Ja, goed hè. Komt nog veel meer.
0: Is dat zo?
1: Yes,
0: oké, okay, nou, oké. Okay. Wat gaan we als eerste behandelen?
1: Nou, The Voice moeten we
0: The
1: maar
0: Voice?
1: Even doen. Ja.
0: Ik heb daar nog geen muziek van. Hoe heet de meisje ook weer? Sanne?
1: Sanne, maar die won niet.
0: Nee, maar die had moeten winnen.
1: Ja, dat vind
0: die
1: ik
0: zit
1: ook.
0: Echt, het zit echt... ik moet eerlijk zeggen... die breakback-kikker bij VI... Die had gisteravond een perfecte... die vond ook inderdaad dat Sanne had moeten winnen. Hij zei, ja. Sanne die steekt echt een kilometer bovenuit. Met een speciale stem ook. Want zodra je hoort zingen, dan weet je gewoon dat dat Sanne is.
1: Juist.
0: En die andere meisjes is ook wel goed. Maar die jongen, Hille... Ja, daar lopen er 100 mee op de markt.
1: Ja, maar misschien is dat ook wel het verhaal onderhand.
0: Ja, ik weet
1: een
0: het niet.
1: Van de, wat ik niet te filmen vond... is dat het niet opschoot.
0: Ja.
1: Wat een gedoe zeg. Nou, de winnaar van The Voice. Nou, gingen we hele verhalen vertellen. Ja. En uiteindelijk zaten ze in de late night show. Was nog niet bekend wie er gewonnen had. Wat een gedoe, man.
0: Ja.
1: Ik vind dat, en dat schijnt ook van tevoren opgenomen te zijn. Dus ik vind het echt heel lastig. Ik vond echt... Hier kunnen wij dus ook 2 uur over vullen. Dan zeggen we niks. Dan gaan we weer door. Ja, dan gaan we zeggen kunnen, we weer niks. Dat schiet er niet op.
0: Dat zou inderdaad kunnen. Nee, ik heb helemaal... Ik denk, ik ga Sanne even zoeken, maar...
1: En als je nou Sanne van Assau... The Voice
0: nee, Sanne van Assau, dat is ze.
1: Van Assau, hè? Ook dat
0: van Assau,
1: nog?
0: Van Assau.
1: Oh, ik dacht van Assau. Weet je wat ze doet in het dagelijks leven?
0: Ja, hoe heet het? Verpleegster.
1: Ja, en wat voor verpleegster?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk. Ja, ze hebben wel gezegd... Het is wel gezegd.
1: Ze doet voor mensen die geopereerd zijn met,
0: inderdaad, ja.
1: Met kanker of wat dan ook. En dat, volgens mij doet ze dat fantastisch. Dus er gaat wel een hele goede verpleegster verloren aan haar.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Er gaat iets fout in mijn hele verhaal, maar dat maakt
1: niet
0: uit. Kijk,
1: er staat nu letterlijk, er is iets fout gegaan bij het laden van de artiest. Er is ook iets fout gegaan. Met de uitkomst van de jury voor de winnaar van The Voice.
0: Dat kan je wel
1: dus
0: zeggen,
1: dit is een soort metafoor,
0: dat
1: maar zeggen.
0: Zeggen, ja.
1: Toch?
0: Maar goed.
1: Dan ga jij lekker zoeken, dan ga ik even kijken.
0: Dat kind komen we vaker tegen, hoor. Dat zal niet zo'n probleem wezen.
1: Nou, anders dan zoeken we hem straks even op YouTube. Je hebt niks anders, hè?
0: Wat zeg jij?
1: Je hebt niks anders, hè?
0: Wat heb ik niks anders?
1: Het is allemaal helemaal weg nu.
0: Ja, flauw, hè? Die zit me toch niet uit te lachen, hè?
1: Ik ken niet. Zal ik gewoon even een liedje opzetten?
0: Nee,
1: dan kun jij even rustig zoeken.
0: Ga je ik kom helemaal nergens meer in. De computer ligt helemaal stil. Wat is dit nou?
1: Oh,
0: daar
1: is...
0: komt hij weer. Ja, daar is hij weer.
1: Och,
0: maar goed. Maar jij bent dus ook met me eens dat... nou, überhaupt vinden al die coaches niks. Maar goed, het is een ander

0: En toen hield Spotify ermee op. Ja, oftewel, begon überhaupt niet.
1: Nee, komt straks wel. Okay. Op zich is dat allemaal niet zo'n probleem. Ik ben eens gauw in paniek. Hey, gefeliciteerd.
0: Waarmee?
1: Met je nieuwe peert.
0: Oh ja, dankjewel.
1: Ja, ja. Als de gast die je normaal als je over een paar hier achter de microfoon hebt, dan ga je heel gestrest kijken. En nu begon je meteen te lachen.
0: Nou, het was wel een stressige zoektocht. Maar we hebben er een gevonden. En nou, we zijn er al een aardig eindje mee onderweg. Tenminste.
1: Ja.
0: We zijn al bij de wei gekomen. We zijn al in de paddock gekomen. Dat vind ik al heel knap. Je vindt het nog wel heel spannend allemaal,
1: hoor. Ja, is
0: dat
1: zo?
0: Ja.
1: Maar het is wel een paar van verschillende keer verhuizen, hè? Dus dat is...
0: Ja, dat zag ik in het paspoort. Ze is al in Heerde geweest.
1: Oké.
0: Ze kent mijn dierenarts al.
1: Oké.
0: Maar ze is binnen een jaar weer verkocht. Ze is ook in Oldebroek geweest.
1: En waarom is ze binnen een jaar verkocht?
0: Dat weet ik niet. Dat kan ik dan weer niet zien.
1: Oké.
0: Maar je kan in een paspoort zien welke dierenarts er ent.
1: Ja.
0: En, nou goed, ik herkende mijn eigen dierenarts, maar ik zag dat ze iets te vaak verhandeld is. En ik denk dat ik ook wel weet waarom. Ja.
1: Moeilijk houdbaar?
0: Nee, gewoon een gevoelig dier. En de meeste mensen vinden dat gezeik. Ja, dat is gewoon zo. Hey, ik denk dat ze lief is.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké, nou geweldig.
0: Ja.
1: Goed. Dat is in ieder geval weer heel opgeladen. Alleen één paard moet er nog, die is 30, hè?

0: Volgende week dinsdag ben ik er niet.
1: Okay.
0: Want dan ga ik niet grapjes maken als ik dat heb gedaan.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, nou goed, dan pak je wel op. Dat is geen probleem.
0: Maak jij dubbel grapjes?
1: Ja, maak je dubbel grapje. Daar komen we altijd wel uit.
0: Ik vind er niks te lachen volgende week dinsdag.
1: Nee,
0: maar
1: dat
0: goed.
1: Kan ik me wel voorstellen. Ja. 30 ja. jaar heb je gehad.
0: 31
1: als baby
0: jaar.
1: Heb je gehad, hè?
0: Nee. Maar wel heel jong. Dus zij is de oudste bewoner van de boerderij.
1: Okay.
0: En het erge is, haar kop wil nog.
1: Ja.
0: Ze is best wel fris nog, vind ik, tussen de oren. Maar haar lijf wil gewoon niet meer.
1: Nee,
0: ze is kreupel. Ze kan moeilijk wegkomen. Dus ze staat ook al een poosje op de pijnstillers. Dus dat is niet... Nee, niet zo leuk. Maar goed, hoort er ook bij, hè?
1: Ja, dat gaat wel door, ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ik heb inmiddels wel een San even gevonden. Zullen we die toch eventjes draaien?
0: Ja, we gaan even Sanne
1: Mijn Spotify.
0: Niet van Assau, maar van Assau.
1: Die doet van Assau is dat, ja. Nou, ik heb hem hier live. Nou, niet live, maar dat is waar ze inderdaad in de finale mee verloren heeft. Eigenlijk, daar komt het een beetje op neer. Toch?
0: Ja.

0: eigenlijk had ze dat nummer Voila moeten zingen in de finale, hè?
1: Ja, ik denk dat dit toch een verkeerde keuze is geweest.
0: Ja, dit is wel een prachtig nummer. Echt supermooi.
1: Maar deze meid komt er gegarandeerd. Die stem is zo herkenbaar en alle soort dingen meer. Dus dat, en te bedenken dat ze nooit op het toneel heeft gestaan, hè?
0: Nee, nou ja. Daar had ze wel moeite mee, hè? Dat vertelde, hoe heet ze ook, haar coach. Dus ja,
1: goed,
0: het is ook wel wat om daar te gaan staan. Nee, en waar ik ook nog even wat over moet zeggen. Mijn lijflied, Under Pressure. Daar had ik ook een beetje moeite mee, hoor. Met Dinant. Want ik vond die jongen, die dat is echt wel
1: die
0: een goede zanger.
1: Under Pressure? Oh, de jongen.
0: Ja, Dinant en...
1: Hille. Nee.
0: Lille. Hille.
1: Hille. Nee,
0: Hille. Nee, uit Den Haag. Dat weet ik dan weer wel.
1: Ja.
0: Nou ja, anders moet je die zomers opzetten. Ik vond dat ook... Moeilijk. Moeilijk.
1: Ja, nou goed, zij zo. Hè?
0: Ja, dat was het.
1: Zo,
0: en het duurde ontzettend lang.
1: Er zijn, ja, dat is een ander uitzicht. Ik snap ook niet waarom ze dat gedaan hebben. Dat is... maar goed, dat zal met commerciële redenen te maken hebben gehad.
0: Ik weet het niet. Even een zijstapje. Hoe oud is Kane, jouw hond?
1: 7 jaar.
0: Oké, hoe oud denk jij dan dat Kane in mensenjaren is?
1: 49.
0: 47.
1: Ja.
0: Info.
1: Goed, even mij.
0: Ja, dan weet je dat.
1: Ja,
0: 2 jaar zit je ernaast, maar dat geeft niet.
1: Ja, oké. Okay,
0: dus ze zag gewoon een 50er.
1: Leuk, ja.
0: Grappig, hè?
1: Ja, het is een oude bok. Nou, hij loopt bank op het ogenblik.
0: Wat dan?
1: Ja, hij heeft ze verstapt.
0: Vind ik zielig.
1: Ja, een jaar geleden heeft hij het ook al gedaan. En dan krijgt hij pilletjes en dan gaat het wel weer goed. Maar ik wil de pilletjes weer afbouwen. Maar ja, dat is toch een beetje lastig dan.
0: Ja. En dan, het is natuurlijk een grote hond, hè?
1: Als hij uit zijn mand... Ja, 51 kilo.
0: Ja.
1: Als hij uit zijn mand komt, dan loopt hij heel erg zielig te doen. En als ik met hem ga lopen, dan loopt hij hartstikke in de bank.
0: Nee, maar zou hij een beetje artrose hebben of zo?
1: Dat
0: zei, want daar moeten ze dan ook een beetje doorheen, hè?
1: Dat zei ook, ja, artrose. Ja. Ik heb nu op het internet even gekeken en er zijn ook pilletjes ervoor. Dus we gaan het meemaken.
0: Ja. Ja.
1: Hij komt er wel doorheen. Het probleem is, als je naar dierenarts zou gaan, dan... een pilletje bij dierenarts kost al zo'n 30 euro, een paar van die pilletjes.
0: Ja, de dierenarts wordt er niet gezellig op.
1: Nee, die durven wel niet. Maar ik heb wel hele goede dierenartsen wat dat betreft.
0: Ik had vanmiddag een gesprek met een mogelijke kandidaat voor hashtag over dieren.
1: Ja.
0: En nou, die wilden het daar dus ook over hebben. Omdat er heel veel mensen gewoon echt in de problemen komen van die dierenartsrekeningen. Ik vind dat best heftig. Maar dat zij ook zeggen, denk er heel goed over na voordat je een dier neemt. Dat je ook zeker weet dat je die dierenartskosten kan betalen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Die grote clubs zoals Evidentia en Arnicura brengen toch ook heel veel mensen in de problemen.
1: Ja, maar goed, als je daarvoor bang moet je zorgen dat je dan ga je ze verzekeren.
0: Jawel, ik had bijvoorbeeld mijn paard vroeger verzekerd.
1: Ja.
0: En dat begon dan altijd, de eerste keer was het niet en de tweede keer was het dat. En dat werd steeds verder aangescherpt. Op een gegeven moment werden de eerste 3 behandelingen niet meer gedaan. En toen was ik het eigenlijk zat. Toen heb ik ze eruit gegooid. Dat ik denk, ik betaal zoveel premie naar verhouding. En als er dan ook nog een keer geen bal vergoed wordt, ga ik daarmee stoppen. Dan heb ik mazzel gehad dat ik 2 hele oude paarden, die wel heel veel aten, maar niet zoveel pillen nodig hadden. Maar goed, ja, het is lastig.
1: Ja, ik heb altijd dieren gehad en nog steeds uiteraard. Maar ik heb nooit verzekering afgesloten. Ik heb daar een moeilijk gevoel over. Moet ik even...
0: Ja, weet je, op een gegeven moment, je kan alles wel verzekeren.
1: Ja, daarom,
0: dat is de ramp ook.
1: En dan kun je me afvragen of het dan inderdaad... Want als het zwaar is, ja, betaalt dan die verzekering alles en alles soort dingen meer? Nee, hoor.
0: Nou, ze zijn wel... Weet je, ik heb nu voor het eerst een paard die ik heb gekocht. Ik had mazzel, de dierenarts was daar maandag. En die ging gelijk dan even kijken of ze goed liep. Ze zouden de gebit doen, ze zou ontwormd worden en ingeënt. Dus dat was in één keer klaar. En ik was daar ook bij. Dus dat was aan zich even prima. Daarvoor heb ik paarden echt serieus laten keuren. Dit is een weidemaatje, dus dan ook wat anders dan dat je erop wil rijden. Maar ik wilde wel weten of ze oké was.
1: Ja.
0: Want anders werkt dat natuurlijk gewoon niet. En ja, weet je, als je dan ziet waar je doorheen gaat. Ik weet nog bij een van mijn eerdere paarden... Die was verbrand op haar koten, dus boven het hoef.
1: Ja.
0: Boven de hoef, een beetje rozig is dat. En dat kan totaal escaleren. Nou, de dierenarts had het direct gezien. Dus die zei van, dat sluiten we dus uit. En de verzekering sluit dat dan ook gelijk uit.
1: Ja.
0: En de grap is, Precies, daar had ze altijd een probleem en verder nooit. Dus het is best lastig met die verzekering. Het klinkt wel heel leuk, maar het is niet altijd haalbaar. En ook daar betaal je een hoop geld voor.
1: Ja, duidelijk.
0: Nou, heb je dat ding aan de gang?
1: Ja, hij gaat, er gaat alle luchtjes branden hier. Dus dat denk ik wel goed gaat, ja.
0: Nou, ik zal maar heel rap wat draaien
1: ben,
0: dan.
1: Ben ik al aan de budget?
0: Nee, ik heb er al twee gehad, hè?
1: Ik wou schuilen, wil ik doen.
0: Ja, daar was ik wel bang voor. Nou,
1: is dat
0: maar.
1: Zo? Nou, ja. Laten we eens even kijken.
0: Is dat een songfestival liedje of niet?
1: Nee, dat is Miss Montreal.
0: Oh, dat vind ik goed. Hier

0: Zo, ja, je luistert naar Ellen versus Rob. Hey, ik heb vanochtend heb ik met verbazing, en dat gebeurt niet vaak, met verbazing heb ik de Stentor zitten lezen.
1: Waarom heb je dat met verbazing gedaan?
0: Nou ja, Stentor lees ik alleen met de koppen.
1: En oh, ik lees hem
0: helemaal niet. Heb ik het wel gehad. En nee, dat moet wel ontbijten. Heb ik alle koppen gelezen. En de kant stond de kop ook over de hondiersvlucht natuurlijk. De boot en alles toestanden. En we hebben allemaal gehoord dat iedereen in zijn kamer moest blijven. Etcetera, etcetera, etcetera. Maar het blijkt helemaal niet zo te wezen. Ze hebben gewoon kunnen rondlopen. Ze mochten niet bij elkaar aan tafel zitten en alles soort dingen meer. Voor de rest was het eigenlijk een hele... Buiten even uiteraard natuurlijk dat er 3 mensen overleden zijn. Een ander verhaal. Maar toch een hele gemoedelijke sfeer was er. Was helemaal niet zo paniekerig daar.
1: En het is niet uitgebroken daar op die boot, toch verder?
0: Er is iemand. Dat is een beetje onduidelijk allemaal. Maar goed, eerst was een verhaal dat er iemand op een vuilnisbelt was geweest. Nou, dat klopt ook niet. Mijn vrouw die zegt: iedereen is op die vuilnisbelt geweest. Want daar zijn de mooiste mooie vogels en toestand. Dus het was een vogelaarboot.
1: Maar welke gek gaat nou een trip naar een vuilnisbelt? Ja, nee,
0: dat schijnt een unieke plek te wezen waardoor alles foto's zitten, vogels zitten en al soort dingen. Het waren allemaal vogelaars.
1: Ja, nou ja.
0: Maar goed, dat hele uiteraard is er wel paniek, dat begrijp ik wel. Heel over zich zijn ze. Maar het verhaal van dat die boot eigenlijk niet te leven was, nou, dat valt allemaal reuze mee.
1: Oké, nou, ik had hier ook een raar bericht er nog over. Een Franse vrouw, die zat dus ook op dat schip, die kreeg van de artsen te horen dat ze gewoon angstig was. Zij testte positief. Ja, wat ik in mijn moed weet ook niet. Maar goed, denk, kopieer het maar even. Zij testte positief op dat hantavirus. Nadat ze van het schip was geëvacueerd. En die artsen die zeiden van ja, dat het allemaal angst was. Terwijl, dan denk ik van je test positief. Waar gaat het?
0: Tot niet
1: wat een gerommel allemaal.
0: Tot niet in Nederland hoop ik dit, hè?
1: Nou ja, nee. Ja, dat bedoel ik, weet je. Alles wordt weer terug naar Nederland gesleurd. En dan denk ik, straks zitten wij met de virus.
0: Nee, dat is niet alles in Nederland gebeurd. Er zijn maar 3 vliegtuigen met... Maar goed, zijn de meeste gaan wel naar Nederland toe, inderdaad.
1: Ja, maar je wordt er toch zenuwachtig van?
0: Nou, ach ja, is dat zo?
1: Ja, nou ja, ja, het kan natuurlijk uiteindelijk net zo escaleren als het coronavirus als je niet oppast. Nee, dat begon ook op de markt in dingen. Ja, nee, zeg het maar, een paar keer hoesten.
0: Niet paniekerig in het hele verhaal. Wat waar ik zenuwachtig word, is dat hoe noemen we dat ook weer, het vertrouwen in de politici in de Tweede Kamer echt op het dieptepunt zit nu.
1: Maar ik vraag me af of er wel iemand zit daar.
0: Ja.
1: Die benzine die gaat maar door. Er is toch niemand die reageert? Er zit ook trouwens helemaal niemand.
0: Het laatste niveau sinds 2012. Ik denk van nou, goh, dan heb je een iets ander... gebeuren en alles. Wat jongere mensen die dan vooruit willen schijnbaar. En ja, het gaat ook niet werken.
1: Nee, maar onze premier zit ook op Bonaire. Of waar zit hij?
0: Die is heel de wereld aan het afstropen. Maar hij heeft een kwal tegengekomen.
1: Ja,
0: hij is een kwal tegengekomen. Hij is geprikt door een kwal.
1: Ja, dat doet trouwens behoorlijk pijn.
0: Mag ik zeggen dat een kwal door een kwal geprikt is?
1: Ja, nee, dat wou ik nou net niet zeggen.
0: Natuurlijk, hè?
1: Ja, maar ik zeg dat dan weer niet, hè?
0: Oké, nee.
1: Anders dan mag ik volgende week niet komen.
0: Nee,
1: nou, is dat voor volgende week niet zo erg?
0: Mag ik niet komen.
1: Nee, precies.
0: Maar een kwal is door een kwal geprikt. Ja, nou oké, goed. Dat zou natuurlijk... Is dat pijnlijk? Heb je al zo'n kwal op?
1: Ja, dat is pijnlijk. En ik vind alles wat glibbert doodeng. Dus slangen, kwallen...
0: Dat heb ik toen hier gezien. Toen hadden we slangen hier in de...
1: Oh, godverdamme. Ja, nee.
0: Een uurtje voor tuurtje. Nou, jij wou het ook niet uitkomen. Dat waren echt hele droge slangen, hoor.
1: Maar ik vind het echt... Ik weet het niet. Dat zal wel uit een vorig leven komen. Ik zal wel vermoord zijn door een slang. Ik weet het niet. En ik had het in zee ook altijd... Als de wind verkeerd staat, dan kan je heel veel kwallen hebben.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hoe heet het ook is, ik ga het water niet in.
0: Ja, maar ik heb toch al mijn hele leven heb ik nooit echt in zee gezwommen. We waren nu wel eens in de warmte, tropen en zo dan. Of tropen in ieder geval. Ja, als heb ik ook gezegd, dan ging ik wel in de zee, maar dan kon ik alles zien.
1: Ja, ik wil het ook zien.
0: Maar
1: ik ga ook niet in zo'n vijver.
0: Ga ik echt niet zwemmen, hoor.
1: Nee, en dan met al die planten. En ik vind het ook niet heel erg fijn. En ik ben gewoon sowieso bang voor alles wat glibbert. Dus zo'n kwal, laat maar zitten. En er zijn ook heel veel kwallen, vind ik altijd, in de Noordzee. En buiten dat vind ik de Noordzee ook koud.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus die Unox duik zal ik ook nooit aan meedoen. Helemaal niet.
0: Hey, maar nog even over die hantavirus. Het is toch in het Radbouw is fout gegaan, hè?
1: Ja, er is iets misgegaan. Vertel
0: even. Met, ja, ik weet niet precies wat ze hebben met plas en het bloed. Hebben ze iets verkeerd gedaan? Waren er toch een heleboel verpleegsters, in ieder geval. Die een stuk, ik weet niet hoeveel er zijn, maar inderdaad, in quarantaine, 12 stuks in quarantaine moet.
1: Ja, zes weken moet je dan in quarantaine.
0: Hoe kan het toch in vredesnaam in een ziekenhuis verkeerd gaan?
1: Ja, dat weet ik ook niet. De ongeluk zit in een klein hoekje. Als je het nou hebt over een ziekenhuis wat verkeerd gaat, is wel een verhaal uit de oude doos, maar het is wel grappig. Ik heb geen kinderen, dus dan kom je in zo'n traject terecht. En nou, destijds IVF was nog, dat was niet eens haalbaar, dus dan kom je in ICSI. En ICSI is nog een slag ernstiger, okay. dan kan zo'n zaadje helemaal niet meer in zo'n eitje zwemmen, dus dan moeten ze hem injecteren. Nou, en ik was de gelukkige dat ik tegelijkertijd met de ouders van de duo Panotti-tweeling. Ken je dat?
0: Nee.
1: Nou, oké. Mijn arts was daarvoor verantwoordelijk. Ik zal zijn naam niet noemen. Of in elk geval personeel daar. Als je dan dat samenbrengt, dat gaat gewoon in zo'n schaaltje, dan moet je die pipetjes schoonmaken. En dat hadden ze dus niet gedaan. Dus je moet je voorstellen dat je daar dus komt om een kind te krijgen. Ja. Die mensen die kregen een tweeling, want ze zetten vaak twee eitjes terug. Ja. En de een was een donker kind en de ander een blank kind. En dat kan niet als je allebei.
0: Nee, dat is
1: nou ja, dat. Ja. Dus nou ja, goed, dan krijg je dus rechtszaken.
0: Maar
1: je
0: hebt het wel gehouden.
1: Ik weet niet hoe het uiteindelijk, dat kan ik wel even opzoeken, is afgelopen. Okay. Maar in elk geval, kijk, het zaad was van een meneer met een donkere huidskleur. Ja, die wil zijn kind. Maar die heeft dan dus ineens een kind van een vrouw waar die het helemaal niet meer wil. De duo Panotti-tweeling. Waarom heb ik het erover? Oh ja, die pipetjes hadden ze ook niet schoongemaakt. Dus dat was een dikke rel. Dat ik later dacht van, bij mij is het allemaal mislukt. Dus er is überhaupt nooit een kind gekomen. Maar dan moet je toch voorstellen, dan zit je daar leuk met je man. En normaal heb je een gezellige avond en dan krijg je een kind. Ja, al die ellende. En dan denk je ineens van,
0: Ja, de helft zat er voor jou dan.
1: Ja, dat lekker dan. Weet je wat voor toer je al door moet om dat te doen? En ja, ik vind dat best wel heftig. Want uiteindelijk, het kan allemaal gebeuren. Ook daar kan het allemaal gebeuren. Maar je zal toch maar het slachtoffer zijn.
0: Ja, klopt, ja.
1: Toch?
0: Ja, klopt.
1: En in dit geval moet die verpleging zelf 6 weken in quarantaine. In mijn geval zijn die mensen gewoon voor de rest van hun leven de sjaak.
0: Ja. We zitten hier naar een stukje te kijken van Niels.nl waar het in staat. En er zit ook afgebeeld Sophie Hermans. En die mevrouw die kijkt altijd zo zielig.
1: Ja, die kijkt niet als...
0: Het is net alsof de hele wereld vergaat.
1: Ja, in blijdschap. Maar ja, misschien is haar boodschap ook heftig. Ik weet het niet.
0: Nee, maar ook de politiek ook eens aan het praten is. En ze kijkt altijd heel zielig, vind ik.
1: Ja, misschien is ze erop uitgeselecteerd.
0: Dat weet ik niet. Haar vader was wat dat betreft een veel betere uitstraling, vond ik.
1: Niet Mark Rutte?
0: Nee, Mark heeft zover als ik weet, heeft Mark geen kinderen.
1: Dat weet je nooit. Goed. Dat weet je nooit.
0: Wie gaat er... Jij mag er geloof
1: ik. Ja, ik ben eindelijk aan de beurt. Hè? Ja. Dat lijkt me wel leuk. Ik ga even een herhaling doen van afgelopen donderdag. Was wel leuk. We hadden een meneer die vertelde alles over papegaaien. En die was best wel oud. Je hebt die foto gezien. En het grappige was dat hij dan...
0: Van 99.
1: Ja, nee, hij was natuurlijk ook een beetje op leeftijd.
0: Ja,
1: dus
0: uiteraard.
1: Een vogeldierenarts. En hij kiest dan voor Alicia Keys. Vind ik zo grappig. En dan ga ik tussen die liedjes zoeken. En dan denk ik, dat is een leuk nummer. Dus draai hem nog een keer. I keep

0: Nou, dat is inderdaad een lekker liedje.
1: Oh, dat je dat zegt.
0: Ja.
1: Drink je veel koffie?
0: Nou, nee, ik ben een beetje aan het verminderen. Ik denk 6 per dag.
1: Dat vind je minder.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Onderzoek toont aan, ik heb niet de bron hoor, maar goed, ook cafeïnevrij, dat het niet alleen lekker is, maar ook stress verlaagt en het humeur verbetert.
0: Ik thuis heb ik altijd op zaakdeels ook cafeïnevrij, ja.
1: Oké, okay, nou goed, dus je kunt rustig 6 kop koffie drinken.
0: Nou, nee, dat werkt niet zo.
1: Ja, dan niet.
0: Dat werkt, maar ik ben een beetje het minderen. Maar goed, dat zei zo.
1: Ja, goed, ik vond dat even zo. Ik dacht, ga het even roepen.
0: Goed zo. Wat hebben we nog meer?
1: Ik weet het niet.
0: Weet je het nog niet? Wat is dit nou?
1: Nou, ik bewaar even een aantal dingen voor het volgende uur natuurlijk, hè.
0: Ja, oké, nou.
1: Married at First Sight bewaren we voor het volgende uur. Dat sowieso. Nou, zullen we even iets vertellen? Ja, nou. Ik vond, dat riep ik vorige week, dat er zo weinig voor de tv is.
0: Ja.
1: Echt, en mijn iPad is ook nog een keer gecrashed.
0: Ach jee, wat snel.
1: Ik weet niet of je dat... Nou,
0: ik heb hier voor je liggen.
1: Ja, luister. Ik heb 32 GB erop. Dat is waardeloos.
0: Ja, dat is niet veel.
1: Nee. Dus, en dan elke keer met een update zegt dat ding, je moet even kijken naar je apps. Maar dat is maar een mini stukje van alles. Het grootste gedeelte zit in mijn update. En ik moet nu 16 hebben en ik heb maar 9. Dus ik moet alles eraf donderen. Maar goed, ja, ik had dit al klaar. Dus daar had ik even niet zo zin in.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat schoot niet heel erg op. Maar goed, ik heb toch een beetje TV gekeken. Ondanks mijn manco. En ik heb, misschien een beetje raar, want het is seizoen 3 alweer. Wortelboer en Verrossen ontdekt. En die kan je gewoon nakijken op NPO 1. Dat had ik even nodig. Nou, werkelijk, ik vind het dus hilarisch. Het idee van die twee is dat er een halve eeuw tussen zit. Dus nou ja, goed. Van Rossum die vertelt hoe het toen ging. Die is een stukje ouder dan ik. En ook een stukje ouder dan jij. En ja, Emma Wortelboer is gewoon jong. Die is net moeder en... Nou ja, goed.
0: Een flop uit.
1: Ja, ik vind haar wel grappig. En die vindt echt ook wat van dingen. Nou ja, goed. Ik heb allerlei dingen gezien. Maar wat wel hilarisch was. Ze gingen een bezoekje brengen aan het Repair Café. Maarten die was aan het mopperen over zijn printer die het niet deed. Nou ja, uiteindelijk allemaal een heel gedoe. En dan moet Emma die printer gaan halen. Want hij heeft ook nog zo'n kast van een printer. Dat je denkt, het zal... Nou, allemaal heel gedoe. Dan komen ze in dat repaircafé. Dan wordt er uitgelegd wat die mensen dan doen en hoe wat waar. Ik vind dat overigens ontzettend duurzaam. Hè, want je kan alles wel wegmikken. Dat maar klopt, je kan ook kijken of je het kan repareren. Nou goed, er kwamen mensen met allerlei dingen. En die moesten dan ook zelf zeggen wat ze ervoor wilden geven. Nou, als jij dan iets hebt wat totaal kapot is en je betaalt een tientje... dan vind ik dat je ook een beetje een rijkneuter bent. Maar goed, het zal... En die Verrossen met zijn gezeur over zijn printer. Het bleek gewoon dat het stekkertje er niet in zat. Of er was wat met het stekkertje, ik weet het niet. Maar ontzettend grappig. Daarna neemt zij hem nog mee naar een voetbalwedstrijd. Waarop ze dus gewoon uitgebreid zit te bleren. En die Verrossen die zit een beetje zo erbij. Zo van, ik ben er niet. Weet je wel dat. Het is ontzettend grappig. Ik heb echt gewoon... Jij zit te lachen. Echt superleuk. En ik vind het ook gewoon gaaf dat... Ja, dat iemand die best jong is... Hè, want het zou haar opa kunnen zijn, kleinkind.
0: Hoe oud zal ze wezen, jaren 25?
1: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: En volgens hem is in de 80.
0: 106.
1: Oude mopperkees.
0: 106.
1: Ja, nou ja, goed dat. Maar het matcht...
0: Hij heeft een verjongingskuur gehad, hè, met zijn blonde haren nu.
1: Hij heeft geen blond haar. Hij is hartstikke grijs.
0: Het is geblondeerd.
1: Oh, het zal hem ook grijs zijn dat hij af en toe naar de kapper gaat. Want dat is ook echt nodig. Maar het is gewoon ontzettend vermakelijke tv. Ze hebben elkaar overigens leren kennen bij Boerderij van Dorst. Daar waren ze allebei uitgenodigd. Ja. Dat was ook al een hilarische uitzending. En dit is eruit voortgekomen. Leuk.
0: Ja,
1: aanrader.
0: Op
1: donderdag. Ja. En anders even terugkijken op NPO Start.
0: Oké. Okay. Hey, hoe zit het met de auto's tegen de muur aan?
1: Nou, we hadden nu een...
0: We hebben iets anders gevonden, hè?
1: Ja, ik vond een verschrikkelijk ongeluk in Canada. Waar een auto en een motorrijder... Nou, eigenlijk is het een soort stunt als je het filmpje ziet. Ja, en die motorrijder die belandt in een Nou, hoe noem je ze? Een stoplichtpaaldingen.
0: Ja, een meter of 4-5 hoog.
1: Ja, dan zou je zeggen van, is het ontzettend leuk om lekker te gaan lachen. Maar die man was toch wel zwaar gewond. Zit hij nog op die motor hier op die foto?
0: Ik hoop het niet.
1: Nou ja, maar dan val je nog eens een keer 4 meter naar beneden, hè?
0: Ja, ja, nou, het is hoog, want die stoplicht ligt op 5 meter hoog, zeker.
1: Ja, dat is inderdaad.
0: Onderdoor rijden.
1: Hoe krijg je het voor elkaar?
0: Ja, moet je voor de luisteraars eventjes gewoon bizar ongeluk Canada motor. Dan krijg je vanzelf te zien. Ja. Het is nog opgenomen ook allemaal. Dus wat dat betreft is het alleen, ik weet, je kan niet zien waar die motor is terechtgekomen. Goed, die motor wel, maar waar die chauffeur terecht is gekomen.
1: Nee, het is niet goed afgelopen in elk geval. Ja, nee, het is echt levensgevaarlijk.
0: Dat is echt, die is ook zwaar, inderdaad, zwaar geblust.
1: Je bent sowieso, ben je natuurlijk ontzettend kwetsbaar, hè, op een motor.
0: Ja,
1: ik ook in mijn Fiat 500. Dat is ook een heel kwetsbaar autootje. Maar goed, zo'n motor is nog erger.
0: Ja, ik heb nooit motor gereden, dus ik weet het ook niet.
1: Ik weet het ook niet, maar
0: ik
1: kan
0: het
1: zien.
0: Maar ik weet wel, als er ongeluk is, altijd je benen en alles toestanden. Het is altijd bingo, ja.
1: Nou, je ziet heel vaak dat motorrijders, en ik kan me alles bij voorstellen, dat je gewoon denkt, ik ga lekker met een korte broek en een fladderend blouseje en het liefst ook nog geen helm op. Maar er blijft niks van je over. Als je dit ziet, dan...
0: Nee, correct.
1: Laat maar zitten.
0: Waar ben jij?
1: Nou, hier.
0: Ja, oké. Dan gaan we daar even naar luisteren. Zoe Tauron.

0: Zoe Town, die heeft gezongen op de... Wat was het toch weer? Niet doden, denk ik, maar die herdenking in Wageningen.
1: Oké. Okay.
0: Dat, hey, we hebben, nou het is nog niet rond, maar het gaat wel komen. We hebben geweldig nieuws, hè?
1: Ja.
0: We krijgen de Olympische Spelen in 2030. Ja? Om in te spelen.
1: Leven wij dan nog?
0: 2030.
1: Oh ja, over 4 jaar.
0: Maar zo, nee, zo over, het is nu 2 jaar, inderdaad. 4 jaar, ja, klopt. Ja, goed,
1: ja,
0: zeg,
1: het, ja, kan, ja, net, kan net. Jij
0: niet zozeer
1: nog
0: dat wij ze in Nederland krijgen, maar Frankrijk heeft de Olympische Winterspelen. En die hebben geen goede hal voor schaatsen, lange schaatsen.
1: Nee. En we hebben...
0: Ze waren met 2 steden aan het praten. Lausanne volgens mij. Ja, Lausanne en Heerenveen. En Heerenveen, Lausanne is afgevallen. En Heerenveen is nummer 1 op dit moment. En binnen een maand wordt het bekend.
1: Er kunnen niet zoveel mensen in, volgens mij.
0: 3.500 man.
1: Dat is toch veel?
0: Goed, dat maakt er niet
1: zoveel. Er toch veel meer in. Nou, bouw spelen.
0: Op, bouw ze hoog op. Ja, nou, goed. Het is altijd een oplossing. Kijk, als er geen andere hallen zijn, ja, dan kan je wat anders doen. Maar je kan buiten mag je het niet doen, denk ik. Dus ik vind het wel leuk om... nee, ik zeg 3.500 man. Volgens mij kan er... Je moet straks even opzoeken. Volgens mij kunnen er veel meer in Heerenveen.
1: Gaan we opzoeken.
0: Ben je wel eens geweest in die hal?
1: Ja, ik ben één keer... Ja, ik vond dat één groot feest. Ik ben daar bij Nederlands kampioenschap. Ik weet het niet. Iedereen liep er in het oranje. Dweilorkestje. Ja. Één groot feest.
0: Ja, leuk sfeertje geweest.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Het is inderdaad... Dus ja, nou goed, wie weet krijgen we toch onverwachts. Het zou, ik hoorde vanochtend voor het eerst in 102 jaar dat er Olympische Spelen in Nederland zouden wezen.
1: Jij kletst ook altijd maar wat, hè?
0: Goed, hè?
1: Tiof in Heerenveen heeft een totale capaciteit van ongeveer 10.000 tot 10.700 toeschouwers.
0: Dat is ook mooi.
1: Maar dat is toch niet wat jij zegt?
0: Oh, oké. Okay.
1: Daar heb je toch ook gewoon weer een redactie voor nodig, hè?
0: Dat pak je toch een beetje op een nette manier op. Dan ga je natuurlijk niet gek zetten hier voor de radio.
1: Nee, natuurlijk wel. Dat is gewoon echt heel erg. Dat kan niet.
0: Nou, 10.000 man. Voor een Olympische Spelen is het nog steeds niet veel.
1: Nee, dat is niet veel, nee. Want je zou toch gunnen dat meer mensen dat kunnen zien. En ik denk dat het een ja, de sfeer is daar gewoon heel leuk.
0: Ja.
1: Het is echt superleuk.
0: Ja,
1: zeg,
0: en ze hebben ook de laatste jaren hebben ze verbouwd. En zijn ze met milieu en alles meegegaan. En daardoor wil ook Frankrijk en het IOC met hun praten.
1: Ja, nou.
0: Dus dat betreft is het wel een slimme set geweest uiteindelijk.
1: Misschien kunnen we nog even snel zo'n rodelbaan bouwen. Dan kunnen ze daar ook even bij ons komen.
0: Nee, de rodelbaan is helemaal niet zo groot. Dat kunnen ze wel, hebben ze wel ergens anders.
1: Ik zat nog te denken, je had toen toch Cool Runnings, die film waarin een Jamaica-team meedoet met zo'n bobslee. En, daar verwacht hij helemaal net. Een hilarische film is dat. Is echt heel leuk om te zien. En dan uiteindelijk doen ze mee aan de Olympische Spelen. Echt geweldig. Dus je weet het nooit. Dan kunnen wij hier ook bouwen, toch?
0: Dat is zo, ja.
1: Zullen we er maar uitgaan met... Is het de time om er maar eens uit te gaan?
0: Ja.
1: En dan het volgende uur zijn we terug met...
0: Ik weet het niet.
1: Married at First Sight.
0: Oh, ja, inderdaad, ja.
1: En met de man van Jutta Leerdam. Dat rijmt. En we hebben vast nog wel wat anders.
0: Gaat goed komen.
1: Tot de volgende.
0: Tot straks.
1: Uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Wat een mooi disco.
1: Ja, dan gaan we twee uurtje in met Ellen versus Rob.
2: Ja, dat gaan we doen.
1: Hey, jaargang 1, editie, jij zegt niet 20, dat is editie 30 geworden dan.
2: Ja, absoluut. Ja? Ik weet eigenlijk niet meer wanneer we begonnen zijn. Weet jij dat nog?
1: Weet ik ook niet.
2: Maar we doen het al lang.
1: Daarom, ja, we doen het lang. Redelijk lang, ja, inderdaad. Ja, en misschien dat we nu eigenlijk een nieuwe microfoon krijgen.
2: Ja, nou ja, ik zat te denken, als het nu Sinterklaas was geweest, had ik bovenaan mijn lijstje gezet. Ik zou wel een nieuwe microfoon willen. En nou, misschien dan de hoesflapper, die hebben we hier. Dan een microfoon zonder die hoesflapper, maar dan wel een nieuwe microfoon. En dan gewoon, nou dan zou ik zeggen, lieve Sinterklaas, ik zit hier elke week gewoon free Nelson Mandela te kletsen. En heb je dat voor me over? Toch?
1: Ja, zeker.
2: Nou is het verdrietige natuurlijk dat Sinterklaas pas 5 december weer hier komt.
1: Ja.
2: Dus zo lang moet ik dan nog wachten.
1: Ah, misschien dat er wel een goede sponsor komt van Noe of zo, die zo'n mooie camera en microfoon koopt.
2: Zou toch leuk zijn, hè?
1: Even een aantal actieve luisteraars en mails naar redactie@loomedia over jouw microfoon. Dan is het probleem.
2: Nou, we kunnen ook een crowdfunding starten. Oh, ja. Dat is misschien ook nog wel een idee. Gaan we beginnen met Sanne? We moeten het even uitleggen. Kijk, Sanne heeft niet gewonnen de Voice.
1: Nee.
2: Wij vinden dat ze het wel had moeten winnen.
1: Ja.
2: En wij vinden dat ze het eigenlijk met dit nummer had moeten winnen. Dus we laten iedereen nog één keer even ontzettend van Sanne genieten.
3: Voilà, chanteurs, met de muur. Parlez de moi. Is het vieux en noir? Het is alweer een
4: voel. Ja, ja.
5: Geweldig!

0: Sanne.
1: Ja,
0: voor het eerst op het podium ook en alles. Hè. Is het inderdaad onvoorstelbaar. Dat.
1: Ja, dit is gewoon wat het is. Hè. Hier valt niks meer over te zeggen. Alles wat je daarna doet, is niet meer oké. Ja, dit is fantastisch.
0: Goed, dit was dus, Sanne. We zullen vaak horen. Maar ze hebben ook een herkenbare gestemmerd.
1: Ja, goed hè.
0: Toch?
1: Ja, heerlijk.
0: Dat is... Nou goed, wat hebben we? We hebben het over Married at First Sight.
1: Ja, laten we daar maar eens even over hebben. Tja.
0: Ik weet niet wat ik daar verder van moet gaan vinden, maar goed.
1: Nou, we beginnen even natuurlijk. Daar hebben we het over gehad. Hè. We hadden het koppelsdiner.
0: Ja.
1: Daar hebben we het donderdag al eventjes over gehad. We liggen er natuurlijk een beetje uit. Hè. De laatste uitzending was natuurlijk afgelopen donderdag. En dan moet je weer even afkicken. En dan is het vanavond weer. Maar goed, koppelsdiner. Het was niet helemaal het idee om elkaar een cijfer te geven. Maar je moest met een woord zeggen wat je van elkaar vindt.
0: Klopt, ja.
1: En nou, ik kan me herinneren dat Linda van, hoe heet het, Anton, zei niks.
0: Ja.
1: Stond gewoon niks. Ja. N-I-K-S.
0: Nee, stond erin.
1: Niet een leeg kaartje, niks. Dus nou, die vond dus niks. Daar kwam een heleboel gedonder op. Ja, en dan, ja, het gaat allemaal wel moeizaam. Behalve die twee mannen die daar uitgebreid zitten te gillen. Lang leven de liefde en kijk ons gelukkig zijn. Trouwens, dan ga je ook even voorbij aan mensen die dat niet voelen, hè? Ik vind dat je dat ook een beetje met beleid moet doen. Is wel zo aardig. Ja, en dan zijn natuurlijk de twee grootste rampen, behalve Linda en Anton... Luigi met zijn vriendin. Ja. Ja, en natuurlijk Carl en Danique. Dat wordt hem niet. Ze hadden die mensen wel eens met z'n allen in de ogen goed kunnen mikken en dan nog een keer trekken.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Ik denk dat Carl misschien wel gepast had bij Danique. Ja. Die zijn allebei de Sjaak.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. En nou ja, nu hadden ze dus, dat vind ik ook trouwens lastig, een koppelscoaching. En dan krijg je dus een coaching waar iedereen bij zit. En waar iedereen ook wat van vindt. Dat helpt ook niet echt, toch?
0: Donderdag was dat, ja. Nee, ja. Ik snap het niet. Het is een iets ander. Vroeger was het zo, in mijn ogen, was het laatste keer altijd gewoon bla bla bla bla bla bla. En uiteindelijk een diner. En daarna zei ze ja of nee.
1: Ja, dan mocht je dat zeggen, blijf getrouwd in de kapper mee.
0: Ja, klopt, ja. Dus ja, dat, en nu plan. Een of andere coach, die gaat er tussendoor en alles. Ik denk, ja, is dit nou wel... Ik denk ook weer, het hele verhaal is alweer een klein beetje achterhaald. Want het is niet meer nieuw allemaal. Dus we moeten gewoon anders gaan verzinnen.
1: Nou ja, ik vind het perfect. Maar kijk, we kunnen met z'n allen wel raden wie het redden en wie het niet redden.
0: Ja, weet ik eigenlijk niet.
1: Maar die twee vrouwen redden het wel?
0: Dat denk ik niet.
1: Nou...
0: Dat gaan al scheurtjes ontstaan.
1: Oh, nou goed, die twee mannen gaan te hard van stapel volgens
0: dat
1: mij.
0: Dat in mijn ogen loopt het. Ik hoop dat het goed gaat met ze, maar dat gaat ook fout lopen.
1: Dat hoeft niet, maar dat denk ik wel. En die houden we dan over wie echt... Nou, die Joyce...
0: Waar die de haren van hem afgetrokken heeft.
1: Ja.
0: Ja, die denk
1: die,
0: dat
1: die
0: dat
1: hebben
0: gaat
1: het
0: goed,
1: ook
0: ja.
1: Best wel leuk
0: ja,
1: samen.
0: Ja, dat gaat goed, ja.
1: Nou, Carl en Danique wordt helemaal niks. En ja, Linda ook niet. Dat wordt hem allemaal niet.
0: Linda is die met de ooievaarsnek.
1: Nee. Die weet ik even niet hoe die heet. Die met die lange nek van het dansen.
0: Ja.
1: Wat die ik ook wat vond.
0: Ik heb daar voorstukjes gezien dat ze met elkaar samen gezellig in bed lagen. Dat, wie weet.
1: Nou, Luigi mocht mee hè, naar haar dansfeestje.
0: Ja, klopt, ja.
1: En dan staat zij daar in zo'n zwart vleermuis badjas geval. Staat ze zich daar een beetje op te warmen. En hij doet... Ik kreeg gelijk helemaal het zweet van dat ik denk... Oh gut, ik heb ook op dansen gezeten vroeger. Ik snap nu direct weer waarom ik daarmee gestopt ben.
0: Ja, maar zij is professional, hè?
1: Ja, professional. Ze stoot overal tegenaan.
0: Nee,
1: ze ramde. Het leek wel botsautootjes, man.
0: Nee, andere mensen liepen in de weg. Dat zag
1: ja, het lag niet aan haar.
0: Nee,
1: nou ja,
0: dat zag je duidelijk.
1: Maar wat gaan we deze week dan nog doen?
0: Ja, dat vraag ik me ook af.
1: Want het is nog een week, toch?
0: Ik neem aan dat deze week afgelopen is. Ja, daar
1: ja,
0: ga ik wel vanuit.
1: Neem ik ook. Ja, ik had Videoland. Dan kan ik het allemaal vertellen. Maar
0: ja,
1: ik kan niks
0: nee,
1: meer.
0: Nee, dat maakt niks uit. Ja, wel. Je kan wel. Dan moet je gewoon Videoland betalen. Dan
1: nee,
0: kan je alles zien. Ja, oké. Okay.
1: Nee, en mijn iPad wil niet,
0: dat
1: dus
0: nee, oké, dat begrijp ik. Nee, maar goed, ik denk nog een weekje... er gaan een paar examenwonigen. Dus ik denk dat het gewoon vrijdag afgelopen of donderdag afgelopen
1: ja,
0: is.
1: Ja, want die Joyce die in Deventer woont... in dat hele kleine appartementje... die had iets te eten met haar schoonouders, toch?
0: Ja, klopt, ja.
1: Dat heb ik die anderen nog niet zien doen met schoonouders en zo erbij.
0: Komen, dan heb je en dan heb je waarschijnlijk donderdag ringen wel of niet ringen teruggeven.
1: Ja, maar gaat dan niet iedereen die ring ongeveer teruggeven?
0: Nee, want jij zegt die twee dames, dat gaat goed.
1: Ja, dat denk ik, ja. Dat zou best kunnen.
0: En die twee jongens, die twee mannen gaan goed. En hoe heet het? Degene die de haar van de borst van een ander man afgetrokken heeft, die gaat goed.
1: Nou, we gaan het zien.
0: Dat vond ik heel typerende televisie.
1: Ik weet
0: het
1: ook niet hoe je heet.
0: Drie van de zeven gaan er door.
1: Ja. Wat vind jij van de experts? Kun je daar wat over zeggen?
0: Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Ik ben de naam ben ik even kwijt hoor. Dat
1: nou, er is ene, één man, twee vrouwen.
0: Die ene dame die ook in alle andere programma's voor zich ziet komen, die vind ik wel goed.
1: Die blonde,
0: ja,
1: Evelien.
0: Die vind ik wel goed. Ja, die vind ik wel goed. Die donkere dame, ja, nou ja, daar komt niet zoveel uit. En die man, ja, daar komt helemaal niks uit. Die geeft alleen maar, die vraagt alleen maar. En die vraagt de antwoorden gewoon. Maar dat zal ik wel verkeerd zien.
1: Nou, wat wel grappig is, ik vond Lennart nooit zo heel erg duidelijk.
0: Lennart is die man.
1: Ja. En nou, er was nu een stukje lof voor Lennart. Waar sommige kijkers kritiek hebben op de aanpak van de experts, krijgt psycholoog Lennart, Klipjuist, zo heet hij. Dat is ook een gekke naam, hè? Als je mensen aan elkaar koppelt.
0: Klikjuist?
1: Klipjuist. Klipjuist. Okay. Of klip niet juist. Okay. That's the question. Ja. Nou, hij oogt veel lof. Tijdens de koppelscoaching stelde hij meerdere keren scherpe vragen aan de deelnemers. En volgens de

0: nou ja, goed, doe maar. Eigenlijk is het ook een beetje lullig om dit over hem te zeggen, maar toch.
1: Nou ja, goed, dan had hij in de televisie moeten gaan.
0: Nee, maar wat ik niet helemaal begrijp is, zou die jongen nou totaal anders zijn geweest tijdens die intake? Ik zou gelijk al denken van, dat lijkt me niet een hele makkelijke jongen.
1: Nou ja, ik zou, laat ik het anders zeggen, dat snap ik ook niet helemaal hoor. Je bent zo'n programma bij aan het opbouwen. Daar gaan een heleboel reclame omheen en alles. Hè. Dus je moet zoveel mogelijk kijkers moet je trekken, want daar praat je over. En dan heb je drie van die techneuten. En dan zou ik altijd mensen zoeken waar je denkt van, nou, dat gaat niet fout. Nou, bij deze man wist je gewoon, een hele moeilijke man. Dat kon niet anders dan een fout gaan. En
0: nee.
1: Ik zou altijd een beetje voorzichtig. Het is commerciële televisie. Ik zou altijd een beetje voorzichtig situatie.
0: Nee, maar goed, je staat ook nogal wat te doen. Hè? Je staat een huwelijk te organiseren met ringen en ja. Peperdure trouwjurken en de hele klerenzooi. Dan komt de hele familie op visite. En dan ga je een huwelijksreisje organiseren. Wat ik trouwens ook bizar vond, als je het nou hebt in de tijd van verduurzamen.
1: Ja.
0: Die mensen krijgen een ontbijt waar je complete pelotons roeiers mee kan voeren. En dan moet je nog zo'n kuil hebben die nog, nee, doe mij alleen maar zwarte koffie. Dus dan moet die Daniek alles opeten. Dat kost dat barst.
1: Ja, klopt.
0: En dan kan je beter zorgen dat het een beetje lukt. Nou, zal ik mijn liedjes draaien?
1: Ja, jij mag eerst even een liedje draaien.
0: Dit liedje heb ik gekozen voor de jingle voor hashtag over dieren. Het leek me wel leuk om hem een keer helemaal te draaien. Buiten dat ligt Spotify er weer uit. Dus here we go.

0: daarna hebben we toch echt een probleem, hè?
1: Nee, we hebben een nieuwtje.
0: Jij zegt altijd, ik zit altijd onzin te verklaren, maar jij nu ook, hoor. Want dit is de tweede jaargang in plaats van de eerste jaargang.
1: Nee, we doen het. We zitten hier nu precies een jaar.
0: Nee, niet waar. Het is al 5 mei, 15 mei, 14 mei.
1: Oh ja, nou iets meer dan een jaar.
0: Ja.
1: Nou,
0: dat weten wij zelf nog ineens.
1: Nee, dat weet onze collega gelukkig, Nomi.
0: Nomi, geweldig.
1: Die heeft het even doorgeappt. Maar, hoe heet het? Dan hoef ik ook niet te wachten tot Sinterklaas. Dan vind ik dat we voor het eenjarig jubileum met een microfoon kunnen krijgen.
0: Jij moet niet zeer zeuren over die microfoon. Dat is zo kinderachtig altijd.
1: Wanneer gaan we vergaderen?
0: Weet ik niet, zo onbekend.
1: Oh, oké. Okay. Nou goed.
0: Hey, steeds meer ontspoorde leider. Over wie hebben we het?
1: Ja, daar heb ik ook een berichtje over. Dan moet jij maar even vertellen. Oké, okay, let op. Wil jij eerst of moet ik eerst?
0: Nee, ga jij maar, want ik...
1: Trump vertelt verslaggevers dat de benzineprijs flink gedaald is. Alleen de prijs aan de pomp in de VS wijzen op iets anders.
0: Ja, die man is gewoon net te gek aan het worden.
1: Maar weet je hoe je dan communiceert? Dat deed een collega van mij altijd. Je lult uit je nek. En dat is precies wat het is.
0: Ja, we hebben hele grote dikke nekken.
1: Ja, er komt heel veel onzin uit.
0: Woeden en oproepen tot afzetting.
1: Ja, maar ja, goed, dan krijgen we die andere gek, hè?
0: Als dat gebeurt, dan krijg je inderdaad... Want Trump kan je eventueel afzetten. Ik denk dat er een volksrevolutie ontstaat in Amerika. Dus ik denk dat het ook niet verstandig is. Maar goed, dan krijg je inderdaad die andere griezel.
1: Vans heet die, hè?
0: Vans, ja.
1: Hadden we niet vroeger ook een Vans?
0: Ik zou het niet weten.
1: Jawel, we hadden vroeger
0: Venster
1: ook
0: een... Venster hebben we wel, maar dan maak je schoon mijn ramen.
1: Nee, vroeger had je ook een Vans... Ga het even opzoeken.
0: Maar goed, ik denk dat het slimste is dat de Trump gewoon laten zitten. De komende 2,5 jaar. Want als die afgezet moet worden, dan is heel Amerika wordt helemaal knettergek.
1: Ja, maar goed, hoe lang zit hij nog te rotzooien?
0: 2,5 jaar.
1: Nou, dan kunnen we wel...
0: Hij kan het niet slechter doen.
1: Jawel, het kan nog veel erger. Ja, dan gaat hij Cuba binnenvallen, dan gaat hij Groenland inpikken.
0: Nee, nou goed, dat maakt niet zin. Dat doet hij
1: niet.
0: Maakt
1: niet uit, denk jij.
0: Een atoombom dat kan niet afschieten, dus dat is geen probleem.
1: Maar waarom
0: dus,
1: kan hij dat niet?
0: Ja, nou, dan heb je wat andere mensen ook nog voor nodig die ja zeggen.
1: Nou, er zijn genoeg, dat zag je in de tijd met Hitler. Er waren genoeg gekken die het allemaal mee eens waren.
0: Die veiligheid is zo hoog, dat is niet zo'n probleem. Maar hij zit van de week, geloof ik, in China.
1: Tuurlijk.
0: Gaat hij met zijn grote vriend in China praten?
1: Gaat hij lunchen daar?
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet.
1: Ik weet niet of hij net zo onbeleefd... Niet dat ik van alles daarvan vind, hè. Maar hij was toch in Japan ook zo ontzettend onbeleefd. Tegen die vrouw.
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Nou, daar begon hij te zeiken over de aanval van de Japanners. Hoe heet het?
0: Pearl Harbor.
1: Ja, precies dat.
0: Ja, goed, maar
1: en daar kan die lieve vrouw ook niks aan doen. Maar dat deed hij op een hele onbeschofte manier.
0: Nou ja, ik mag niet zeggen dat hij geschift is. Maar hij is wel een klein beetje geschift.
1: Hij is niet helemaal tof.
0: En als hij dan aftreedt, gaat Netanyahu uit Israël ook aftreden. Dan hebben we in ieder geval twee hele vervelende mensen weg.
1: Ja, wij noemen dat, hij is niet helemaal tof onder het petje. En hij draagt ook altijd een petje als die oorlogs...
0: Ja, maar goed, hij heeft al 8 of 10 oorlogen heeft hij beëindigd. Dus dat gaat wel goed.
1: Dat heeft hij. Nou goed, ja.
0: We gaan niet over Trump meer praten.
1: Nee, over de benzineprijs is het niet veel beter. Maar als we het dan toch over de benzine hebben.
0: Ja.
1: Ik las vandaag, niet in de krant, want dat lees ik niet. Een Europese CO2-heffing op aardgas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand gaan kosten.
0: Oké.
1: Nou, dan gaan we weer. De armere huishoudens worden hard geraakt, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij hebben hulp bij verduurzaming of compensatie nodig. Daar komt geen end aan, hè?
0: Ja, we gaan afwachten.
1: Ik heb ook een oplossing zometeen, maar dat doe ik zo.
0: Vertel.
1: We gaan eerst... Het is heel grappig hier. Het Spotify ligt plat, dus jij kan niks meer. Dan kan ik natuurlijk gewoon heel flauw...
0: Nee, je hebt pommelien gedaan.
1: Ja, dat is best wel lief, hè? Dat ik dat dan zomaar doe. Dat is dan het cadeautje voor een jaar. Nou ja, trek de stekker maar uit en ga ik lekker naar huis. Ik zei, toen ik binnenkwam, dacht ik al, ik heb zin in een wijntje.
0: Ja, ja, oké.
1: Maar goed. We gaan pommelien. Het leuke is dat ik nu aan de knoppen zit.
0: Ja.
1: En dus ook nog kan ingrijpen. Nee, we gaan nu deze draaien.

0: Zo, dat is snel, een korter is dat. Ja, jij zit aan de knoppen daar, hè? Dan moet je wel in de gaten houden.
1: Nee, jij moet even meekijken.
0: Oh, ik moet meekijken. Nou, ja, ik heb precies. Het toch. Dat gaat hartstikke goed. Wat dat betreft. Eens even kijken. We hebben de trouwtoestand gehad, denk ik. Ik heb trouwens zaterdag eventjes te kijken naar de box.
1: Ja, met die gele box, hè?
0: Nou, dat is toch helemaal. Ze verzinnen steeds meer gekkere dingen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ik heb er de vorige keer al wat over gezegd. Toen heb ik ook maar gelijk besloten om niet te kijken.
0: Nee, maar gisteren konden zich verstoppen en zo.
1: Ja, vertel het maar.
0: Ja, nee, ik heb...
1: Je hebt niet gekeken?
0: Ik heb er 5 minuten naar gekeken, toen ben ik in slaap gevallen. Maar ik denk, nou, dit kan het nooit worden in het hele verhaal. Dus ja, het blijft. Wanneer krijgen we weer de beste zangers?
1: Ja, dat doet nog even.
0: Okay,
1: dat duurt nog even. Ja.
0: Ik heb trouwens... Dat is wel lastig eigenlijk, hè?
1: Wat?
0: Ik zat gisteravond, ik ben altijd gewend, dan ga ik de bed doen om 11 uur, half twaalf uur.
1: Laat.
0: Doe ik altijd even tv aan, dan kan ik eventjes zappen en toen kwam ik uiteindelijk weer, Tweede Wereldoorlog weer tegen. Die herhalen zich nu weer, hè? Die serie van die jongen die elke week een verhaal vertelt over de Tweede Wereldoorlog.
1: Oh, Dan Schuurmans.
0: Ja, dat was...
1: Ja, dat vind ik wel een goeie.
0: Is dat nou al afgelopen of herhaalt zich dat weer? Want hij zat nu in 43, zat hij.
1: Nee, dat zal wel herhaald worden.
0: Maar goed, dus als ik te kijken, ik denk dat het ging over de Joden die dus inderdaad afgevoerd moesten worden en al zo dingen meer. En dan zie ik een kwartiertje naar te kijken en nou, dan val ik in slaap, maar dat draait de hele nacht in mijn hoofd.
1: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het onbegrijpelijk gewoon.
0: Hij doet vreselijk goed, maar...
1: Viel in slaap.
0: Ja, ik viel aan. Nee, niet. Nee, dan val ik van slechts televisie. Kijk, altijd val ik in slaap. Maar daarna blijft het dan toch ook wakker. En dan blijft het toch doordraaien allemaal. Die vervelende dingen. Even kijken. Gisteren had ik, dat is wel eventjes. Gisteren had ik bij www Vestingval.
1: Oké.
0: Okay. Weet je wat Vestingval is?
1: Ja.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja. Okay. Dat hadden we vorig jaar ook, dus zat ik hier ook al.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Dat zat je ook al. Jij bent ook al een tijdje hier, hè, denk ik.
1: Ja, dat kan wel zeggen.
0: Want hoe lang zullen we een hashtag over dieren doen?
1: 2,5 jaar.
0: Oh, 2,5 jaar. Ja. Oké, okay. Nou goed, dit doen we alweer een uur. Ze hebben nog nooit zoveel kunstenaars gehad.
1: Wat leuk.
0: En niet alleen kunstenaars van... Ja, ik denk kunstenaarsbeelden en schilderijen. Maar er is een workshop geur en er is nou van alles is er wat. Want een beetje, voor mij is het niet heel ontastbaar. Maar in ieder geval is er morgenavond om 7:30, nee 6:30 op de knip. Een dans verhaal en alles. Waar ze de festival gaan openen.
1: Ja, leuk.
0: Maar goed,
1: ja, leuk.
0: Ik hoop morgen een beetje weer is. Want het is een ander verhaal. Maar goed, het ziet er echt leuk uit. Ik had 3 dames. Ik hoef ook niks meer te zeggen. Nou, echt, het zat als de techniek en die plaat ook natuurlijk mee. Nou ja, ik heb een uurtje gewoon eigenlijk niks zitten doen.
1: Je hebt gewoon een beetje in de weer zitten
0: kijken. Ja, ja, ja.
1: Wie had je dan?
0: Ik had Letty.
1: Die is al eerder geweest, hè?
0: Ja, Letty is al een paar keer geweest. En ik had Doris.
1: Doris D?
0: Nee, Doris Koning.
1: Ja.
0: Die is van de organisatie. En ik had een kunstenaar, even. Ik ben af Vera Klein.
1: Wat leuk. Ja, ik vind dit ontzettend leuk. Echt, er moet gewoon meer gedaan worden aan
0: woensdag opent het en zaterdag over een week is klaar.
1: Fantastisch.
0: En ze ook, ja, wat dat betreft ziet het er gewoon goed uit. En dat betreft, ja. Nou.
1: Weet je wat alleen een beetje jammer is? Dat het ontzettend koud is. En dat duurt nog even een paar dagen.
0: Maar het duurt 1,5 week dus.
1: Oké, okay, nou dan is want, het is natuurlijk wel echt om met lekker weer een beetje door de stad te slenteren,
0: koud
1: toch?
0: Koud is niet zo erg als het maar niet regent.
1: Ja, nou goed. Ik vind het koud. Het echt koud.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, goed.
1: Ik vond het zelfs zielig voor mijn paarden. Ja, dat meen ik.
0: Oké, we gaan luisteren naar de Dua Lipa.
1: Nee, we gaan eerst luisteren naar El Stewart.
0: El Stewart.

0: is dit toch een mooi nummer.
1: Hoezo, dat is de tijd van de boomers.
0: Nee, ja, nee, ik wou even beginnen met een best wel... Weet jij wat menuangst is?
1: Menuangst.
0: Menuangst.
1: Nuangst of menuangst? Menuangst. Menu. Nou, niet weten wat je moet kiezen.
0: Ja, nou ja, heb jij dat ooit gehad?
1: Nee, absoluut niet. Nou, het moet slecht menu wezen, een ander verhaal. Maar...
0: Nou, we hadden het vorige week over belangst, hè?
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, wat zijn de lastigste uitdagingen voor jongeren? Nou, dat gaat om prestatiedruk en stress, mentale gezondheidsklachten, sociale media, zelfbeeld, dat is wel bekend, verslaving aan sociale media, eenzaamheid vind ik best heftig en nou ja, dat menuangst valt onder sociale ongemakkelijkheid. En toen dacht ik van, welke generatie is dat eigenlijk? Dat is nog niet eens generatie Z, hè? Want dat is 1997 tot 2012. En toen dacht ik, oh leuk, ik ben generatie X, maar dat is helemaal niet waar. Die gaan van 1964, dus ik hoor ook bij de babyboomers.
1: De babyboomers.
0: Dat is best wel erg.
1: Ja, toen moesten kinderen gemaakt worden.
0: Ja, nee. Ja. Ik hoor dan precies op het randje, geboren tussen ongeveer 1946 en 1964. Is het gewoon op het randje? Nee,
1: 64 geboren.
0: Nee, 62. Oh. Goed bouwjaar is dat.
1: Goed zo.
0: Wist je niet, hè? Nou ja, oké. Okay. Dus ja, dat heb je dan ook. Nou, ik heb dat nooit in een restaurant. Jij dan?
1: Nee, ik weet precies wat ik wil hebben.
0: Keuzestress. Ik weet precies wat ik niet wil hebben.
1: Ik heb geen keuzestress.
0: En anders bestel ik het gewoon allemaal.
1: Ja.
0: Nee, dat kan niet.
1: Nee, dat is geen enkel probleem met mij. Met ik ben een moeilijk eter. Maar goed, ik weet wat ik niet lust. En dat neem ik gewoon niet.
0: Oké. Okay. Dus jij eet altijd een schnitzel?
1: Nee, absoluut niet. Tegendeel, nee. In ieder geval een biefstuk. Een schnitzel, dat vind ik zo vies.
0: Vind je dat vies, ja?
1: Nou ja, vies, maar niet echt lekker.
0: Zielig, hè? Is van varken.
1: Ja, een paardenbiefstuk niet.
0: Nou, ik heb een keer gehad dat ik een huis moest fotograferen.
1: Ja.
0: Ergens in Zwolle. Ik weet niet precies meer waar. En het was heel lastig om te parkeren. Nou, dan moet je dan al die zooi meesleuren. En op een gegeven moment was het klaar. En ik sta bij een groot bord, zo waar ze met krijt op schrijven. Vandaag in de aanbieding veulenfilet.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, dit is gewoon een misselijke grap. Maar dat is natuurlijk geen misselijke grap. Dat, godverdamme.
1: Nou, paardenbiefstuk eet je ook niet.
0: Nee, maar ik eet
1: ik heb
0: veel
1: vroeger
0: vlees
1: wel
0: niet.
1: Bij mijn ouders heb ik altijd paardenrookvlees gegeten. Dat is
0: nee,
1: heerlijk, heerlijk. Waarom niet?
0: Nee,
1: je eet wel varkensrookvlees.
0: Nee, ook niet.
1: Bestaat er niet.
0: En ik eet ook geen, sowieso geen kalf, lam en al dat soort
1: ellende. Vind ik niet lekker. Dat vind ik ook niet lekker. Veel te mals. Dat bedoel.
0: Nee, maar ik vind het ook gewoon al die jonge dieren, dat vind ik.
1: Nou, mijn biefstukje, dat gaat er mij wel in. En, nou, gewoon moet je horen. Het moet een beetje doorgebakken wezen. Het moet rood vlees wezen, wit vlees. Vind ik al niet zo. En een kippetje vind ik ook wel lekker.
0: Een kippetje,
1: ja.
0: Best wel
1: zielig. Ja, want het is alles zielig. Dan moet je gewoon vegetariër worden.
0: Ja, of vegan, hè?
1: Nog
0: dat
1: erger.
0: Is tegenwoordig, nou ja, niet nog
1: erger.
0: Erger.
1: Dan kan je alleen maar Ororo-koekjes eten.
0: Weet je wat jammer is? Dat de chefs, maar dat gaat wel komen, zich niet meer nog gaan storten op gewoon heel lekker eten zonder vlees en dingen. En het kan echt.
1: Nou, ik heb... ja, goed, je hebt gelijk. Maar het zal mijn leven wel uitzingen.
0: Oké. Okay. Dan heb ik nog een vraag, want jij werkt ook met... nou, helemaal niet, want je wordt 105.
1: Dat klopt,
0: zielig, ja. Voor heel veel kippen nog. Maar goed. Naast die belangst, hè, waar we het over hadden... vinden jongeren uit generatie Z het spannend om oogcontact te maken. Jij hebt heel veel jonge meiden in dienst.
1: Nou, dat valt er mee, hoor. Ik blijf ze gewoon aankijken.
0: Nee, maar doen ze dat? Vinden ze dat moeilijk?
1: Nee, die ervaring niet. Het verhaal wat ik heb, is de telefoonangst.
0: Ja?
1: Ja. Nou, ik niet, maar al die studenten die bij ons stage lopen, hebben allemaal telefoonangst. Dat is binnen dag opgelost, want dan zetten ze gewoon achter de telefoon. Dan moeten ze wel, maar...
0: Oké. Okay. Jeetje. Nou, ik moest van de week een videootje maken. Daar heb ik dus inderdaad wel echt heel erg niet goed
1: stress van.
0: Ja, verschrikkelijk. Het is niet voor niks dat ik achter een microfoon zit, achter een fotocamera.
1: En jij bent nog ineens de Z-generatie.
0: Nee, maar ik vind het echt heel erg. En ik had vanmiddag een call. Het was geen Zoom-call, maar wel zoiets, weet ik veel. En dan begint het gestres al dat die linken werken nooit. En dat verzin je dan natuurlijk 5 minuten van tevoren. Dan moet je een inlogcode hebben en dit. En ik had vanmiddag ook dat ik denk, waarom moet dit nou weer? Kunnen we toch gewoon bellen?
1: Ja, ik heb vroeger ook veel met tv en alles in sporttoestanden veel gedaan. En camera en zo, ja, dat maakt me helemaal niks uit.
0: Ja, ik vind dat vreselijk.
1: Ja?
0: Ja, ik weet het niet. Ik kan mezelf niet echt zien.
1: Maar je praat hier wel tegen de goede gemeente van Elburg.
0: Ja, maar door de microfoon durf ik dat wel. Achter een camera vind ik dat ook prima. Door de telefoon, ik heb geen belangst.
1: Mijn eerste ervaring met dan niet camera's, met een hoop mensen was geven. Toen was ik 18 was ik. Had ik een eigen badmintonvereniging opgericht met een aantal mensen. En we waren bij de regiovergadering. Er zat dan een 150 man, denk ik. En iedereen kreeg een ruzie met elkaar.
0: Echt waar?
1: En de voorzitter stapt op. En ik kan nooit nee zeggen. Dus Gevelink zei iemand vanuit mijn club van, goh, ga jij voorzitter worden? Dan heb ik een voorzitter. En toen zat ik voor het eerst voor 150 man in een zaal die iedereen ruzie met elkaar had. De sfeer was helemaal niet zo geweldig. Maar dat is mijn eerste reactie en dat vind ik leuk.
0: Nou, als toch iedereen ruzie maakt, dan zit niemand op jou te letten. Dus dat is wel prima, toch?
1: Paul Vierdarde, of weet ik het wat.
0: Wat?
1: Emma Heesters.
0: Jeepig, dat kan toch niet serieus zijn?

0: dat ambassadeur van Vrijheidsfestival.
1: Oké, nou, ik heb net even naar de beste zangers gekeken. Ja, jij zei dat het in augustus is. Ik heb gezien het najaar. Jan heeft natuurlijk wel wat anders aan zijn hoofd, hè?
0: Augustus, 30 augustus.
1: Oh, nou goed. Erdoe mee, let op. Yves Berendsen, ik weet het niet. Clouseau, dat weet ik wel, want die is van voor de pruimentijd. Jean-Guy Macroy, I don't know.
0: Dat is van het Eurovisie Songfestival. Is dat het liedje van, nou goed.
1: Nou, ken je het ook niet. Desiree, ja. Vee Klaassen. Vee heet mijn paard, maar die heet geen Klaassen. Zoe Livay. Weet ik ook niet. Dus hoe moet dat nou?
0: Ja, nou, is elke keer met beste zangers, dan ken je de helft niet.
1: En nee, maar ik ken er op, Bente, ik ken er nummer één.
0: Bente ken je niet. Nooit verhoord, zei je.
1: Nee, maar de vorige keer deed je nog bijvoorbeeld Mo mee.
0: Maar nou, die ken je ook niet.
1: Jawel, Mo kende ik wel.
0: Waar ken je die dan? Die was net nieuw aankomend.
1: Nee, ja, ik heb jou verteld over dat akoestische programma wat Edwin Evers presenteerde. En daar zat Mo, die was daar ook samen met Akna van de Munnik. Okay. Was die ook. Dus dat heb ik jou verteld.
0: Nou, geweldig.
1: Zo zat het.
0: Maar ik heb een introotje.
1: Ga je iets aan Jan? Gaat Jan iets vertellen?
0: Jan gaat wat vertellen volgens mij van de beste zangers.
1: Nou, zet hem maar
0: even.
1: Zullen
0: we eens eventjes luisteren? Te praten. Oh, wacht hoor, dan gaat het niet goed. Naar deze, en dan moet deze, en dan moet deze even terug. En dan komt hij.
2: Beste zangers, is weer terug. Wie zei dat?
3: Dit is mijn rug.
2: Yves Berendsen?
3: Dat ben ik.
2: Ga je mee?
3: Zeker, pik.
2: Wie nog meer?
4: Mag ik mee?
2: Tuurlijk, Zoe.
3: Dat maakt twee.
2: Dan twee broers.
5: Hallo.
4: Hier. Hey, Clouseau.
3: Dat is al vier.
2: Dat schiet op. We gaan door.
4: Hey Busy.
2: Ik ben voor.
3: Vee,
2: Klaas.
6: Ik breng de jazz.
7: Amai, dat is tof.
3: En dat is zes.
2: Wie nog meer?
5: Jean-Guy Macroy.
2: Wat een baas.
3: Hallo,
2: hoi.
3: Oké, nog één.
6: Hier ben ik.
2: Hi Desiree.
6: Ik voel een klik.
2: Zangers klaar?
6: Absoluut.
2: Zingen maar.
3: 1, 2, 3, 4,
6: 5, klaar.
2: Dit klinkt goed.
3: Wat een jaar.
6: 6,
2: 5,
6: 3, 2, 1.
3: Zullen we gaan?
2: Oké, let's go.
1: Nou, het is niet zangers klaar zingen, maar dat is zangers klaar bakken maar.
0: Dat is toch hartstikke leuk zo?
1: Nee.
0: Dat is uniek is dit.
1: Nee.
0: Ja, maar jij zingt, oké, maar goed.
1: Nee, maar ik ken echt gewoon nobody.
0: Ja, natuurlijk ken je
1: maar goed, ik ben ook van Willy Wartaal gaan houden, dus
0: daarom,
1: dat kan allemaal
0: nou, kwam niet voor je van gaan houden, van zijn broeken en van zijn jasjes en al dat soort dingen.
1: Ja, ik zei de vorige keer wat over zijn kleding, hè. Jemig, ja. De laatste keer had hij een soort verwaste badmat aan.
0: Ja.
1: En die keer daarvoor dacht ik van het gaat zo regenen. De Zuidwester ontbrak eraan. Ja. Maar hij had echt zo'n poncho. Ja, ik vind het een heel gedoe met hem. Aan de andere kant vind ik het ook wel grappig, hè. Want iedereen doet maar hetzelfde. En,
0: waarom?
1: Misschien is dat voor onze jeugdigen nog een goed verhaal. Doe wie je bent.
0: Ja.
1: Enzovoort.
0: Wat hebben we nog meer? Want we hebben nog maar 12 minuutjes. En onze vakantieganger uit Spanje is weer binnen.
1: Ja, dan moeten
0: dus,
1: we natuurlijk met een lang liedje.
0: Tijd moeten we sluiten natuurlijk. Hè?
1: Ja, vorige keer konden we maar gewoon doorklooien. Maar
0: ja.
1: Dat gaat niet meer.
0: Ja.
1: Nou ja, wat misschien nog wel even leuk is. Is iets te vertellen over Jake Paul.
0: Wie is Jake Paul?
1: Jake
0: dat is die man van,
1: Paul is de man van Jutta Leerdam.
0: Jutta, ja.
1: Die is nog jong. Die is 29.
0: Man, vriend. Zijn we getrouwd?
1: Nou ja, oké. Het punt alleen van deze Amerikaanse influencer is dat hij nogal eens gaat meppen in zijn vrije tijd. En hij heeft een kaakbreuk, terwijl die liep hij op tijdens een boksgevecht.
0: Ja.
1: En nu denkt hij dat hij ermee moet stoppen.
0: Oké, nou misschien dat verstandig.
1: Hij verloor op knock-out en onderging 2 kaakoperaties. En lekker dan. Welke rare sport, hè?
0: Ja.
1: Dat je gewoon in elkaar laat tikken.
0: Ze verdienen zich een hele hoop geld mee.
1: Ja, en hoe moet dat later?
0: Hoezo wat?
1: Moet je nog een rietje melk drinken?
0: Ja,
1: of zoiets. Of je thee.
0: Ja,
1: of whatever.
0: Het zal wel.
1: Ja, oké. Dus dat wou ik even vertellen. Ja, en ik heb ook nog iets heel leuks. Want je kan dus, ondanks al dat gezeur over geld, een Amerikaanse vrouw koopt per ongeluk een verkeerd lot. En wint 1,1 miljoen euro. Nou goed, zij...
0: Dollar.
1: Ja, nee, een of ander... Nee. Dollar, ja. Nou ja, want nee, maar, euro, er staat hier letterlijk
0: hebben
1: euro.
0: Ze omgerekend.
1: En dat is 1,8 miljoen dollar.
0: Oh, geweldig.
1: Maar het is gewoon veel.
0: Ja.
1: Ze ging naar een café en ze kocht daar een lot van $20. Maar ze kreeg dus het verkeerde lot. En toen dacht ze van, ah, ik heb eigenlijk niet zo zin in. Maar goed, laat maar. Nou, en ze had kort daarvoor verhaal gehoord dat mensen die met zo'n fout lot... En heleboel geld konden winnen. Dus zij dacht, nou ja, weet je, dan hou ik hem. En inderdaad, van de jackpot.
0: En ze moest niet teruggeven.
1: Nee, want dat hoeft ook niet. Zij besloot om hem te houden. Als je hem terug had gegeven, had je hem al gebouwd.
0: Ja.
1: Of niet dan?
0: Ja, zeker, ja.
1: Nou ja, dus dat vond ik wel geinig.
0: Oké. Okay. Hey, er is weer Niels binnengekomen. En we hadden het net over minister die zo zielig kijkt altijd. Nou, hier zie ik naar minister en die heet Dylan.
1: Russelurgus.
0: Ja, die kijkt nooit zielig. Die kijkt altijd heel vrolijk of heel ernstig.
1: Oh, nu kijkt ze heel ernstig. Of
0: maar,
1: wat vind jij dat ze vrolijk
0: kijkt? We gaan toch uiteindelijk, stappen uiteindelijk ook wel dat het een beetje begint te komen. Nederland is bereid meer bij te dragen aan de bescherming van de straat van Hormuz.
1: Oh.
0: Volgens onze minister Dylan. En ze willen eigenlijk nog een extra fregat naartoe sturen. En ze willen eigenlijk de boten uiteraard met alle andere Europese landen, willen ze de boten die door de straat van Hormuz gaan begeleiden.
1: Ik heb wel een goed
0: idee.
1: Ik
0: snap niet waarom dat niet al niet veel eerder gebeurt.
1: Weet je welk schip ze daar naartoe moeten sturen?
0: De Honduriërs. Honduras.
1: Ja, met dat virus. Gewoon ja. Hoppatee. Ja, en dan vind je dat niet een beter idee?
0: Ja, ik weet het niet. Weet ik niet. Oh, over dat schip trouwens heb ik toch nooit begrepen. Hoor, want ze hebben zitten dobberen rondom het Zuid-Amerika of Afrika. Weet ik waar ze was hingen. En toen uiteindelijk zijn ze naar Canarische eilanden toe gegaan. Met al die mensen die dan zouden zijn eventueel. Dan denk ik van, joh, waarom zou je die halen? Die op, laat die boot gewoon naar Nederland gaan. Dus 3 dagen varen en dan waren ze in Nederland geweest.
1: Ja.
0: Dat is veel makkelijker geweest.
1: Ja, waarom zit jij eigenlijk niet in het kabinet?
0: We hebben niet met het kabinet te maken.
1: Oh, wie verzint dat dan?
0: Dit is de kapitein. Die het.
1: Waarom ben jij geen kapitein?
0: Ja, kapitein Rob.
1: Oké.
0: Okay. Dat was vroeger een stripblok van, hè? Kapitein Rob. Weet je het niet?
1: Ja, dat weet ik wel. Mijn vader las die.
0: Ja,
1: ik weet ook nog hoe die boekjes eruit zagen.
0: Het was geen stripboek. Het was wat je half stripboek en half lezen.
1: Het was ook weer van dat voor het X-millennium gebeuren. Echt voor de pruimentijd heet dat.
0: Juist, ja. Okay. Maar goed, dus dat vind ik wel goed nieuws eigenlijk. Laten ze met z'n allemaal richting Iran gaan. En elke raket die naar zo'n boot geschoten wordt, moeten ze meteen 10 afschieten naar Iran toe.
1: Okay.
0: Maar goed, dat stopte helaas niet. Maar dat zien we nu ook weer in Israël en Libanon en alles toestanden.
1: Libanon, je wordt er niet vrolijk van, hè? Allemaal.
0: Het zal de volgende grote oorlog worden. China die Taiwan binnenloopt.
1: Nou ja, dat zou best kunnen. Ik hoop het niet. Ik begrijp het niet. Weet je, we staan met z'n allen op de dam. En dan uiteindelijk denk ik, we hebben er helemaal niks van geleerd. Ik heb het al een paar keer gezegd. Het is echt zo. Ja, weet je, er is maar één weg. Hou er mee op. Of niet dan?
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja, maar goed. Het gaat wel, en dat is wel het verhaal natuurlijk. Dat heb ik verleden week wou ik dat zeggen. Het is natuurlijk wel zo. De oorlog, Iran en alles. Maar bijvoorbeeld de Shell, die heeft de laatste half jaar zoveel miljard extra winsten gehaald.
1: Ja, daarom is die benzine zeker zo niet te
0: betalen. Ja, maar het is echt een soort van al die oliemaatschappijen, die verdienen er echt een goud aan.
1: Ja, triest hè.
0: En dan denk ik van, nou stop dan, druk dan die benzine maar uit. Dat doen ze ook niet. Dus zeg het maar. Daarom mag ik ook niet in de politiek wezen. Dat gaat echt niet werken.
1: Nee, volgens mij ook niet. Volgens mij mag ik nog een liedje draaien, of niet? Oh nee, ik moet hier afsluiten, denk ik.
0: Ja, dus dan mag ik.
1: Jij hebt niks meer.
0: Welk liedje heb jij dan?
1: Nou, Be the One. Daar zijn we het wel over eens.
0: Nee, Dua Lipa.
1: Gaan we dat doen.

0: muziek van Dua Lipa.
1: Ja, sinds zijn we toch weer even eens. Ik had nog wat willen vertellen over parels voor de zwijnen.
0: Ja.
1: Dat doe ik volgende week.
0: Goed zo. Dan, ja, hierna komt Stemloos.
1: Maar volgende week ben ik er niet. Maar goed, dan spaar ik het even op voor daarna.
0: Eventjes. Hierna komt Stemloos met
1: Ben. Die is terug uit Frankrijk.
0: Ben is van Frank. Die Franse eten heeft hij genoten. Alleen het witte stokbrood.
1: Hij vond helemaal niks. Nee, nou, precies.
0: Dan
1: maar
0: kan
1: misschien...
0: dan kan je crackers ook eten, Ben.
1: Je hebt ook pain complet. Dat is bruin brood. Dat kun je daar gewoon bestellen.
2: Ja, mijn hotel.
1: Ja.
2: Af en toe kon je het snijden 's morgens. Maar goed, dat is een stukje.
1: Oké, nou goed. Ga je Franse chansons melodieën draaien vanavond of niet?
2: Vanavond is het instrumentaal. Dat wordt niet moeilijk, hè?
1: Oh, instrumentaal? Afwek, jawel, maar goed. Franse instrumentale nummers of niet? Moet je zeggen non.
2: Non.
1: Pas du tout. Nou, dan gaan we nu afsluiten. Want je hebt nog... 2,50.
0: Juist.
1: Iets minder.
0: Luisteraars, een prettige avond. Wij zijn er volgende week dinsdag weer. En uiteraard ook aanstaande donderdag. En succes met je peertje.
1: Prettige avond. Gaan we doen. Doeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Dit is loesport.nl, het sportprogramma voor Elburg en omstreken op Loe FM.
1: Ja, goedemorgen luisteraars, welkom in het programma De Derde Helft, oftewel het sportprogramma van de lokale omroep Elburg. En dat betekent dat we in de derde helft zitten, dus de afterparty na de sportgebeurtenissen van afgelopen weekend. En dat betekent dat het ook weer maandag is, maandag 18 mei inmiddels. Ja, wat gaan we doen vandaag? Behalve de sport hebben we natuurlijk ook straks middag matinee met EB tot en met 2. En vanavond heb ik een programma met Rob. Dat heet Wat willen we weten? Oftewel WWW. En daar komen interessante gasten binnen. Of in de uitzending moet ik zeggen. Dat is Jan Gerritsen, de coördinator of de contactpersoon van Kim Puk. En dat is het napalmmeisje wat hier in Elburg komt op 20 juni met een speciale bijzondere lezing. Mooie presentatie met zang en muziek. Echt uniek. Dan Henry Hofmeijer, voorzitter. Van de nieuwe voorzitter van de Oostdorpen, zeg. De Dorenspijkse Dagen, moet ik zeggen natuurlijk. Want de Oostdorpen Dagen bestaan natuurlijk al lang. En de Dorenspijkse Dagen is weer nieuw. Want vroeger had je natuurlijk de Boerendag in Dorenspijk. Maar dat is na een tweedaagse gegaan in verband met het stoppen van de vorige organisatie. En onder andere Rini Wolf en Henry Hofmeijer en nog wat personen die hebben dat weer opgepakt. En die gaan vanavond praten. Vanavond om 6 uur hier in de studio bij het programma WWW met Rob de Konus en Egbert Bos. Maar we gaan eerst naar de sport, zoals gezegd. En vandaag gaan we de sport erbij pakken. Eredivisie voetbal, wat in de eindfase zit. Maar ook het regio gebeuren. En daar gaan we ook nog mee praten met Gert-Jan Mulder, de coördinator van Noord-Veluwe Sport, die altijd zaterdag de boel aan elkaar praat en de boel coördineert samen met zijn verslaggevers. En die kan ons het laatste nieuws vertellen hoe het zit met degradatie, promotie, nacompetitie en weet ik wat van toestand als er allemaal nog bij hoort om de eindfase te halen. WK voetbal begint ook binnenkort. Daar ga ik even op vooruitblikken. En natuurlijk de Giro Italië. Normaal is ook Maat, onze expert op het wielergebied, hier altijd natuurlijk voor in de uitzending. Alleen die was te druk. Kon het helaas niet doen, maar ik ga het wel even bijpakken in grote lijn dat we de Giro even bekijken. Dan natuurlijk even een vooruitblik op het weer. En natuurlijk niet te vergeten mooie muziek.

0: sport.nl. Rondje langs de velden.
1: Ja, dat was Vorner met That Was Yesterday. En dat was inderdaad yesterday, oftewel het voetballen was ook gisteren. En eergisteren natuurlijk, of eigenlijk afgelopen weekend. En zoals al gemeld, we gaan eerst even de Eredivisie erbij pakken. En dan straks gaan we naar het regio en het WK gebeuren. Ja, de laatste, volgens mij is het de laatste speelronde. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat er nog één komt. Ja, wel na competitie, weet ik veel. Maar volgens mij is het echt ronde 34 afgelopen. Tenminste, als ik sommige berichten lees en of ik moet het verkeerd hebben. Maar ik dacht echt dat het de laatste competitiewedstrijd is dit weekend. PSV moest thuis tegen FC Twente. En FC Twente had daar een hoge verwachting van. Alleen ja, dat ging niet helemaal goed voor Twente. Want voor PSV was het een pingpong, een poengwedstrijd. Oftewel, lekker scoren, het publiek vermaken en winnen met 5-1. Feyenoord moest uit naar PEC Zwolle. PEC Zwolle, ja, die was ook nog wel lekker bezig. Alleen ze gaan nu 7 spelers missen inmiddels, las ik. Maar ze hebben ook verloren. Feyenoord doet goede zaken. Zeker voor wat.

ook geluk. Alhoewel het niet helemaal makkelijk ging. Maar goed, uiteindelijk wonnen ze wel. En ze hadden ook verdiend gewonnen. Stonden met 2-0 voor al. En in de 55e minuut scoorde Court Eagles 2-1. Het werd toch een beetje spannend toen, maar uiteindelijk is het toch goed gekomen. Heel veel emotie op de tribune. Mensen waren dol enthousiast en eigenlijk tranen in de ogen van geluk dat NEC toch zo ver is gekomen dit jaar. En zeker met het aanvallende voetbal heel mooi om te zien. Mooie ploeg en een zeker heel goed resultaat. En het was echt fantastisch. En nogmaals, de mensen waren super, super, super enthousiast en helemaal gelukkig. Dus ja, zeker verdiend. Ook NEC, we gaan er straks even bij pakken in de uitslagen. Maar in ieder geval, dat won met 2-1 van de Court Eagles. Dan gaan we gewoon naar de AZ. AZ moest thuis tegen NAC. Op zich ook niet zo'n moeilijke wedstrijd, normaal gesproken, voor AZ. Alhoewel, dus ze hebben zich toch laten verrassen. Stonden 2-0 voor en uiteindelijk werd het toch 3-2 voor NAC in de 89e minuut. Nou, geweldig mooi voor NAC. Utrecht. Alhoewel Van Nack niet verluid me maakt, want die was toch al gedegradeerd. Maar goed, het is toch prettig om dan nog even een overwinningje mee te maken. Utrecht, nou, u weet zelf, ik ben nogal fan van Utrecht. Even wat met Ron Jans, waar ik mee gespeeld heb. En die zat even in een dipje in de middenmoot van de competitie. Maar uiteindelijk is het toch allemaal weer goed gekomen. Ze hebben de draad goed opgepakt. De laatste wedstrijden wonnen met 2-0 thuis van Fortuna. Fortuna Sittard en daardoor ook mogelijkheden voor de play-offs voor FC Utrecht. Heracles thuis tegen Groningen. Groningen wat de laatste tijd heel goed speelt. En dat maakt het ook zeker waar in de wedstrijd daar Heracles toe. Dat won met 2-1. Ja, nou dat is een hele mooie uitslag. Zeker voor die jongens van Groningen. Want die moesten toch helemaal daar naartoe. En die denken van nou, wat gaat het worden? Je weet het niet. Maar die komen zeker ook in de play-offs terecht. Dan Sparta thuis tegen Excelsior. Viel wat tegen, vind ik zelf dan persoonlijk. Stond al met 2-0 achter in de 50e minuut. En daarna gingen ze toch wel een beetje voetballen. Toen werd het nog 1-2. Alhoewel Excelsior na weer 1-3 maakte. En in de 91e minuut maakte Zonneveld 2-3. Te laat voor Sparta. Het verloor met 2-3. De Volendam thuis. Telstar, de voorbereiding, ja, de voorprogrammering moet ik zeggen. Het voorinterview was leuk op de dijk daar in Volendam tussen de twee mannen die daar op televisie zaten. Eén was voor Volendam, de ander was voor Telstar, voorzitter van Telstar. En ook iemand van de Volendammers, de stadionspeaker was dat geloof ik, ja. Die hadden een voorafje en die konden goed met elkaar overweg. En het werd ook spannend. Volendam 1-0 voor en het was natuurlijk feest. Maar Telstra kwam langs Zijdenbakker met 1-1. En uiteindelijk maakte Koeman, ja, kleine Koemannetje, de keeper. Die mocht de penalty nemen en die was diep gelukkig. En natuurlijk Telstra ook, want het won daar aan de dijk met 2-1. Nou, heel mooi voor Telstra. Zeker voor het behoud en was ook een groot feest. Heerenveen, Ajax, ja, teleurstellende wedstrijd, zeker voor Ajax, maar ook voor Heerenveen. Heerenveen speelde heel goed, ook aanvallend voetbal, had heel veel pech, moet ik zeggen. Ajax trouwens ook, het ging een beetje heen en weer en op een gegeven moment kwam er een wolkbreuk. Het regende zo hard dat je met de boot over de grasvelden konden daar, want het was echt niet normaal. Bleef ook altijd de bal liggen. Ik heb het ooit zelf ook een keer meegemaakt met zo'n plensbui. Dan gaf je de bal een poeier en die lag 2 meter verder als je eigen schoen, omdat die bleef hangen in het water. En dat zag ik gisteren ook en denk, ja, op een gegeven met vroeger fluiten ze daarvoor af zo'n wedstrijd, maar ik denk dat de belangen te groot waren. Denk, nou laat maar, het was één grote waterpoel. Uiteindelijk is het resultaat 0-0 gebleven en dat is voor beide ploegen teleurstellend, want ze waren alle twee proberen in aanval toch wat van te maken. Voor Ajax zeker lastig in verband met de na-competitie. Het is niet anders. Zoals gezegd, het zit er waarschijnlijk op. De programma's voor de play-offs. Dat is dus, betekent dat we nog wat nawedstrijden hebben om de eind te slagen. Dat is Ajax tegen Groningen. Dat is donderdag om 18:45. En FC Utrecht moet tegen Heerenveen om 21:00. Dat is in verband met de belangenverstrenging dat het niet tegelijk gaat. Zondag, dan komen de winnaars tegen elkaar voor de play-offs. Nou, hoe staat de stand er verder voor? Zoals al gezegd, PSV was al kampioen natuurlijk. Feyenoord, die is een mooie tweede positie beland met 65 punten. En die gaat rechtstreeks naar de Champions League. Ook NEC Champions League voetbal, oftewel de voorrondes. En die is 59 puntjes geworden. Mooie derde plek. FC Twente, dat gaat naar de Europa League voorrondes. Die is vierde geworden. Ajax, die moet naar de play-offs. En ook FC Utrecht play-offs. En dan AZ. Dat gaat op de 7e plek ook nog meedoen volgens mij voor de Europa League. Onder andere

Dat is zoals al eerder vermeld, was ook al eigenlijk te verwachten en bekend. NAC die degradeert en Heracles degradeert. Volendam, die zit nog in de race, maar die moet in de play-offs ook nog voetballen voor behoud van de Eredivisie. Maar volgens mij is dat al gebeurd, maar dat weet ik niet. Dat horen we vanzelf wel. In ieder geval, dat was de speelronde 34 Eredivisie. En de eindeslagen zeer bedroevend voor Ajax. Er zal ook heel wat moeten gebeuren daar. En ze hebben daar de zoon van de verlosser wel binnengehaald. Maar of dat verlossend genoeg is, ik twijfel eraan. Volgens mij heeft het te maken met mentaliteit. Want ik had er vroeger wel 1 miljoen voor over om met Ajax 1 te mogen voetballen in plaats van geld te verdienen. Maar ja, goed, dat heb ik nu natuurlijk niet, dat geld. En ik kon ook niet voetballen. Maar het bewijs van spreken, met tegenwoordig zitten ze gewoon met 12 miljoen op de bank. En mogen ze wel of niet voetballen, maakt ook niet zo heel veel uit. Het geld, dat rolt toch wel binnen. En het karakter is er niet meer. De trots van Mokum is een beetje weg, vind ik. Maar ook daarboven wat er allemaal zit aan delegaties en managers. En weet ik het allemaal, raad van bestuur en commissaris. Volgens mij heeft niemand meer verstand van voetbal. Jammer dat Bobby Arms niet meer leeft, want die had zeker ingegrepen samen met Cruijff. Dan was het wel anders geweest. Maar het is niet anders. De nummer speciaal voor Jack. Hij was al vroeg wakker. Bedankt voor de info.

Ja, Always On My Mind, Willie Nelson. Normaal zingt dat Elvis ook, maar hij zingt het ook. En vandaar ook even net speciaal voor Gert-Jan Mulder, die we zo in de uitzending hebben in verband met het voetbalgebeuren in de regio.

0: FM, Egbert Bos. Dit is Noord-Veluwe Sport.
1: Ja, Noord-Veluwe Sports. En dan hebben we het over natuurlijk zaterdag gebeuren hier. De combinatie met Loco en de Loe. Dat is altijd traditioneel op de zaterdagmiddag het sportgebeuren. Meestal allemaal voetbal moet ik zeggen. Het is voetbal gebeuren, maar er is ook nog af en toe andere sport. Maar in ieder geval, Gertje Mulder is daar de coördinator van. Hebben we aan de lijn. We gaan eerst even de uitslagen erbij pakken van afgelopen weekend. Wat ik ook doorgekregen heb van Gertje Mulder. De uitslagen van 16 mei. Wezep tegen Hoogland 1-1. Ovias SCA 1-1. Het harde AGOV moest thuis 1-4 verloren dus. Ulensport, Dorenspijk of DSV 1-2. Ja, u hoort het goed. Dorenspijk gewonnen. Oene tegen VCO werd 1-1. En ESC deed ook goede zaken tegen EFC 58. En het werd 3-2. En MV 69 Noord-Veluwe-Bosch werd 4-3. Wat het allemaal inhoudt en betekent in de einduitslag en de voorrondes en narondes en weet ik wat er nog allemaal gespeeld moet worden, dat gaan we graag vragen aan Gert-Jan Mulder. Gert-Jan, goeiedag.
2: Goedemorgen, Egbert.
1: Ja, goedemorgen. Ja, het is, ik heb de uitslag even voorgelezen. Dan hoef je dat in ieder geval niet meer te doen. Maar wat wel belangrijk is. Nee. Jij hebt er verstand van. Hoe zit het met na-competitie kampioenschappen? Want we hebben al eerder gesproken met elkaar. Ovias kon kampioen worden en Dorenspijk. Hoe staat het ervoor?
2: Ja, nou, we zaten allemaal op het puntje van onze stoel afgelopen zaterdag. Want het was echt wel spannend in de regio hier. Ik ga er even snel bij door. Ik begin bij de hoogste klasse. Dat is de zondagamateur. Dat noemen ze zondagamateur. Ja, het zijn allemaal praktisch zaterdagwedstrijden. Maar heb ik het over WHC. WHC moest om 16:30 gaan voetballen. Oh. Dat heeft te maken omdat ze bij de zondagamateur zijn ingedeeld. En die wedstrijd konden we niet helemaal meepakken bij onze reguliere uitzending van Noord-Veluwe Sport. Maar WHC die had een puntje nodig afgelopen zaterdag om voor zich veilig te spelen. Okay. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Hoogland. Een klein dorpje, dat is bij Amersfoort. En daar hebben ze gelijk tegen gespeeld. Dus WHC is veilig. Moet nog één wedstrijd. Uit tegen Heino. Maar ja, goed, dat heeft eigenlijk niet zoveel meer. Ja, ze kunnen nog een plekje stijgen op de ranglijst.
1: Ja.
2: Maar ze zijn in ieder geval veilig in die vierde divisie. Dat betreft Heino. SVZW die heeft de beste papieren daar. In die klasse 55 punten op tweede start Kwik 20. Dat is nog wel spannend. En er zijn de twee gedegradeerd in die klasse. Er is PKC 83 en AZVV. Goed, dat is WHC. Dus nog één wedstrijd moet gevoetbald worden. Maar ja, dan gaan we dus naar die andere klasse. Dat is de klasse Oost, dat is 3N. Dat is de klasse waar het harde en Ovias in uitkomt. Ja, dat is een heel ander verhaal. Ovias kon afgelopen zaterdag nog niet helemaal kampioen worden. Maar die had hele beste papieren zaterdag, want ze stonden bovenaan nog. Maar ja, ze speelden gelijk tegen SCA, zoals je net al zei.
1: Ja.
2: Dus dat betekent, het was stuivertje wisselen. Epe die kwam, die won die wedstrijd met 4-0 zelfs tegen Heerde. Ja, en nou is het net andersom. Epe staat nou bovenaan, Ovias staat tweede. En die moeten nog een wedstrijd voetballen. Ovias moet nog eventjes kijken uit naar Columbia. En Epe die moet uit naar SEA, dus dat is de ploeg waar Ovias een zaterdag tegen gevoetbald heeft. Mocht het nu zo zijn dat Epe zich vergist en ze verliezen die wedstrijd en Ovias wint, is Ovias kampioen. Maar ze hebben eigenlijk de beste papieren die ze hadden, dat hebben ze een beetje uit handen gegeven.
1: Maar het is nog mogelijk dus?
2: Het is nog mogelijk.
1: Ja, maar goed, als Epe gewoon gaat winnen, dan wordt Ovias geen kampioen.
2: Als Epe gaat winnen, wordt Ovias geen kampioen.
1: Nee.
2: Dus dan is Epe kampioen. Het gaat dus om aankomende zaterdag om die wedstrijd.
1: Ja,
2: dus het blijft sowieso spannend. Maar ja, als je het één keer uit handen geeft, echt,
1: ja.
2: Ze hadden nog zo mooi in handen. Maar ja, ze gaven het de zaterdag uit handen. Dus een gelijkspel. Dan SV het harde tegen AGOVV. Ja, dat blijft de spanning er ook in. Want het harde had eigenlijk nog 2-3 wedstrijden moeten winnen. Maar ja, afgelopen zaterdag vergisten ze zich in AGOVV een ploeg die al gedegradeerd is. Dus dan zou je zeggen van ja jongens, maar dit moet toch kunnen.
1: Ja.
2: Maar ja, weet je wat het is, Egbert? De jongens van FC het harde, die stonden natuurlijk stijf van de zenuwen. En AGOVV die kon vrij uit voetballen, want die waren toch al gedegradeerd.
1: Ja,
2: maar... En dat bleek dus afgelopen zaterdag wel. Dus het harde is eigenlijk veroordeeld tot de na-competitie.
1: Ja, dus en dan
2: na-competitie, want Epe, die Staller, heeft daar dus de beste papier in die klasse. Twee zijn er degradeerd in die klasse. Dat is AGOVV en Hattem. Mm-hmm. Het harde staat daarboven. Mocht nu het harde winnen aankomende zaterdag tegen Groenweer 62, waar ze naartoe moet, helpt nog niets. Want het harde moet voor die nacompetitie.
1: Oké.
2: Dus, dan kijken we even naar DSV. Ja, dan gaan we dus naar die vierde klasse. Hè. Dan ga ik even terug. Weer. Dat was dus de derde klasse. Dat is de klasse waar Overjas en waar het harde in zit. Gaan we naar die vierde klasse. Maar kijk ik ook even op mijn computertje. Want alles uit mijn hoofd wordt ook al een beetje moeilijk. Ja, daar, is dus, daar zijn de kaarten al verdeeld. Want die hebben de vierde klasse, die heeft afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd gevoetbald. Nou, niet helemaal de laatste, maar wel van de reguliere competitie. En daar is ZRC's kampioen geworden. DSV had goede papieren, maar ja, waren toch afhankelijk van wat ZAC deed. DSV die won die wedstrijd met 2-1 van Ulusport. Maar ja, ZAC die won die wedstrijd van Heerden. Eventjes kijken. Die won de wedstrijd ook, weet eventjes niet waar tegen, maar die won de wedstrijd ook. Dus dat betekent dat het dat ZAC kampioen is.
1: Oh.
2: Ja, DSV die is dus tweede geworden. Dan hebben we dus de Oele tegen VSCO. Ja, VSCO is uitgevoetbald. VSCO die heeft niets meer. Die hoeft niet voor de nacompetitie. Want ze hadden nog gehoopt dat Olympia 28 zich vergiste. En dat VSCO die won dus wel die wedstrijd. Even kijken, die speelde gelijk. En hadden ze die wedstrijd gewonnen, waren ze derdes geworden. Maar dan had Olympia moeten verliezen. En hadden ze nog voor de nacompetitie kunnen spelen. Maar goed, VSCO is uitgevoetbald. Drie ploegen zijn er in die klasse, zijn de degradeerd. Dat is Elspeet, Hulsos en Vevo, rechtstreeks. En VSCO, zoals ik al zei, die is veilig. Dan kijken we in diezelfde klasse naar ESC. ESC is veilig. Dus ESC heeft afgelopen zaterdag die wedstrijd ook gewonnen tegen ESC 58. Maar ESC hoeft niet meer te voetballen. ESC is veilig. Of ESC Elburg.
1: Ja, oké.
2: Okay. Maar nu komt het. Nu gaan we naar die nacompetitie. En die nacompetitie, waarvan de laatste wedstrijd, als ik goed begrepen heb, wordt op 6 juni gespeeld. Overjas is nog veroordeeld tot die dag. Mocht Overjas geen kampioen worden, dan komt Overjas automatisch in aanmerking voor een periode. Dus dat betekent dat Overjas nog voor de nacompetitie komt. Dat geldt ook voor SV het Harde, want SV het Harde moet nu al nacompetitie voetballen. En dat geldt ook voor DSV. DSV is tweede geworden. Na ZAC dus. En DSV die moet ook voor de nacompetitie. VSCO en ESC zijn uitgevoetbald. En WAC, zoals ik al zei, moet nog één wedstrijd, is ook uitgevoetbald. Wat ik wel fijn vind voor die nacompetitie is het volgende. Wat ik uit goede bron hoorde vanmorgen, want ik heb nog even wat aan het rondbellen geweest, want ik weet ook alles niet uit mijn hoofd, wil de KNVB eigenlijk al de wedstrijden toch op de zaterdag laten voetballen. Vaak is het zo dat die wedstrijden ook nog wel eens in de week gevoetbald worden. Mm-hmm. Ja, dat is voor ons als lokale omroep niet zo fijn natuurlijk, om de eenvoudige reden dat die wedstrijden dan, als die wedstrijden in de week worden gevoetbald, dan is het vaak zo dat dan moet je weer andere programma's gaan lastigvallen. Dus andere mensen in andere programma's.
1: Mm-hmm.
2: Omdat wij dus bij Loco en bij Lou zijn. Maar wat ik uit een behoorlijke goede bron hoorde, en ik weet het niet helemaal zeker, maar worden die wedstrijden worden op zaterdag gevoetbald. Dus is er nog steeds Noord-Veluwe Sport tot en met 6 juni. En daar ben ik zelf nogal behoorlijk blij mee.
1: Ja, dat snap ik. Dan is ook een beetje een traditionele dag om die sport, vooral de voetbal, even uitleggen. Het was een heel ingewikkeld verhaal voor een leek, denk ik. Voor jou natuurlijk niet en voetballiefhebbers ook niet, want we hebben het over nakomen.
2: Nou, ik moet af en toe nog wel rondbellen, hoor, want ik weet ook niet alles. Ik dacht ook dat het harder veilig zou zijn als ik daar nou afgelopen zaterdag zou winnen. Ik hoorde dus dat het niet zo was. Want Harder moet in Groenweer 62. Ja, dan moet het Harder met 15-0 gaan winnen tegen Groenweer 62. Want dat heeft weer te maken met het doelsaldo.
1: Ja, ja, ja.
2: 15-0 vind ik wel heel veel.
1: Ja, nou, je weet het niet, hè. Matchfixing kan best. Maar mag ik Jan even voor een luisteraar die gewoon alleen weet wat voetbal is. We hebben het over na-competitie, we hebben het over dit en dat. Even voor mij beeldvorming en misschien ook voor de luisteraars. Als we het over praten over Doris Pijk, die is dan de tweede, moet voor de na-competitie. Dat betekent, als ze daar bijvoorbeeld in zouden winnen, dat ze alsnog overgaan naar de andere klasse?
2: Klopt.
1: Ja. Okay.
2: En bij Doornspijk weet ik zeker, dat zei Geert nog, daarom wist ik die datum van 6 juni, want ik had het over 6 juni. DSV voetbal 6 juni, dat wist Geert een zaterdag al te vertellen. Maar de tegenstander is natuurlijk nog niet bekend, want ze weten nog niet hoe het allemaal afloopt. Dus dat was nog niet bekend, maar wel dat Doornspijk voetbal sowieso 6 juni.
1: Ja, okay.
2: En dat gaat om één wedstrijd. Mm-hmm. Maar er zijn ook wel klasses bij, daar gaat het om twee wedstrijden. Maar ja, dat wordt weer zo ingewikkeld, dat kan ik al sowieso allemaal niet vertellen.
1: Nee, oké. Okay. Nou, als jij dat al ingewikkeld vindt, dan vinden wij het nog veel gekker. Dus, maar in ieder geval, we zijn op de hoogte, in ieder geval hoe het allemaal afloopt en gaat. En nogmaals, belangrijkste is, Gert-Jan, dat jij dan gewoon de zaterdagen er nog even bij zit. In ieder geval op de zaterdagmiddagen. Om aan de luisteraars ook uit te leggen hoe het eindresultaat gaat worden van deze competitie van 2025-2026.
2: Ach ja, we gaan zo door op de zaterdag. Want we hebben dan zo weer Tour de Dellen vlak daarna. Ja. Dus, ach, we stoppen niet op die zaterdag. Dat gaat wel goed.
1: Gaan we zeker doen. Goed, Gert-Jan, bedankt voor je inzet op dit moment in de inbreng en het uitleggen van alles. En we zijn weer op de hoogte en we spreken elkaar gauw weer. En nogmaals bedankt en een hele fijne dag nog.
2: Zelfde gewenst. Hoi.
1: Dat was Gert-Jan Mulder van Lou en Loco FM, oftewel Noord-Veluwe Sports.

dat was Elvis. Niet zelf, maar de Dire Straits. En die gaan Elvis bellen, oftewel Calling Elvis. Nou, hoeft helemaal niet, want straks in het uur natuurlijk hierna komt Elvis ook zeker voorbij schieten. Goed, we gaan even snel naar de Giro Italia. Niet dat ik daar verstand van heb, want normaal doet Maarten dat. Maar ik zal toch even proberen erbij pakken. Er is inmiddels volgens mij de 9e etappe gereden. En Vingegaard die is daar eerste geworden gisteren. En de tweede, Felix Gall, die was op 0,12 seconden binnengekomen. En Piganzoli, die was de derde. De algemene stand, die klassement is... Weda Alolia, of zo heet het, in ieder geval Alfons, die is eerste. En tweede, Vingegaard en Felix Gall, die staat op de derde positie. Allemaal met 2 minuut 24 en 2,59. Dus die moeten nog een beetje aanfietsen, wil die Vingegaard winnen. Maar goed, we gaan eens even kijken of we dat de volgende keer er kunnen bijpakken samen met Maarten Junte. Want die heeft natuurlijk helemaal verstand van wielrennen en zeker van Giro d'Italia.

die jongens van Jovanotti, die hebben de swing er goed in. Maar wij gaan gauw door, want we hebben nog een minuutje of 10 te gaan in dit uur van de derde helft. Pakken nog even zometeen de wereldkampioenschap voetbal erbij. Het Nederlands elftal natuurlijk. Even wat weer betreft naar een tipje van de sluier. Voor straks het uitgebreide weer natuurlijk bij een middagmatinee met EB. Maar we gaan nu even in het kort even kijken hoe het vandaag gaat worden. Nou, het is 90%, 80% kans op neerslag zie ik. En dan hebben we nog een beetje zonneschijn, 40%. Nou, het zonnetje schijnt wel een beetje. De temperatuur maximaal is 15 graden en minimaal 8 graden. En de wind komt uit het zuidwesten en heeft een 2 Beaufort.

Ja, de Hazes, blijf maar zingen, mijn Nederland en Oranje. En ja, mooie stem kun je er niet bij hebben bij ons Oranje. Of het wat gaat worden is natuurlijk maar de vraag, maar het gaat zeker beginnen. Het wereldkampioenschap voetbal. En de eerste wedstrijd, zoals ik het bekijk, is 11 juni. En dat gaat gebeuren, Mexico tegen Afrika. En ik ga het gelijk even bijpakken. Nederland, die zit in groep F en die speelt in de groepsfase met Japan, Zweden en Tunesië. En de wedstrijd voor Nederland, dat begint op 14 juni. En dat is Nederland tegen Japan, 's avonds om 10 uur. Dus, nou, mooie wedstrijd, 10 uur. Ook wel een leuke tijd, moet ik zeggen. Dan gaan we naar de 20e. Dat moet Nederland tegen Zweden. 's avonds om 7 uur. Ook goede tijden. En we hebben nog een wedstrijd die in dezelfde pool F. Dat is Tunesië en Nederland. Nederland moet dan uit, maar zal op hetzelfde veld wezen. En dat is op 26 juni en dat is 's nachts om 1 uur. Nou, dat wordt natuurlijk best wel spannend, zo'n wedstrijdje 's nachts om 1 uur. Want daar is de horeca natuurlijk al lang mee bezig. En dat zijn de eerste wedstrijden die straks gespeeld gaan worden. Natuurlijk komen er straks nog weer meer wedstrijden. Ook wat tijd betreft zullen het ook in andere tijden nog 's nachts gevoetbald worden. Maar dat zijn in ieder geval de uitslagen of de wedstrijden die aankomende tijd gaan gebeuren. Dus nogmaals, je kunt er alvast iets rekening mee houden. Want het gaat, voor je het weet, is het zover. En nogmaals, de eerste wedstrijd is volgens mij 11 juni, de openingswedstrijd. En dan gaat Nederland voetballen in de wereldkampioenschap. Nou, wat het allemaal gaat worden, weten we niet. We gaan het in ieder geval allemaal volgen. En het blijft natuurlijk altijd spannend. Goed, wat gaan we nog meer doen? Ja, we hebben zoals gezegd het voetbal gehad. En we hebben de Giro gehad in het kort natuurlijk. En we gaan nog even naar de play-offs. Hebben we ook besproken. Geertje Mulder heeft allemaal een goede uitleg gedaan. We gaan ons opmaken voor zometeen het middagmatinee-programma. Middagmatinee met EB. En we zijn natuurlijk begonnen vanmorgen met Dries Smit, dat kan niet anders. Dries die is hier dagelijks aan boord, kan ik wel zeggen. En nou, zo niet, dan is hij op de radio. Dus vanmorgen begonnen met de ochtendspits. En dat was daarna tot en met 9 uur. Daarna was Ellen met Rob in de herhaling. En de derde helft was hier vandaag tussen 11 en 12 met EB. En we gaan straks naar de middagmatinee met EB. En daarna Studio Elburg met Aad Witta. Dus blijf luisteren en tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

was Maywood met Rio Maywood. En dat was natuurlijk speciaal voor Jeroen. Niet alleen voor Jeroen, maar ook voor Jack Overtrek en René. En Brammetje van de Asfaltcentrale ook weer lekker live aanwezig. Natuurlijk Manda en Bijgje ook. Rien en Diana, moet ik zeggen. Ook die weer online. Wout en Malou en Bertus natuurlijk. Malouke en die zit ook in de Citybar te luisteren. Heb begrepen. Maarten, Wim Junten en natuurlijk Jan Kruijter met zijn vrouw. En alles wat er mee luistert allemaal. Welkom in het programma Middag Matinee met EB hier tot en met 2. We zijn begonnen met de bottenschijf van deze week. Heel belangrijk. Ja, er is een speciale jury die zit daarop. En die gaat elke week de bottenschijf samen presenteren. En de voorstelletjes doen. En de meeste stemmen gelden. En dat is geworden Dotan met Letting Go. Zo, dan heeft je net ook weer het gevoel dat we daar goed mee bezig zijn met deze formatie, vooral van de bottenschijven te melden. En deze week van week 21 is hierbij ook gelanceerd, zoals gezegd, Dota met Letting Go. Goed, wat hebben we nog meer? We hebben nog meer lanceringen met de nieuwe nummers. En daar gaan we natuurlijk zo ook even naar kijken. En zeker naar luisteren, want er was afgelopen weekend het Songfestival. Nederland deed wel niet mee, maar goed, het was wel spektakel van de bovenste klas natuurlijk. En zeker wat spektakel betreft, wat beelden betreft. En ook de uitslag, zeker niet te vergeten, is er al stond heel goed. En uiteindelijk is het toch niet helemaal goed gegaan.

0: dit jaar.
1: Yours.
2: Hij is van jou.
3: Ja, dat was Bangarangra, Bangaranga en dat is van Dara. En die won het Eurovisie Songfestival van het jaar 2026. Zoals gezegd, Nederland deed volgens mij niet mee. Tenminste, ik heb ze niet gezien en ook niet gehoord. En volgens mij begrepen dat het ook niet doorging. En wie wel meedeed was Israël. Die zat op een hele goede positie. En dat is helaas voor Israël niet gelukt. Ze werden ook trouwens een beetje uitgehuild. Vond ik niet helemaal sportief. Maar goed, dat gaat in worden. Vooral met die oorlogen en zo. Maar in ieder geval, het meisje, dat was Dara. Dat was de winnende. En de Bulgaarse was heel erg enthousiast. Net als de rest van de bevolking die daar ook bij was natuurlijk. En we gaan even luisteren naar het nummer van haar. Bangaranga.

Nou, dat gaat niet helemaal goed. Je moet er ook van houden trouwens. Maar in ieder geval, het is een mono-uitvoering, zie ik op het scherm hier in Sabiuk. En de luidsprekers hetzelfde gaan. Misschien gaan we straks nog even kijken of we dat alsnog kunnen draaien. Ja, voor mij hoeft het niet helemaal, want textueel is dat natuurlijk niet heel interessant. Maar goed, het is wel de winnaar van 2026.

Ja, dat was Eruption met I Can't Stand Drain. Nou, als het gaat regenen vandaag, dat gaan we eens even bijpakken natuurlijk met het weerbericht van vandaag. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. De zon is in een aangename 15 tot 16 graden. En het is heerlijk weer om bijvoorbeeld de hond uit te laten. Moet je natuurlijk wel een hond hebben. En zeker een normale hond, want een zeehond heb totaal gezien. Eén keer per jaar aan het strand, dat schiet ook niet op natuurlijk. Maar in ieder geval mooi weer om even een wandeling te maken. Wel even de buienradar in de gaten houden, want het kan uit enkele stapelwolken zeker wat buien ontstaan. En af en toe een felle bui waarbij flink regen naar beneden komt. Lokaal is er kans op onweer, hagel en stevige wind. Ja, tijdens de droge momenten dan is de wind zwak en komt uit het zuidwesten. Aan het begin van de avond is er nog kans op een pittige bui, maar later wordt het vooral droog. 'S Nachts is het helder, koelt flink af en minimaal liggen tussen de 6 en 8 graden. Dan morgen is het grijs en regenachtig. Ja, wie behoefte heeft aan zonneschijn moet dinsdagochtend vroeg op, want vooral in het noordoosten blijft het nog een tijdje zonnig en kan worden genoten van een mooie, frisse ochtend. Vanuit het zuidwesten neemt de hoogbewolking al snel toe. Hier kan de zon redelijk doorheen prikken. Vanaf het begin van de middag trekt er een regengebied over. Het gaat vooral om lichte regenval en een somber weerbeeld. En nodigt vooral uit om knus binnen te blijven in plaats van buiten met een bakje koffie of thee, dat is allemaal wat u zelf wil natuurlijk. Als je naar buiten gaat, hoef je geen dikke jas aan. Het wordt 12 graden in het zuiden en 17 in het noordoosten en het waait een matige zuidwestenwind. Dus gaan trekt de regen weer weg naar Duitsland. Dat is ook prima die kant op. En daarachter kunnen nog enkele buien overtrekken. Met veel bewolking koelt het 's nachts niet ver af. Dan woensdag. Woensdag is het wisselvallig en houdt het weer nog een beetje dezelfde stijl aan als afgelopen dagen. De geregeld trekken de buien over, afgewisseld door wat zonneschijn. Er waait een stevige zuidwestenwind, matig tot aan zee, soms krachtig en het wordt 16 tot 18 graden. Donderdag gaan we de goede kant op, tenminste zo lijkt het een beetje te gebeuren. Donderdag verbetert het weerbeeld, er is nog wat bewolking, maar het blijft zeker droog. Daarbij gaat de temperatuur omhoog en komt zelfs boven de 20 graden uit. Het wordt namelijk 19 graden in het noordwesten en 20 tot 22 graden in het zuidoosten. Daarbij is het westen tot zuidwestenwind matig van kracht. En dan gaan we naar de vrijdag. Ook vrijdag en het weekend kan worden genoten van heerlijk weer. Er is veel ruimte voor de zon. Het kwikloop op van 23 tot zelfs 25 graden. Dus dat is fantastisch. Vooral als je niet hoeft te werken. De zon gaat pas om 9:30 onder. En minima komen nauwelijks onder de 10 graden. Dus ook 's avonds is het nog aangenaam. Hoewel de droge periode de overhand hebben, kan er toch een enkele bui nog langs komen. Nou, dat ziet er goed uit voor in ieder geval. Dus vanaf donderdag wordt het geniet geblazen van 20 tot en met 25 graden.

Ja, dat was Modern Talking met if you can win if you want. En daarvoor bezig zijn met Summertime. Ja, winnen en winnen, er zit nogal verschil in. Wie er ook kon winnen en nog niet gewonnen heeft, is Doris Spijker. Ik had het al over in het uur hiervoor natuurlijk, in de derde helft met Geert-Jan Mulder. Die helemaal even goed heeft uitgelegd hoe het zit met OVOS en DSV. En die zijn nog geen kampioen. En ik heb al eens een keer eerder gevraagd en gezegd, hoe zit dat allemaal? Hij heeft het allemaal uitgelegd. Wie daar ook fan van is, is onze grote vriend Jantje van der Bos. Jantje, die Jan, nog bedankt voor je bericht. Jan is natuurlijk een DSV-man. Vroeger zelf ook gevoetbald. En wie kent hem niet natuurlijk van de de gezelligheid daar op de camping natuurlijk. De Rode Erf, daar was hij altijd. De disco van Jan van der Bos. En daar heb ik heel veel contact mee, mijn vriend. En die hebben het over DSV gehad. En die gaat ook altijd naar de wedstrijden. Dan zegt hij, Jan, nou, het zou te mooi zijn als Doris bij kampioen wordt. En hij zegt, ja, is een beetje het wel het geval, Egbert. Vooral voetbaltechnisch. En als voetballer wil je natuurlijk het hoogste niveau voetballen en kampioen worden. Maar ik denk, zeg, kantine-technisch kunnen we beter in deze klas blijven bij Oosterwolde en Elburg in. Want dan hebben we natuurlijk de meeste omzet. En dat is voor alle verenigingen het beste hier op de Veluwe. En natuurlijk leuk, die derbies. Nou, ben ik het met hem eens. Dus het is altijd moeilijk. Maar goed, we gaan het even afwachten. In ieder geval, Jan, luister ook met veel plezier. En nog bedankt voor je bericht. We gaan gauw verder naar het wereldnieuws. Want het is al een tijd geleden dat we daarover gehad hebben. We hebben het over Trump natuurlijk. Ja, die is zelf natuurlijk dagelijks, elke minuut in het nieuws volgens mij. Maar in ieder geval, die was even in de Verenigde Staten. Gingen dus naar China, moet ik zeggen. En die hebben een goede deal afgesloten. En verschillende problemen opgelost. Dat is volgens de Amerikaanse president Donald Trump de uitkomst van zijn staatsbezoek aan China. Vanuit Peking klonken naast beleefdheden ook waarschuwingen. Trump die werd deze week feestelijk onthaald in China. En vrijdag met minstens net zoveel ceremonieel weer uitgezwaaid. Ja, dat kunnen ze wel. Ik heb het gezien. Pracht en praal. Iedereen knikken, iedereen blij. De president sprak van een succesvol bezoek. Al was het alleen maar omdat er volgens Trump wederzijds respect was. Dat respect kan volgens de Chinese president Xi Jinping de basis vormen van een stabiele en constructieve en strategische relatie. Kort na het vertrek van Trump liet hij weten het bezoek ook een bezoek te zullen gaan in de VS. Xi en Trump spraken in China onder meer over de Amerikaanse oorlog met Iran en de situatie van de Straat van Hormuz. Beide leiders konden de bekende standpunten: het scheepvaartverkeer moet zonder belemmering kunnen gebruik maken van de zeestraat en Iran mag geen kernwapens in handen krijgen. Maar het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet vrijdagmorgen weten dat er überhaupt nooit tot een oorlog met Iran had moeten komen. Ook een ander belangrijk dossier: hoe gaat de VS om met Taiwan? Want wat was tussen de regels een waarschuwing door te lezen? En dat is natuurlijk altijd het grootste probleem voor China en zeker ook voor Amerika. Eind vorig jaar werd er door Washington een pakket wapenleveranties uit Taiwan te waarde van maximaal 11,15 miljard dollar, oftewel 9 miljard euro, goedgekeurd. China die ziet Taiwan als eigen grondgebied en zit niet te wachten op de Amerikaanse steun van het eiland. Trump zei vrijdag dat hij nog geen definitief besluit over de wapendeal heeft genomen en ik heb geen toezegging gedaan in welke richting ook liet hij onderweg naar huis toe optekenen. Toeval of niet, even daarvoor had Xi gezegd dat hij de status van Taiwan als een belangrijke kwestie beschouwt in relatie met de VS. Hij waarschuwde dat er een conflict over kan ontstaan als daar niet goed mee wordt omgesprongen. En daarmee leek Xi te zeggen dat de strategische stabiliteit tussen de VS en China weliswaar mogelijk is, maar alleen als Washington de rode lijn van Peking respecteert.

de Bruce Springsteen met Total Than The Rest. Altijd mooi. Het is inmiddels al 10:50 en dat betekent dat heel veel mensen natuurlijk de lunch alweer achter de kies hebben. Of ja, misschien moeten we aan beginnen, dan zou ik zeggen, eet smakelijk. Ik knal hem hier even snel tussendoor, want anders kom ik niet toe aan wat ik allemaal wil doen. Maar voor degene die nog moet beginnen eet smakelijk en degene die er al op hebt, hoop ik dat de lunch gesmaakt heeft. We gaan even naar een apart bericht nog weer net binnengekregen hier. En dat betekent dat... Ja, sommige mensen die houden wel van grapjes natuurlijk als iemand gaat trouwen. En dat is hier ook gebeurd. In de buurt van Ees zijn nog wat, is een verwaarloosde haan gevonden. Die hoort zeer waarschijnlijk bij de groep verwaarloosde hanen die vrijdagavond is gevonden na een onmerkelijke huwelijksgrap in het Brabantse dorp. De haan die liep werd zaterdagmiddag gespot door een vader en dochter toen hij bij de weg langs liep op de A59 bij Ees. De passanten die zelf kip houden vingen de haan op en namen hem mee naar huis om hem te verzorgen. Zaterdagavond hoorde de familie van de mislukte huwelijksgrap ineens. Vrienden van een bruidspaar hadden een vrijdag 59 verwaarloosde hanen in hun voortuin vrijgelaten. De familie die de eenzame haan had gevonden belde volgens de dierenopvang. En daar zijn de andere hanen eerder al dit weekend opgevangen. Het kan niet anders dat deze haan ook bij die andere dieren hoort, zegt een woordvoerder van de stichting Hurmus Dierentoes. Nou, dat zou wel een dierenthuis wezen. De dierenopvang haalt de haan maandag op bij de finish en waarbij het dier veilig in een kooi met voer en water zit. De hanen die vrijdag voor de deur stonden bij het bruidspaar waren onderkoeld, verzwakt en grotendeels kaalgeplukt. Twee dieren zijn overleden, de rest kon naar de opvang worden gebracht. De hanen die daar zitten zijn nog steeds in leven, zegt de medewerker van de opvang. En er is een groep waarvan de ene vraagt zich of ze het wel gaan halen. Maar daarnaast is er een groep die het meldt dat het met het uur vooruit gaat. Nou, dan moeten we daar maar vanuit gaan. Jammer voor die hanen natuurlijk, is ook niet de bedoeling. En soms kunnen we eens grapjes uithalen. Maar ja, dierenleed is ook niet goed natuurlijk. De Creedence Clearwater Revival van Maarten.

Dat was de King zelf met Maurice the Name. En daarvoor was de Creedence Clearwater Revival natuurlijk met Someday Never Comes. Zoals gezegd, Maarten Junte. Altijd goed aanwezig, ook in dit programma. Ondanks dat hij geen tijd had, toch online. We hebben nog 10 minuten voor de klok van 1 uur voor het journaal en de reclame. En dan gaan we natuurlijk aan een 2 uur beginnen met de middagmatinee. Met dan het regionieuws en als het goed is ook Rini. Want er is ook weer gereisd, heb ik begrepen. Dus ook daar gaan we even mee bijpraten. Dan nog een beetje opmerkelijk bericht nog. Zwitser horlogeconcern Swatch. Dat heeft zijn winkel zaterdag in meerdere landen tijdelijk gesloten vanwege de overweldigende drukte in verband met een nieuw horloge. Niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, Dubai en Singapore bleven de vestigingen dicht. Met de oog op de openbare veiligheid hebben we besloten de verkoop van het product in niet door te laten gaan en het evenement geannuleerd. Liet Swatch weten dat stuurde soortgelijke berichten voor winkels onder meer in Londen en Lyon. Nederland moest de politie zaterdag ingrijpen. En in Leidschendam, al ruim voor de openingstijd, verzamelde een grote groep mensen zich bij het winkelcentrum. En toen de deuren van de mall open gingen, haastte een grote groep mensen zich naar de ingang van de horlogewinkel. Volgens de woordvoerder van de politie werd het grimmig en erg onrustig. Er werd ruzie gemaakt en er waren heel veel mensen. Om te voorkomen dat het verder uit de hand liep, is iedereen weggestuurd. Dat vertelt de woordvoerder van eerder aan nu.nl. Ook in Amsterdam en Utrecht bleven de Swatchwinkels dicht. Nadat zich voor de openingstijd al honderden mensen hadden verzameld. Nou, dat is ook een beetje apart natuurlijk. Hè. Zo'n bedrijf maakt een nieuwe horloge op, een nieuwe beetje omzet te pakken en een klappetje te maken. En dan moeten ze dicht vanwege dat het te druk wordt. Ja, je maakt ook van alles mee tegenwoordig. Je kunt het allemaal niet meer volgen. Maar het is zoals het is.

Ja, dat zijn de Sunsteams met aan de grens van de Duitse. We gaan nog even snel naar de beurs. Voordat we de klok van 1 uur hebben, is de Ajax opent wat lager. En dat heeft te maken met dat voor Iran het klokje tikt. President Trump voert druk op voor Iran. Olieprijs en obligaties zitten lift. De goudprijs blijft aardig liggen. En Berkshire vergroot haar belang in Alphabet. En dat is het op dit moment. De Ajax staat op een minnetje van min. 0,9%. En dat zijn de belangrijkste informaties van de beurs. We gaan eruit voor de klok van 1 uur in het journaal en de reclame. We zijn daarna bij u terug bij 2 uur van middagmatinee met EW.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, goedemiddag. Welkom luisteraars in het tweede uur van Middag Matinee met DB. Dit was een nummer van Maywood. Daar starten we mee. Late at Night, de dames Maywood, de mooie hit van 1980. En zoals gezegd, we gaan het balansen met het tweede uur van Middag Matinee met DB. Dat betekent dat we nu gaan kijken naar het regio nieuws natuurlijk. Daar pakken we er even bij. Maar ook Rini Wolf, als het goed is, straks in de uitzending met het racegebeuren. En we gaan natuurlijk mooie muziek draaien, maar ook even nog kijken naar het schema van vandaag, oftewel het programma. We zijn vanmorgen begonnen met uiteraard Dries Smit met Ochtendspits. En die ging weer van lekker vol gas vanaf 7 tot 9 uur. Niet alleen vandaag, morgen, overmorgen en ook donderdag en vrijdag, elke dag in de week. Elke dag in de week Dries Smit van 7 tot 9 met de Ochtendspits. Lekker wakker worden. En dan natuurlijk normaal gesproken het dinsdag, woensdag, donderdag. Dan gaan we gelijk doorschakelen met de mooie muziek van Bart van Dijk. Het Muziekmuseum dat elke dag. Dinsdag, woensdag, donderdag. Hier is met het programma Muziekmuseum van 9 tot en met 12 uur. Vandaag doen we dat met Ellen en Rob. Oftewel de herhaling van afgelopen weekend of week. Dat betekent dat we dus tussen 9 en 11 Rob hadden. En natuurlijk Ellen. Derde helft sportprogramma hebben we net gehad met Egwits. En dat betekent dat we dus 11 en 12 het sportgedeelte samen met Gert-Jan Mulder, die uitlegt hoe het in de competitie zit in de regio. En middag matinee met EB straks tot en met 2. Dat betekent dat we hierna ons plekje gaan afstaan aan Aart Witteraar. Alleen hij hoeft niet op deze stoel te zitten, heb ik begrepen. Want hij doet het vanuit de studio. Hij is onderweg vanuit zijn vakantieadres in, ik dacht Limburg, maar in ieder geval het zuiden. Hij is aan het kamperen. Was aan het kamperen, moet ik zeggen. Ik had hem nog afgevraagd of hij dat wel zou doen op zijn leeftijd en alles. Hij zou toen een lekker hotelletje pakken. Nee, hij zou het leuk vinden om eens een keer lekker te gaan kamperen in een tent. Nou, volgens mij is het niet helemaal goed bevallen. Niet alleen van het weer, maar ik denk dat hij ook last van zijn rug heeft. Want hij gaf het aan dat het niet kamperen was, maar was kramperen. Nou, dat zegt genoeg. Hij is in ieder geval wel weer onderweg terug. En hij zal straks op tijd zijn voor het programma Studio Elburg vanuit zijn eigen studio. En dat betekent dat we dan vanaf 2 tot 4 Aard hebben in Studio Elburg. Dan gaan we nog wat leuke muziek draaien natuurlijk. En ook het programma live weer in de uitzending WWW. Oftewel, wat willen we weten vanavond om 6 uur begint dat weer tot en met 7 uur. En we hebben daar speciale gasten vanavond. En dat is Jan Gerritsen. Niemand minder de contactpersoon van Kim Puk. Oftewel het napalmmeisje dat in Elburg komt. Heel uniek met een mooie lezing, presentatie, muziek en zang. Allemaal op 20 juni, zaterdagmiddag. Onthoud het even goed. En zeker ook alvast een kaartje bestellen. Volgens mij is dat te zien op onze website. In ieder geval, die komt in de studio om uit te leggen wat de bedoeling is. Jan Gerritsen en Henry Hofmeij, voorzitter van de Dorenspijkse Dagen. Die is niet alleen, denk ik, maar in ieder geval, die komt vanavond even uitleggen wat er gebeurt met het nieuwe concept van de Boerendag in Dorenspijk, wat gestopt is. En dat is overgegaan naar tweedaagse feestfestijn. En dan kunnen die jongens natuurlijk, Rini en Henry, die hebben dat opgepakt met nog een heleboel gasten uit Dorenspijk. En komen ze allemaal lekker bijpraten vanavond tussen 6 en 7 in het programma WWW met Rob en Egberts.

0: Ja, Wimpie Bouwman, Wimmy Bouwman moet ik zeggen, het zich vanavond. En dat is een bekende zanger hier zeker in de regio. En zeker geen onbekende voor Rini. En die komt ook veel bij Rini. Op visite denk ik in het café. Maar die gaat ook gewoon naar Doris Pijkvormen. Rini, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Egbert. Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, geen onbekende voor jullie.
1: Nee, zeker niet. En Dries is er ook grote fan van. Dus,
0: daarom.
1: Ik heb allemaal posters bij het bed hangen en zo.
0: Oh ja. Het hele huis hangt vol. Ja, mooi man. Ja. Nou, vandaar dat ik hem ook. Daarom draaide ik hem ook even. Ik denk, is wel leuk voor Patricia. Even Wimmy Bouwman erop. En ja, die komt ook in de, met de Doris Pijkse dagen, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt zeker. Ja. Op de vrijdagavond 10 juli. Dan hebben we Wimmy op programma staan. En had de 10. Met de Chinaalse zangers. En ik weet allemaal niet meer hoeveel. Maar. Dat wordt een volle avond, wat dat betreft.
0: Ja, grote feesttent. En we gaan er vanavond over praten met Henry Hofmeijer, de voorzitter van jullie club. En jullie hebben dat samen opgepakt nadat de Oranje Vereniging gestopt is met de Boerendag.
1: Dat klopt helemaal. En nou, het loopt als het rijm. Maar goed, dat zal, kan Henry vanavond allemaal uit de doeken doen.
0: Zeker. Hij komt niet alleen, heb ik begrepen. Dus ik denk, misschien kom jij nog mee. Maar er zal wel zijn rechter en linkerhand meegaan van het bestuur.
1: Ja, we zijn wel gebruikt. Ik moet even kijken of ik lang op mag blijven.
0: Oké, nou, dat zien we dan vanzelf wel. Goed, maar het gaat in ieder geval door, Rini. Daar gaan we maar vanuit. En is het alleen op die vrijdag muziek dan? Of is er zaterdag ook nog muziek?
1: Ja, zaterdag ook nog muziek, maar ik mag niet te veel verklappen, want dan heb Henry niks meer te vertellen.
0: Nee, oké, maar die kan dan net andersom beginnen met zaterdag en die eindigt op vrijdag, dus dan heb je het toch niet in de gaten. Nee, maar gaan we vanavond inderdaad over. We gingen even om die Wimmy Bouwman. Goed, Rini, goeiedag. Vandaag een snippendag weer, of een vrije dag moet ik zeggen.
1: Ja, vrijdag weer, zoals gewoonlijk de maandag, maar we hebben geen kleedjes dingen toestanden op het programma staan, dus...
0: Geen kringloopwinkel. Geen kringloopwinkel vandaag?
1: Nee. Wel een supermarkt, maar die hebben we net al gehad, dus...
0: Oké. Het werk zit er weer op.
1: Zit er weer op.

0: Ja, als dan een maatje weer van hem reed, dan reden ze weer derde, vierde. En als Max weer achter stuur kroop, dan was binnen een mum stond hij weer vooraan. Ja. Dus dat ging wel goed.
1: Ja, die Max die kan echt wel hard rijden. Want ik heb ook even gekeken. Maar die andere jongens die allemaal inhaalt in de bocht en zo, lijken net amateurs die voor het eerst een dag rijden, vergeleken met hem.
0: Ja, dan denk je van nou, de opa en oma rijden ook mee. Of zo hard gaat hij er voorbij.
1: Ja, niet normaal.
0: Het is niet normaal, maar goed, zo zien we weer dat dat echt een talent is.
1: Ja.
0: Had alleen de pech dat twee uur voor het einde is een beetje toen ging aandrijven als naar de knoppen.
1: Ja, eigenlijk is er toch geen wonder hij zoveel gas geeft.
0: Nee, en die krijgt natuurlijk wel op zijn laser, als hij de hele tijd over die curbstones heen dendert en doet, krijgt zijn auto wel flink op zijn huid.
1: Ja, die anderen blijven gewoon heel, want die rijden gewoon netjes binnen de lijnen.
0: Ja, precies. Maar goed, uiterste vraag, kan dat gebeuren.
1: Nou goed, hij heeft zich weer laten zien in ieder geval. Goed, even naar Max verder. Wat is de eerste volgende Formule 1 wedstrijd dan?
0: Dat is volgende week zondag in Canada, om 10 uur 's avonds.
1: Oké, nou mooie tijd. 10 uur.
0: Ja, mooie tijd.
1: Hoef je wel geen eieren te bakken?
0: Ja, wel.
1: Ja, geen eieren te bakken?
0: Nee. Dan zitten ze allemaal al aan de andere spul.
1: Ja, een bitterballetje.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Goed, dan gaan we in de gaten houden. Nou, dan gaan we naar de race, motorrace. Colin Feijer, hoe is het afgelopen met Colin?
0: Nou, hij begon natuurlijk heel goed. P2, dus hij had zich heel goed gekwalificeerd. En dus we hadden een hoge verwachting natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar zoals gebruikelijk, de start was weer helemaal pet. En in de eerste bocht lag hij al meer dan tiende. En ik kreeg hem dan een keer iets een tikje. En toen kwam hij steeds verder naar achteren toe. En hij reed uiteindelijk nog 22e.
1: Oh.
0: Dat stond daar van de Goorberg voor hem reed. Nou, dat gebeurt niet vaak natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar stond daar van de Goorberg is uiteindelijk 19e geworden. En Colin niet. Want nee. Die ging nog even onderuit net voor het einde.
1: Ja, ik zag het. Jammer.
0: Ja, heel jammer. Nee. Ja. Maar goed, hebben we laten zien dat met de kwalificatie in ieder geval dat hij wel kan in ieder geval.
1: Dat hij kan en dat hij erbij zit, ja. Ik heb ook
0: al. Die werd tweede, dus die motors zijn wel goed.
1: Ja, die brommen zijn prima. En ik heb ook gehoord dat hij al waarschijnlijk gescout is voor de MotoGP.
0: Ja, Rossi had hem al in het oog, geloof ik.
1: Ja. Nou, dan als hij daarbij komt, gaat het wel goed komen.
0: Ja, dan komt het zeker goed. Ja. Dan moet hij wel op een gele machine, maar dat maakt niet uit.
1: Nou ja, goed, doe je zonnebril op, hij toch niet in de gaten. Maar het is wel mooi dat ze hem op gaan pakken en dat hij in de MotoGP. Het zou mooi zijn als een Nederlander in de GP komt.
0: Ja, er is al iets geruchten over dat hij daarheen gaat. Dus. Ja.
1: Oké, nou wacht het af. Goed, Rini, verder nog wat nieuws op het sportgebied en anders misschien in de stad of in de city?
0: Ja, in de stad. We hebben afgelopen zaterdag aan de koor eigenwijs en er staat nog veel meer op programma, omdat Malouk 5 jaar beheerder is van de City Bar, of eigenaar is van de City Bar.
1: Ja.
0: En er heeft ook aankomende vrijdag, middagavond, speciale acties, speciale kortingprijzen. Dus kun je goedkoop dronken worden, zeg maar.
1: Oké, nou dat is mooi, want anders is het niet vol te houden natuurlijk.
0: Nee, dus er staat nog heel wat op schema, maar daar kan ik het volgende week over hebben.
1: Goed, en anders gaan we haar eens even interviewen. Dan kan ook dat ze het even uitleggen hoe het allemaal zit. Hè?
0: Ja, nou ja, dan kun je ook even een keer in het programma halen, eventueel.
1: Gaan we zeker doen. Goed, Rini. Nou, ik kreeg net trouwens nog even een bericht van de jongens van de asfaltcentrale uit Lelystad, Renze. Die zeggen, nou, Rini, toch niks te doen. Ik heb werk zat, dus wat dat betreft, ze zeggen, trek overal maar aan en richting Lelystad, Rini.
0: Ja, dat klopt. Hij belde mij vorige week al.
1: Oh.
0: Ik zei, maar ja, we zijn overal druk, dus dat gaat even niet lukken. Maar ze zijn nu mega druk daar in het asfalt gebeuren.
1: Ja. Goed. Nou, ik heb het in ieder geval gemeld, dus hij kan niet zeggen, Egbert, had het even doorgegeven bij deze, dan weet je ervan. En zo niet, dan moet hij zelf maar een keer rijden. Oh, Brammetje, nog een keer extra, dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, dat kan ook. Anders gaan ze zich toch nog willen.
1: Ja, daarom. Wel mooi dat ze meeluisteren helemaal in Lelystad, dus dat is positief, hè?
0: Ja, zeker positief, ja.
1: Goed, Rini, nou, dan zijn we er denk ik doorheen. Ik weet niet of je nog wat hebt, maar anders gaan we naar de groeten.
0: Nee, ik kan het zo niet denken. Voetbal heb ik niet zoveel verstand van. Dat laat ik aan jou over. Dus dan doe ik het wel bij de groetjes. En er zal waarschijnlijk wel weer een mooi plaatje van Jack aangevraagd zijn.
1: Zeker. Zeker.
0: Ga ik vanuit, ja. Dus, Amanda Bijgen natuurlijk, die zijn nu 67 en 1 week.

0: De boys van Verweijen, niet te vergeten. De firma Volek, Biddinghuizen, die druk aan het poedercoaten zijn, die luisteren ook altijd mee. En ja, de asfaltjongen zei al genoemd, maar die luisteren toch. Dus, de mensen van Karianne natuurlijk bij Orang. En dan moest ik ook speciaal het plaatje hebben voor de chauffeur van Noord. Die mensen allemaal netjes morgens ophaalde en 's middags weer thuis brengt. En dan moest ik vragen of Tijmen. Dus bij Tijmen, bij deze heb ik het gedaan. Dus, en verder iedereen die momenteel luistert naar de Loen natuurlijk.
1: Oké, nou goed, hartstikke mooi, Rini. En wie weet zien we elkaar vanavond. Zo niet, dan luister je maar even mee. In ieder geval de voorzitter van de Doris Pijkse Dagen is hier vanaf 6:00 tussen 6:30 en 7:30. En dan praten we even bij over wat er allemaal in Doris Pijk gaat gebeuren. 10 en 11 juli. En dan en anders zien we elkaar nog. En anders een fijne dag nog. En de groetjes aan Patricia en tot de volgende keer.
0: Dat gaan we zeker doen. Maar ik zou zeggen, zet de afzuiging wel op volle gas. Want Henry hebben altijd een sigaar aan, hè.
1: Ja, we doen het hier buiten het interview.
0: Ook goed.
1: Ja. Ik hoop goed, Rini. Bedankt nog. En nogmaals, fijne dag. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Groetjes.
1: Ja, dat was Rini Wolfs, traditioneel. Net na de klok van 1 uur. Het nummer is Wesley Bronkhorst. Steeds als je hem aankijkt. Aangeboden door Jack Overtrek.
2: Wij lopen hand in hand.

Ja, mooi. Mooi nummer van Wesley Broncos. Als jij, steeds als jij me aankijkt. Dat nummer werd aangevraagd, zoals al eerder vermeld, door Jack Overtrek. En ook natuurlijk door Joop Kussensloop. Ja, Rens, bedankt voor je bericht nog. En ja, je moet zelf inderdaad even op de vrachtwagen. Rini kan helaas niet, heel jammer. En wie ook niet kan, dat is Jeroen Wolf, die ook vaste luisteraar is en bij Volek werkt. Kreeg net een bericht van, hij moest examen doen voor het vrachtwagen gebeuren. Is helaas net gezakt. Helaas, jammer. Jeroen, gewoon een kopje erbij, gewoon opnieuw aanvragen. En anders een mondeling of in braille doen, dat heb ik ook gedaan. Gaat altijd lukken. In ieder geval, je best blijven doen. Maar in ieder geval, Rens, hij kan ook nog niet rijden, want hij moet even zijn papiertje halen. En dit nummer speciaal voor Jeroen.

Danny, Christian en Mieke die gaan zaterdagavond met z'n twee gezellig op pad. Is natuurlijk ook leuk, maar het hoeft niet alleen zaterdag. Het kan ook gewoon een hele week, want in Elburg is dat het geval. Want er is de vestingvalactiviteiten in de Elburg in het centrum. Vanaf 13 mei tot en met 23 mei is dus een is al aan de gang, moet ik zeggen. En mooi om allemaal te zien dat die kunstenaars en heel veel activiteiten zijn. Er is ook de Escape Room, die is er dus al. De Hanze Escape Room in de Vispoort. Maar die is ook tijdens dat festival geopend. De bezoekers van het festival kunnen dit jaar ook een bezoekje brengen. En gecombineerd met een Escape Room ervaring in de historische binnenstad. Tijdens het evenement is de Hanze Escape Room in de Vispoort geopend voor het publiek. De Escape Room biedt bezoekers de mogelijkheid om naast kunst, muziek en activiteit ook deel te nemen aan interactieve belevenis in een van de bekendste monumenten van Elburg. Organisatoren adviseren belangstellingen om vooraf te reserveren, omdat deelname alleen mogelijk is op beschikbare tijdstippen. Het festival is nog tot en met 23 mei en staat in het teken van kunst, muziek, exposities en activiteiten in de binnenstad. Bezoekers kunnen daarnaast terecht in lokale winkels, horeca en natuurlijk historische locaties van de binnenstad. Voor meer informatie kunt u kijken via de website, staat ook op onze website loomedia.nl of bij het Museum van Elburg en het Festival website. Dus mocht u daar belangstelling voor hebben of u al het programma willen zien, want het is te veel om op te noemen, elke dag heel veel activiteiten tot en met 23 mei. Dus ik zou zeggen, geniet er nog even van en ga er naartoe in de binnenstad voor de gezelligheid, muziek en alles, activiteiten die daar zijn.

Als ze daarna winnen met die hoop op een zoele zomer, hopen wij ook. En dat gaat zeker lukken. Aankomend weekend wordt hij wel mooi weer. Daarvoor was Madonna met Like a Prayer. Nou, wie ook gaat bidden is zeker Kim Poek. En Kim Poek is de dame, oftewel het meisje, het napalmmeisje. Dat komt naar Elburg toe. Het wereldberoemde napalmmeisje Kim Poek geeft een lezing in Elburg. Wereldwijd bekend van de foto van de Vietnamoorlog, waarop zij als 9-jarig meisje na een napalm aanval over straat rent, komt naar Elburg voor een lezing in de Oosterkerk. Bezoekers krijgen de kans om haar indrukwekkende levensverhaal, de boodschap van hoop, vrede en vergeving, van dichtbij te horen. De aangrijpende foto van Kim Poek groeit uit tot symbool van de verwoestende impact van de oorlog. Tijdens haar presentatie dan vertelt zij over haar jeugd in Vietnam, de zware verwondingen die ze opliep en de lange weg van herstel dat daarop volgde. De lezing wordt ondersteund met een PowerPoint-presentatie en mooie muziek en zang. De opbrengst van de bijeenkomst gaat volledig naar de Kim Foundation Internationaal. Die stichting biedt medische en psychologische hulp aan kinderen die slachtoffer zijn geworden van oorlog en geweld. Om zoveel mogelijk geld aan het goede doel te kunnen schenken, stelt de Oosterkerk de locatie beschikbaar tegen de kostprijs. De lezing van de plaats vindt plaats op 20 juni in de Oosterkerk, het Klaverplein in Elburg. Bezoekers zijn vanaf 14:15 aan welkom en daarna begint het programma om 3:00. Dus genoeg parkeergelegenheid in de omgeving van de kerk, dus dat moet allemaal geen probleem wezen. Vanwege de verwachte belangstelling adviseerde de organisatie dus om tijdig kaarten te reserveren. En in de voorverkoop kost het ook maar een tientje. En aan de kerk kost het €12,50. Scholieren betalen €7,50 via de aanmelding van een school. Na afloop is er ook nog een gelegenheid om met haar even in contact te komen. Of een boek te laten signeren of een fotootje te maken. Allemaal te zien nu ook op de Stentor pagina van de regio Elburg. Net gemeld, net gearriveerd zie ik het. Het artikel is net geplaatst door de Stentor op regio nieuws afdeling Elburg. Dus daar zit ook een link op. Oftewel, u kunt een klikje aan tikken voor de kaartjes online te bestellen. En dat zou ik zeker even doen. Een indrukwekkend iets vanavond te horen, ook hier in het programma bij WWW, bij Rob en Egbert. Want er komt Jan Gerrits, dat is de contactpersoon voor de Nederland. Een goede vriend ook van haar. En die zal het een en ander uit gaan leggen hoe het allemaal zit en waarom, als dat ook gebeurt. Maar zeker de moeite waard. Het komt waarschijnlijk niet meer voor om haar in contact te komen. Want ze reist de hele wereld rond, is inmiddels 61 jaar. En zij doet het evangelie verkondigen nadat zij een boek gekocht heeft, wat bleek achteraf de Bijbel te wezen. En daarmee over de vergeving van hun daders allemaal te doen. En dat is heel indrukwekkend. Mooie presentatie. Tenminste, als je dat mooi kan noemen. Indrukwekkend is het zeker. Dus vanavond ook even luisteren vanaf 6 tussen 6 en 7 bij Rob en Egbert in het programma WWW. Maar in ieder geval ook kaarten bestellen. En dat kan ook op onze website bij loopmedia.nl.

Eros. Daan de Winner met hopeloos verloren moeten helaas afscheid nemen van dit programma weer. Middag matinee met EB. Het is alweer zo'n 2 uur. Dat betekent dat we ons gaan opmaken voor het journaal. En de weersblokje. En natuurlijk de reclame van 2 uur. En dan zijn we straks weer terug met Aad Witaar. Goed, we gaan eruit en ik hoop dat u nog een hele fijne luisterdag heeft. En vanavond misschien weer aan de radio te horen bij het programma WW. Wat willen we weten? En ik zou zeggen, graag een hele fijne dag en tot de volgende keer. Dit was Egbert Bos met Middagmatinee met EB.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-offwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Op Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.

0: Op Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: En dan beginnen we nog een keer. Ja, een hele goede middag. Oh, deze schuif zit hieronder. Ja. Studio Elburg voor deze maandag, de 18e mei 2026. Ja, echt bedanken voor de afgelopen 3 uur radio. Ja, eerst had hij de derde helft, hè. Had hij de uitslagen van de voetbalwedstrijden van het afgelopen weekend. En natuurlijk 2 uur middag matinee. En we begonnen ook met de bottenschijf. En die was van Dotan en getiteld Letting Go. Ja, ik zou eigenlijk vanuit mijn thuisstudio mijn programma maken. Want ja, ik ben net terug van vakantie. Ja, vakantie, lang weekend weg. Ga ik je zo meteen wat meer over vertellen. Over de temperaturen die we daar hebben meegemaakt. En de hoeveelheid de neerslag die we gehad hebben. Had ik ook tegen Egbert gezegd, want ik zit lekker in mijn thuisstudio. Ga ik niet naar de studio toe. Ben

naar de studio. Dus vandaar hoor je na de bottenschijf van Doten, begin jingle van Studio Elburg, het nummer One More Try van Timmy T. Want dat nummer kwam op 18 mei in het jaar 1991 op de bovenste plaats van de top 40 terecht. Daar bleven 2 weken staan. En daarna mijn jingle van Studio Elburg, waar ik niks kon zeggen omdat ik nog onderweg was naar de studio. En je hoorde de Four Tops met Indestructible. Goed. Nou, we zitten er weer. We zijn weer helemaal op rit. Straks heb ik nog wat meer informatie voor je. Maar eerst muziek. Hier is Tracy Chapman.

Car, ja. We kijken even op de kalender met dingen die in het verleden zijn gebeurd. Op 18 mei 1857 de Rotterdamse Diergaarde wordt geopend. Later wordt die dierentuin veranderd in de naam Diergaarde Blijdorp. En op de dag nauwkeurig, precies 150 jaar later, op 18 mei in het jaar 2007, dat moet ik even met mijn kalender. Dus precies op de dag nauwkeurig 150 jaar later, hè, in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp ontsnapt mannetjes Gorilla Bokito. Hij springt over een gracht en valt diverse personen aan. Een vrouwelijke bezoeker wordt door het dier meegescheurd, gesleurd en verschillende keren gebeten. Ze is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en daar geopereerd. De vrouw was regelmatig een bezoeker van de dierentuin en stond vlakbij Bokito te kijken. Doordat het dierentuinpersoneel het dier had gevangen, werd hij verdoofd en opgesloten in een binnenverblijf. Het zal je maar gebeuren. Hè? Ik ben een paar weken geleden ook nog in de dierentuin geweest, maar toen heb je toch niet door dat er zulke dingen kunnen gebeuren. En we gaan even terug naar 18 mei 1970, want in Geleen vindt op eerste Pinksterdag het allereerste Pinkpop Festival plaats. Organisator Jan Smeets loopt wel meteen tegen een tegenslag aan, want zangeres Melanie zegt op het allerlaatste moment af. De Golden Earring is wel van de partij. Net zoals Keith Hartley, Living Blues, The Dream en de Mr. Albert Show. En wie er ook was, de George Baker Selection. En die hebben toen waarschijnlijk ook gezongen, een hit van het jaar daarvoor, van een Little Greenback.

Donna Summer, Dinner with Gershwin. Ja, was niet mijn keus, maar hij stond in de playlist en ik kon hem niet aanpassen. Ja, ik moet een beetje op een houtjes-toutjes manier, om het zo maar eens te zeggen, mijn muziek gaan samenstellen nu. Die knoppen kunnen uit, een andere knop moet weer aan. Die gaan we zo meteen ook gelijk starten. Want we gaan het even hebben over het Songfestival. Want een Dara uit Bulgarije, ik heb er niks van gezien, hoor, ook van die voorrondes niet, dat interesseert me ook totaal niet. Die heeft dus het Songfestival gewonnen afgelopen zaterdag. Israël werd tweede, op grote afstand. Ja, ik heb het alleen maar van horen zeggen op de radio met het nieuws. Maar in 2019 hadden wij natuurlijk een winnaar hier met het Eurovisie Songfestival. En dat was, hoe heet je ook alweer? Duncan Lawrence? Ik weet het niet meer. Ja, en met het nummer Arcade.

Ja, voor Duncan Lawrence met Arcade in 2019 was het Teach In met Ding Dong, die in 1975 de Detroit Eurovisie Songfestival won. Dit jaar deden wij dus niet mee. Wat er volgend jaar gaat gebeuren is nog helemaal niet bekend. Het festival is bezig. Dat is afgelopen woensdag al begonnen. En in deze editie biedt aan meer dan 60 kunstenaars, dansers, theatermakers, zangers en dichters een passend podium bij een van de vele monumentale locaties in de vestingstad. Een van de grote namen die van 13 tot en met 23 mei exposeert is de kunstenares Claudie Jongstra in het oude postkantoor. Zij is bekend van haar imposante textiele kunstinstallaties in openbare gebouwen in binnen- en buitenland. Een ander hoogtepunt van Vestingval wordt het muzikaal verteltheater Zij Zagen Oorlog. Op 21 mei aanstaande vertelt, danst en zingt Xenia Marasanova uit Zwolle om 3:30 en om 7:30 de voorstelling Zij Zagen Oorlog. Het verbindingsdiner Kunst van het Eten was in 2025 een groot succes. Ik pak even het artikel erbij hoor. Reden te meer om het dit jaar weer een dergelijk samenzijn te organiseren. En dat diner vond plaats in de Kloostertuin in Elburg. Nou, er gaat nog veel meer gebeuren. We gaan er ook nog allemaal aandacht aan besteden. Nu eerst verder met muziek van BZN.

Nog even wat nieuws uit de regio. In de nacht van 1 op 2 mei is rond 3 uur een woning met een rietenkap aan de Veenweg 71A getroffen, in Oldebroek getroffen door een verwoestende brand. De brand heeft grote gevolgen gehad voor de bewoner en diepe indruk gemaakt op de omgeving. Tot op heden bestaan er nog veel vragen over de toedracht van de brand. Daarom wordt dringend beroep gedaan op mensen die mogelijk iets hebben gezien, gehoord of over informatie beschikken die van belang kan zijn van het onderzoek. Ook details die op het eerste gezicht onbelangrijk leken, kunnen van grote waarde zijn bij het verkrijgen van duidelijkheid over wat er zich die nacht heeft afgespeeld. De gouden tip die leidt tot de doorbraak in het onderzoek zal worden beloond.

Gaan we richting de klok van 3 uur. Ja, heel onverwacht zit ik toch in de studio in plaats van mijn thuisstudio door wat technische problemen thuis. Ja, mijn internetverbinding klapte er een paar keer uit. En ik denk dat toen de computer van de Louvre gezegd van, ja, we weten niet of Aadwit daar aan de andere kant van het lijntje zit. Dus we blokkeren gewoon alles. Dus moest ik naar de studio komen. Vandaar een beetje later begin van het eerste uur. Ja, ik kwam terug van een weekend kamperen. Woensdagavond zijn Magda en ik, mijn vrouw en ik, naar camping De Vinkenkamp in Lieren gegaan. Oosterhuis is het eigenlijk. Ten zuiden van Apeldoorn. Mooie camping, leuk zwembadje erbij. Leuke veldjes, leuke speeltuinen voor kinderen. Ja, gewoon een mooi toiletgebouw. Een beetje reclame wat ik maak, geloof ik nu, hè. Niet met een toiletrol onder je arm naar de wc. Nee, dat hangt daar gewoon, een toiletrol. Met daarnaast ook een dingetje met ontsmettingsmiddel, dat je de wc-bril kan ontsmetten. En als je dan klaar bent met je toiletbezoek, kan je dus gewoon netjes je handen wassen met zeep en met een papieren handdoekje. Ja, dat is tegenwoordig te kamperen, hè. Dat met je wc-rol onder je arm naar het toiletgebouw is denk ik bijna overal wel afgelopen. Alleen was het koud. Het paar keer tot bijna het vriespunt. Alleen, ja, we hadden goed bij ons winterdekbed bij ons. Maar toch van de onderkant kwam een kou af. Tot iemand zei van, bij een winkel kan je voor 5 euro van die matjes kopen. Die isolerende matjes. Ze zijn nog geen halve centimeter dik. Maar die hebben we eronder gelegd. En daarna hebben we heerlijk geslapen daar. En vanmorgen de stromende regen. Ja, begon gisteravond om 11:30 met regenen. En het hield vanmorgen 7:45 op. En toen was alles nat, de tent nat. Maar die hebben we bij mijn schoonmoeder in de garage opgeblazen. We hebben zo'n opblaastent. Dus die gaan we zaterdag, zal die wel droog zijn. En dan gaan we letjes alles opruimen. We gaan even met Mezzo Forte en Garden Party naar het nieuws van 3 uur. En daarna ben ik weer bij u terug.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-offwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Deze week op uw lokale radio, de Loe FM Botterschijf.

Kaiser Chiefs en Ruby. En daarvoor hoorde je de bottenschijf van week 21. Die was van Dotan getiteld Let It Go. En wie is Dotan nou eigenlijk? Zijn officiële naam is Dotan Harpenau. Geboren in Jeruzalem op 26 oktober 1986. Is een Nederlands singer en songwriter. Ja, hij werd geboren als jongste zoon van een kunstschilderes, Betty Harpenau, geboren in Jeruzalem en groeide op in Amsterdam. In 2005, heel even geleden, kwam hij op 18-jarige leeftijd in het nieuws omdat hij zijn middelbare school, het Goois Lyceum, voor de kortgedingrechter daagde. Hij verloor de rechtszaak die draaide om een door Dotan betwiste examenuitslag. En als je nou eens op Wikipedia gaat kijken, nou, het is bijna een boek wat er staat, een boekwerk wat er boven staat, over zijn loopbaan, maar ook over andere dingen in opspraak wegens nep-accounts. De Volkskrant publiceerde in april 2018 naar eigen onderzoek dat er vanaf 2011 op grote schaal gebruik was gemaakt van internet sokpoppen om de beeldvorming van de zangers op social media te manipuleren. De onderzoeksjournalisten berichten dat ruim 140 accounts op social media zich voordeden als fans van Dotan. Het was gebleken dat die nep waren. Hij had ook op een gegeven moment kwam hij in opspraak, maar hij kwam ook op een gegeven moment met een comeback. Hij is nog een keer alarmschijf geweest, een keer nummer 2 in de top 40 gestaan, wat ik begrepen heb. En op 21 september 2015 ontving hij een gouden notenkraker in de categorie muziek. En wij eren hem. Ja, eer is ook weer een groot woord hoor. We hebben zijn nummer Letting Go, hebben wij voor deze week als bottenschijf aangemerkt. Verder met andere mooie muziek van Marillion. Hier is Keeley. Straks nog een verhaal over goudinkopers.

the instrumental break.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Ja, ik vind het een leuk nummer, maar ik word er altijd zo onrustig van. Ik weet niet wat het is, maar in ieder geval... Cliff Richard en The Living Doll. Deze uitvoering, want je hebt meerdere uitvoeringen natuurlijk, hè. De gemeente Kamp en Nunspeet weren de mobiele goudinkopers van het bedrijf Goudtour. De organisatie beschikt niet over de juiste vergunningen. Het bedrijf zelf zegt dat er niks is mee met de goudinkoop. Dat zou ik ook niet zeggen als ik een goudinkoopbedrijf was natuurlijk, hè. Deze rondreizende camper staat op gezette tijden op verschillende plekken in de regio. In Kampen mag dat niet. We zijn er vrij alert op, zegt burgemeester Sander de Rauwe. Gemeentewoordvoerder Bertil van Kolthoorn ligt toe. Het gaat in dit geval om een standplaats. Het bedrijf staat namelijk met een bus of een camper langer dan 10 minuten op een locatie in afwachting van klanten. Zonder vergunningen mag dat niet. Ook in Nunspeet werden de mobiele goudhandelaren verzocht om weg te gaan, meldt voorlichter Mariette Zwaan. Onze BOA's hebben deze inkopers inderdaad weggestuurd. Namens Goudtour stelt woordvoerster Sanne Mami dat het bedrijf niets verkeerd doet. We voldoen in elke gemeente aan deze verplichting. Kamp en Nunspeet zijn intussen wel geschrapt in de routes. Ja, en dan denk ik altijd, als je dan hier in de buurt toch erkende juweliers hebt zitten, waarom ga je daar niet naartoe? Dan weet je, heb ik, ja, voor mijn gevoel, hè, ik mag niks verkeerd zeggen over dat bedrijf, hè. Want ik ken het bedrijf Goudtour natuurlijk helemaal niet, maar vooral als het om zulke dingen gaat, denk ik bij mezelf, ga toch eens eventjes naar een lokale juwelier toe, als je van je goud af wil.

bericht gekregen van de ANVB dat er geen files er in de regio staan. Daarom gaan we gauw door met het weerbericht wat we lezen van de achterkant van de Stentor. De nieuwe week start wisselvallig met in het oosten van Nederland langere tijd regen. In het westen is het aanvankelijk droog, maar gedurende de dag trekken enkele stevige buien over die gepaard kunnen gaan met onweer. Tussen de buien door is het soms de zon te zien en de temperatuur stijgt naar een graad of 15. Morgen valt op veel plaatsen ook nog enige tijd wat regen en wordt het 15 tot 17 graden. Op woensdag wordt het wat warmer, dan is op veel graden plaatsen 17 of 18 graden en zon en buien wisselen elkaar af. Vanaf donderdag wordt het op grote schaal 20 graden en daarna mogelijk zelfs zomers. Het is dan ook droog. Ja, het is dan ook droog. Zou je het niet geloven eigenlijk, hè?

het regent, zonnestralen. Ja, nou, dus regenstralen heb ik genoeg gehad afgelopen weekend. En ook een heleboel kou. Nu wil ik wel getroffen worden door de zonnestralen. Maar dan moeten we nog een paar dagen mee wachten. Berichtje van onze eigen website loomedia.nl. Geschreven door Joel Jansen van de VRMG. De Veluwe Randmeer Media Groep. Waar wij als Loe ook onderdeel van zijn. De brandweer heeft vorige week zaterdagavond de vuurplek gecontroleerd in het bos achter het Loo. Dat gebeurde kort na de grote natuurbrand op artillerieschietkamp bij het Harde. Op social media gaan foto's rond van verkoolde takken en resten van hout. De plek ligt in een bosgebied op korte afstand van woningen. Volgens buurtbewoners zou daar vuur zijn gestookt. En wie dat heeft gedaan, is niet bekend. Postcommandant Hendrik Legematen van brandweer Oldenbroek bevestigt dat de brandweer ter plaatse is geweest. We zijn gealarmeerd en ter plaatse gegaan voor nakontrole, laat hij weten. De melding kwam kort na de grote natuurbrand op het ASK bij het Harde. Die brand woedde dagenlang. Honderden hulpverleners werden ingezet en Defensie zette blushelikopters in. Ongeveer 500 hectare natuurgebied werd getroffen. Goed, dan is de bedoeling dat ik de volgende plaat ga starten. Staat die klaar? Ja. The Summer of 69.

Ja, ik heb wel zingen over de zomer van 69. Maar ja, ik denk bij mezelf, dan wil ik ook eens een keer weten, hoe was die zomer nou? Nou, de zomer van 1969 stond in Nederland bekend als een redelijk goede zomer. Vaak omschreven als de beste zomer van de jaren 60. Enkele details. De gemiddelde temperatuur in juli 1969 had een gemiddelde temperatuur van 18,1 graden. De hoogste temperatuur op 23 juli werd dagtemperatuur gemeten van 24,1 graden. Het weerbeeld was wisselend, maar met op 4 augustus een zonnige, vrijwel onbewolkte dag. De zomer werd gekenmerkt door een aantal zeer warme dagen, afgewisseld met koelere, bewolkte dagen. Nou, dat was dus de Summer of 69. Wil je nou weten wat er nog meer allemaal gaat gebeuren? Nou, Egbert die heeft net tussen 12 en 2 al verteld dat ze vanavond gaan hebben over het napalmmeisje. Dat meisje uit Vietnam wat getroffen werd door die napalm en daar over die straat rende. Zij komt binnenkort in Elburg een lezing doen. Het is eind juni. Ben ik helaas niet in Elburg aanwezig. Ja, dan ben ik weer met vakantie. Ja, sorry hoor, het is echt zo. Maar daar geef Joy straks allemaal informatie over. En tussen 5 en 6 een herhaling van het programma Politiek Beschouwd. Dat is ook weer gestart na de verkiezingen van maart. Dus Hans Witteveen van de Pol en Aaltjan Vernooy van Pro Elburg, ja, we zeggen groen, nee, niet GP van de, nee, Pro Elburg en van de SGP, die hebben afgelopen zaterdag met Brigitte Hemming hierover gesproken op de radio. En dat programma, dat wordt straks ook nog weer herhaald. We gaan eens even verder kijken met muziek. Ik heb nog wat lekkere Italiaanse klanken voor je van Albano en Romina Power.

Oh, the Beach Boys, wouldn't it be nice? Ja, ik ben een fan van Facebook. Ik zet er zelf nooit wat op, maar ik volg wel een heleboel anderen. En één die persoon die ik daarop volg, dat is de Loermeeuw. En die heeft 2 uur geleden weer een heel leuk artikel geplaatst over het station Het Harde. De 34-jarige Marinus Vermoot uit Den Helder heeft in 1981 in het kader van een spoorwegstationsencyclopedie zo'n 360 korte en uitgebreide artikelen van alle spoorwegstations voorafgaand door een korte beschrijving van de plaats waar het station is gebouwd geschreven. Het ligt in zijn bedoeling dit boek, dit werk binnenkort in boekvorm uit te geven. En dan begint het verhaal inderdaad met een verhaaltje over het Harde. En ook eigenlijk dat de spoorlijn eigenlijk langs Elburg en Oldebroek had moeten worden gelegd. Ja, dat het toch anders is gelopen. Ik kan je alleen maar zeggen van, ik vind het een heel leuk artikel. Als je op Facebook zit, zou ik zeggen, lees het eens eventjes. Dus wij gaan verder met een liedje over treinen. Speciaal ook voor een oud Loermeeuw-medewerker die in Nijkerk woont en ook een ontzettende fan is van treinen. Oh, dat is de verkeerde knop. Moet ik deze hebben? I'm a Train van Albert Hammond.

Ja, we gaan er weer uit. Straks een uurtje non-stop muziek. Dan Politiek Beschouwd herhaling. WWWW met Rob de Koning en Egbert Bos. Een orgeluur met Maarten Seibel. Van Aard zat eeuwigheid met Aardduist. Toetie met Harry Hollander. En de fanfaremuziek met Adriaan Bruning. En van 10 tot 11 nachtgedachten met Herman Diepens. Wat mij betreft heel hartelijk bedankt voor het luisteren. En heel graag tot woensdag.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Het tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. De A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht doe je er een kwartier langer over. Dat komt door file op de A27. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 5 minuten vertraging. En op de N227 van Amersfoort naar Wijk bij Duurstede tussen Amersfoort en Den Treek, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. De A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Vaassen, ook 15 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. De N307 van Lelystad naar Kampen tussen Dronten en de N50 is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is Politiek Beschouwd, het discussieprogramma over politieke zaken in de gemeente Elburg.
1: Ja, welkom weer bij Politiek Beschouwd. Inderdaad, het loopprogramma over de politiek en de samenleving. Nou, even de stand van zaken. Dan gaan we terug naar 18 maart, toen de nieuwe gemeenteraad gekozen werd. De 19 raadsleden, waarvan 3 nieuwe, zijn inmiddels geïnstalleerd en beëdigd. En ze zijn alweer aan het werk, want ze gaan trainingen, studiedagen, ik fantaseer maar even op los. Met andere woorden, ze komen helemaal geletterd, gaan ze de raad in. Het zijn dus 19 raadsleden van 6 partijen. Even nog ter herinnering, Algemeen Belang, LEF, SGP, ChristenUnie, CDA en GroenLinks. Correct, heren?
2: Nou ja, correct. GroenLinks is GroenLinks PvdA.
1: Die van de
2: A, zie
1: wel, dat is altijd goed even
2: bezit
1: te vragen.
2: Ja, dus pro, hè? Pro-Elburg zijn we nu.
1: En uit hun midden worden wethouders gekozen. En wel met partijen die de meeste stemmen hebben gehaald. En die maken nou de dienst uit. En na 2 maanden wikken en wegen. Ja, nou heb ik hier iets opgeschreven. Moet je de broedende kip niet storen? Maar het gaat om 3 mannen, hè? Dus even, hou me even te goede. Dus de wethouders zijn nog niet bekend. En dat is op zich geen probleem. Omdat de wethouders uit de vorige raadsperiode op de bestuurlijke winkel passen. Gesteund door de waarnemende burgemeester van Schaik. Nou, de eerste raadsvergadering is dus 27 mei, raadsvergadering. Yes. Hè? Ik heb niet over de informele informatie en oordeelsvormende raadsvergadering. Goed, nou ja, een reden vanaf dat moment voor Politiek Beschouwd, zowel de raad als ook het besluit, ook BMW op hun besluiten en voornemens te volgen. Maar we beginnen vandaag, en nu heb ik mijn stand van zaken gezegd, we beginnen vandaag met die raadsleden die nieuw in het ambt zijn. En dat zijn Aart-Jan Vernooy van de SGP, welkom.
3: Dank u wel.
1: Hans Witteveen van GroenLinks PvdA.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, maar nog geen pro-Elburg.
4: Pro-Elburg, ja. Is het nu?
1: Is de toestemming landelijk gegeven om het pro Nederland te mogen noemen?
4: Volgens mij heeft GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer het voor elkaar dat het daar gewoon pro is of progressief Nederland.
1: Ja, voor.
4: En in Elburg hebben we ook de afspraak met de partijen onderlinge, met de Griffie, dat wij ook pro Elburg zijn. Op 13 juni is het oprichtingscongres van progressief Nederland.
1: Oké. Wat doe ik nou? Wat doe ik nou vandaag? Doe ik nog
4: GroenLinks? Pro-Elburg.
1: Pro-Elburg, jij zegt het. Ja, en dan Lian Fischer van Algemeen Belang, maar helaas is zij verhinderd. Heren, welkom.
3: Bedankt.
4: Dankjewel.
1: Nog steeds er zin in?
3: Ja, gelukkig wel, zou ik haast zeggen. Als dat nu al voorbij zou zijn, dan zou het niet best gesteld zijn. Maar nee, zeker.
1: Ja, maar
3: nou ja, het moet eigenlijk nog nog even beginnen. Dus we zijn nu inderdaad bezig met heel veel lezen en studeren, zoals je al zei. En ja, van de week begint de echte cyclus.
4: Nou ja, en jullie zijn natuurlijk echt druk met plannen maken. Er wordt momenteel gewerkt aan een bestuursakkoord.
1: Hans, welke plannen maken zij? Welke plannen maakt de SGP?
3: Ben ik benieuwd wat Hans weet. Wat voor
1: Hans,
3: plannen
1: wij hebben? Hans, even na elkaar. Welke plannen maakt de SGP?
4: Daar kan ik altijd heel erg duidelijk over zijn.
1: Ja?
4: Over die plannen. Namelijk, ik zeg altijd gewoon, ja, dat weet ik wel. Want ik vind dat de formerende partijen dat keurig doen. Die betrekken ook de andere partijen. Dus hebben ook mij daarbij betrokken. Maar dat zeg ik niet.
1: Nee. Je bent wel wat naar voren, maar je praat er niet over. Aart-Jan, wil jij erover praten?
3: Nee, ja, ik wilde er eigenlijk wat over zeggen, maar de presentatrice had het over broedende kip, dus ik hou mijn woorden toch binnen nu.
1: Ja, toch wel.
3: Ja.
1: Maar het blijft wel overeind dat het gaat om Algemeen Belang, SGP, LEF.
3: Ja, dat was inderdaad het advies van de informateur. Dus ik ga ervan uit dat er nog gesproken wordt. Want anders hoop ik dat ik het had geweten. Ja.
1: Komen we nog op terug.
3: Dat
1: staat nog voor dit uur op onze lijst. Hebben jullie tot nu toe bij de Lou al de kans gehad om te zeggen, wie ben ik, wat doe ik?
4: Ja, die kans heb ik al wel eens gehad, in ieder geval. Ja. Maar ja. Geen probleem om dat te herhalen, hoor. Maar hoe zou dat met Alt-Jan zitten?
1: Doe maar even voor de duidelijkheid, dan weten we, jullie zijn nieuwe raadsleden.
4: Ja, nou, laten we dat
1: wie
4: doen.
1: Wie is Hans?
4: Ja, Hans Witteveen van de Pol. Dat zeiden we net. Ja, van de Pol is de achternaam van mijn vrouw. Witteveen is de achternaam van mezelf. Ik woon sinds 2014 weer in Elburg.
1: Weer?
4: Ik ben ook geboren in Elburg, maar ik ben ook 14, 15 jaar weg geweest. Maar ik ben dus weer teruggekomen naar Elburg. En met ontzettend veel plezier. Ik ben van huis uit. Ik heb politicologie en bestuurskunde gestudeerd. En ben later bij de overheid gaan werken. Maar inmiddels werk ik ook alweer bijna 5 jaar bij Zilveren Kruis. En daar koop ik de ouderenzorg in voor Noord-Nederland. Dus bijvoorbeeld hier in Elburg. Het Feitenhof en het Baken. En op het Harde Mariposa. Dat is wat ik in het dagelijks leven doe. Ja, en verder, ik denk als we het over politiek hebben en politiek beschouwd. In 2012 raakte ik in Amsterdam betrokken bij een stichting voor dak- en thuisloze jongeren. En dat is waar mijn ogen eigenlijk een beetje zijn opengegaan en wat mijn huidige politieke koers heeft ingezet. Dus dat is ook hoe ik me eigenlijk politiek ben gaan inzetten voor mijn medemens. En dat heeft bepaald eigenlijk dat ik bij toen nog GroenLinks en PvdA ben uitgekomen en nu dus voor Pro Elburg. Ja, en verder, ik ben dus het enige raadslid voor Pro Elburg. Dus ik mag de aankomende 4 jaar proberen om dat geluid zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in onze gemeenteraad.
1: Wil je de grootste partij worden?
4: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, okay. Ik zeg ook, er is ook hoop. Ik zeg altijd, algemeen belang heeft dan weliswaar 6 keer zoveel zetels als wij. Maar ze hebben eigenlijk maar 3 keer zoveel stemmen.
1: Oké. We gaan niet filosofisch worden. Even iets anders. Maar je bent wel actief geweest in het verenigingsleven. Als ik het goed heb.
4: Ja, klopt. Ik ben in Elburg in 2000, van 2018 tot en met 2020 ben ik betrokken geweest bij de Vestingraad. Ja.
1: Ja.
4: Dat klopt.
1: Hoe oud ben je? Mag ik dat vragen?
4: Ja, ik ben 44.
1: 44. De jeugd komt eraan. Maar die andere jeugd aan de overkant is nog wel jonger, heb ik zo de indruk, of niet?
3: Ja, we zouden bijna een raadspelletje ervan maken. Maar, nee, ja,
1: hoe jong ben jij?
3: 33, bijna 34.
1: 34.
3: Ja, dus ietsje jonger dan.
4: Dat is
3: de
4: echte jeugd.
3: Ja, iets jonger, ja.
1: Vertel.
3: Ja, nou, ik ben dus Alt-Jan van Nooy, woonachtig in Elburg, niet geboren, ook niet teruggekeerd. Ik ben op later leeftijd gekomen wonen toen ik trouwde met mijn vrouw. Die kwam hier uit de regio, dus die wilde hier graag ook blijven wonen. Dus zodoende
1: Elburg. Is een goed teken,
3: Elburg.
1: Hè, als ze terugkomen.
3: Zodoende ben ik hier komen wonen. Dus met ons gezin wonen we hier. En het werk is ook dichtbij. Ik werk in Nunspeet onder andere. Ik werk bij een tuinmeubelwinkel. En daar verkoop ik een aantal dagen. Een aantal dagen zit ik in het managementteam. Dus ik begeleid heel veel collega's en nieuwe managers binnen het bedrijf. Het bedrijf groeit heel, heel hard. Dus ik kom door heel het land heen om allerlei mensen te helpen bij een nieuw plekje binnen het bedrijf. Dat is heel leuk. Ja.
1: En waarom SGP? Want Hans heeft het verteld, zijn ontmoeting in zijn ervaring in Amsterdam. En wat heeft jou naar de SGP gedreven?
3: Nou, wat vaak zo is, denk ik, is dat landelijke thema's mensen toch wel bij een partij brengt. Bij de SGP is natuurlijk een belangrijke waarde is het recht op leven. Dus opstaan voor het ongeboren leven. Dat is voor mij een van de belangrijkste redenen om bij de SGP lid en actief te zijn. En lokaal geldt dat natuurlijk en breed natuurlijk sowieso om politiek te bedrijven op basis van het woord van God, de Bijbel. En dat kunnen we denk ik op heel veel mooie manieren toepassen op al heel veel facetten van het leven. Dus ook wat Hans net zei over dakloze jongeren in Amsterdam. Ook daar kan je vanuit de Bijbel en ook inderdaad iets heel veel voor betekenen. Dus in die zin, om die reden zit ik bij de SGP. Ja.
1: En je noemt dus nu die redenen. En als je kijkt naar jullie partijprogramma, dan, ik moet zeggen, een mooi partijprogramma dat dwars door alle onderwerpen heen reed, op een op zich hele neutrale manier. Wat spreekt jou zo aan waarvan je zegt, nou, daar ga ik me de komende 4 jaar ook voor hard maken. Los van alle andere dingen waar je ook had. Maar daar ga ik even extra op letten.
3: Nou, lokaal zijn natuurlijk de principiële punten van de SGP zijn natuurlijk belangrijk. Ik denk dat die overvloedig bekend zijn. Dus de plek van de zondag, maar ook het Amtsgebed. Verder is natuurlijk ook belangrijk de manier waarop we als raad met elkaar omgaan. Ik denk dat dat al best goed gaat met elkaar. En dat we ook, ook zorg voor dragen dat we met elkaar een raad zijn die het college controleert. En in die zin hebben we dat ook geprobeerd de afgelopen jaren. Om niet zozeer een echte oppositiepartij te zijn, maar meer gewoon een partij in de raad die het college controleert en bijstuurt waar nodig. Ja, voor mij persoonlijk, ik ben altijd heel erg van qua samenwerking, meer dan ook met andere partijen, ook die misschien niet helemaal op jouw partij lijken. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld mijn overbuurman Hans en mijn buurman in de raad overigens met goede ideeën komt, dan is het juist fijn ook om met hen samen te werken, zodat iedereen in die zin ook een mooie stem
1: behalve krijgt. Als het om principiële zaken gaat, ja, vanuit de Bijbel.
3: Ja, het is best voorstelbaar dat Hans om andere redenen daarmee eens is. Maar dat zal ook soms niet zo zijn. En als je elkaar niet kan overtuigen, dan stem je verschillend. Dat is de realiteit in de politiek natuurlijk.
1: Ja. Bijzondere punten. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, een welzijnsaspect of het economische aspect of het financiële aspect en noem maar meer. Daar wil ik me bijzonder voor hard maken. Dat is mijn drijfveer. Dat heb je niet. Je bent meer...
3: Nou, het was een beginnetje eigenlijk. Dus ik had het principeel. Dus waar we verder natuurlijk heel ook bekend om staan, landelijk gezien, is natuurlijk de woningbouw. Dus voor jong en oud bouwen, ja, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk echt iets ja, groots. En ondernemers in die zin faciliteren waar kan in het ondernemen zijn. Dat is denk ik ook echt iets wat de SGP aangaat. Het beschermen van boeren waar nodig is natuurlijk iets waar de SGP ook landelijk bekend om staan. Dus dat zijn in die zin ook de vaste punten die ik uiteraard heb en de partij breed. En natuurlijk zuinig zijn op het geld. In die zin moet elke euro ook weer opgebracht worden. Dus ja, waar kan ook zuinig zijn en overbodige regels, daar moeten we natuurlijk naar kijken in hoeverre die geschrapt zouden kunnen worden. Ja.
1: Misschien hoor ik het te weten, maar ben je burgerraadslid geweest?
3: Ja, afgelopen 4 jaar was ik burgerraadslid. Ja.
1: Dus je hebt wel het een en ander gezien, gehoord en meegemaakt.
3: Ja, dat klinkt nu heel spannend, maar dat klopt.
1: Heb je nog
3: ja,
1: spannende dingen meegemaakt?
3: Heel veel, maar dat is allemaal vertrouwelijk.
1: De zondag, de toeristische zondagopening, was dat heel spannend voor jullie of was dat een kwestie van hamerstuk?
3: Ja, voor ons is het een aangelegen punt, dus in die zin spannend, maar u zult begrijpen, wat we gingen stemmen was voor ons niet spannend.
1: Oké. Hans.
4: Yes.
1: Komende 4 jaar, sta je in je eentje? Ja, nee, je hebt rugdekking, dat weet ik wel. moet jij eigenlijk vertellen?
4: Nee, zeker. Ja, nee, maar dat is echt waar. In die zin dat... kijk, wij zijn natuurlijk eigenlijk vorig jaar een beetje opnieuw begonnen met de partij. En er zijn onwerkelijk veel enthousiaste, creatieve, betrokken mensen in de partij actief. En ik doe dat echt zeker niet alleen. Dus ik heb een hele, hele brede, actieve achterban. Echt.
1: Mooi.
4: Ja.
1: Mooi, mooi. En waar maken, ik spreek dan nu in meervoud, waarvan zeggen jullie dan met jou als voorman, kom op Hans, daar moet je voor gaan.
4: Ja, nou ja, kijk, we hadden in ons verkiezingsprogramma 4 speerpunten. De eerste die zat op woningbouw. Ik denk dat bijna alle partijen dat hebben. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat eigenlijk gewoon breed aandacht heeft. Maar we hebben daarbinnen echt wel aandachtspunten natuurlijk. Binnen die woningbouw. Maar daar zullen we gewoon aandacht voor blijven vragen. Ja, de andere 3 speerpunten. komen niet zo heel veel terug bij de andere partijen. In die zin van die speerpunten die zaten echt op de bezuinigingen in het sociaal domein. Wij vinden echt dat die ervan af moeten. Het tweede punt, dat zit eigenlijk op, nou ja, als ik het christelijk verwoord, naastenliefde, maar eigenlijk inclusie. Zorgen ervoor dat iedereen hier kan meekomen. Ik vind dat daar heel weinig aandacht voor is. En het derde punt is eigenlijk gewoon groen. En dat is ook niet zo heel breed vertegenwoordigd bij de andere partijen. Milieu, ja. Dus ik denk dat ik daar de aankomende 4 jaar heel veel ruimte heb om mijn eigen geluid te laten horen, ja. Brigitte. Ja.
1: Ik verraste jullie net met nieuws van vanmorgen dat in het bluswater van de brandweer, dus wat hebben we nou net gehad, een buitengewoon grote brand.

0: natuurlijk duidelijk, ja.
1: Vrezen jullie dat er veel dingen op jullie afkomen waarvan je zegt, oh, wat een dilemma. Of wat vele dilemma's. Want jullie hebben allebei ervaring. Jij vanuit je kijk op de politiek en jij vanuit het burgerraadslidschap.
0: Nou, ik denk dat er niet zozeer persoonlijke dilemma's voor mij worden of uit je partijstandpunt. Maar ik denk natuurlijk wel gewoon met alle belangen die meewegen in een gemeente, dat je gewoon heel veel dilemma's krijgt in die zin van, ja, wat moeten we nou voor Elburg en hoe komen we daar samen uit?
1: Ja.
0: En ik denk dat de brief die net op de mat is geland bij de burgemeester over een AZC en asielzoekers,
1: precies,
0: dat voor de aankomende jaren echt een punt wordt als Den Haag daarop doordrukt, dat zeer gaat doen in Elburg.
1: Ja, als ik het goed heb, hebben jullie die brief ook ontvangen in de vorm van een raadsbrief.
0: Dat zou kunnen, maar dan heb ik hem nog niet gezien.
1: Nee, maar daar komen we straks zo even op.
2: Ja, ik heb nou niet vals gespeeld. Gisteren heb ik hem opgezocht. Toen het,
1: ja,
2: naar
1: aanleiding van mij.
2: Maar okay, hij is vers, dus okay. Hij, is,
1: ja,
2: nee,
1: jullie,
2: hij is niet van
1: jullie
2: bent
1: wel anticiperen de komende 4 jaar, hè?
0: Ja.
1: Pascal, we gaan zo naar het volgende onderwerp. En wel over de democratische stemverhouding in de gemeenteraad, in de toekomstige gemeenteraad en in de toekomstige BMW, College van Burgemeester en Wethouders.

0: Ja, mein Gasten, ich bin uiteraard weer terug bij Politiek Beschouwd en mijn gasten zijn Alt-Jan Vernooy en Hans Witteveen. Ja, en nu zitten jullie straks in een raad waar 14 zetels eigenlijk gelieerd zijn aan het college. En 5, dus 14 de coalitie, zoals we tot nu toe noemen. En 5, de oppositie. Hans, jij bent de oppositie. En Alt-Jan is de coalitie. En ik hoorde al, en dat kan een voordeel zijn, dat jullie naast elkaar zitten in de raad. Maar goed, daartegenover staat ook nog weer een BNW dat samengesteld is. Ik noem het maar even 9 christelijke partij, 9 stemmen uit de christelijke hoek en 5 uit de, noem maar even, niet-christelijke hoek. En dan kun je wel christelijke overtuiging hebben. Dus hou me even te goede.
1: Ja.
0: Ik heb het toch in de ouderwetse termen coalitie en oppositie. Staat de oppositie, Hans, niet erg zwak, zowel in het college christelijk, niet-christelijk, die verhoudingen, als ook in de raad 14-5, als het gaat om de democratische stemverhoudingen?
1: Ik denk dat de verhouding wel duidelijk is, in ieder geval.
0: Los even van menselijke verhoudingen.
1: Ja,
0: hè,
1: exact. Die jullie, ja, nee, dus en, ik denk dat de getalsmatige verhouding...
0: Maar goed, getalsmatig.
1: Getalsmatige verhouding is wel duidelijk. Kijk, ik heb altijd juist gezegd, toen we nog aan het campagne voeren waren, van, stel nu hè, dat pro-Elburg heel groot was geworden, dan vond ik ook oprecht, en vind ik nog steeds, dat wij met iedereen, dus ook met de SGP, die misschien op onderdelen heel ver van ons afstaan, in Elburg moet je echt met iedereen kunnen samenwerken. Je hebt niet de luxe om het niet te doen. En dat vind ik hetzelfde nu ik in de oppositie zit. Dus ik ga echt naar de coalitie kijken waar ze goede ideeën hebben. En die steun ik dan ook echt graag. Geen probleem. Andersom verwacht ik dat als ik gewoon echt een goed idee heb, dat de coalitie gewoon bereid is om daarover te praten en over mee te denken. En dat de manier is waarop we 4 jaar met elkaar gaan samenwerken. Ik vind echt het fijne van gemeentepolitiek, dat je gewoon bij elkaar woont en werkt en elkaar tegenkomt, en dat die verhoudingen echt wat anders zijn dan in Den Haag. Dus ja, getalsmatig is het heel erg duidelijk. Maar ik ga ook gewoon voor inhoud en verbondenheid en samenwerking. En daar waar dat heel sterk afwijkt, zal ik echt niet terugdeinzen om gewoon heel helder mijn eigen geluid te laten horen. Maar als het wel lukt om samen te werken, fijn.
0: Ja, als Jan jij schetste al, we wilden niet, want jullie waren in de vorige raad niet in het college. En je schetste net al dat je niet per se de oppositie wilde voeren. Als jullie mee eens zijn, gaat jullie niet om de oppositie voeren toen. Maar nou zit je wel getalsmatig bij de groep die, laten we zeggen, feitelijk de macht heeft. Geeft dat een overwinningsgevoel? Een gevoel van veiligheid? Hey, we kunnen lekker doen wat we willen? Zeg het maar heel negatief.
2: Ja, dat klopt. Het gaat uiteraard niet om macht. Uiteindelijk zijn raadsleden ook gewoon om het volk te dienen, zeg maar. En niet zozeer om te vertellen wat zij persoonlijk allemaal wel niet in petto hebben voor die bevolking. Dus in die zin is een raad en ook het college is uiteindelijk dienen het aan de bevolking. En in die zin zetten ze ook alweer de lijn uit, want ze zijn door het volk gekozen. Dus dat is in die zin een mooie dynamiek. Wij voerden in die zin wel oppositie als we ergens niet mee eens waren. Alleen wat soms een negatieve klank had, is dat je als je oppositie, zoals ze dat dan noemden, zou zijn, dat je dan overal maar tegen moet zijn. En de houding die ik van Hans begrijp, zo zaten wij er eigenlijk afgelopen jaren ook in. Ik bedoel, we moeten met elkaar besturen. We moeten niet iedereen zwart proberen te maken. We moeten met elkaar vooruit in die zin. Dus nee, en ik heb ook geen overwinningsgevoel van nu. Er is overigens ook niet formeel nog een college en nog geen akkoord. Dus in die zin is er ook verder geen reden toe, al zou ik dat hebben.
0: Het kan nog anders worden. We gaan er echt even van uit.
2: Dat is ook prima om daar vanuit te gaan. Ja. Maar goed, zolang we het niet weten, weten we het niet.
0: Ja. Nee, dat is waar. Wat we nu aan het doen zijn, is weer in wezen gissen. De aanname dat het college zou kunnen worden samengesteld door algemeen belang 6 zetels, LEF 5 zetels, SGP 3 zetels.
1: Ja, dus gewoon het meest waarschijnlijke scenario nu, toch?
0: Dus het meest waarschijnlijke scenario.
2: Ja, het was dus tenslotte ook het advies van de
0: Rutte. Een ander scenario was ook mogelijk geweest, dan hadden ze ook de meerderheid gehad. met weer de ChristenUnie en SGP hadden ze ook de meerderheid gehad.
1: Oh ja, er zijn natuurlijk gewoon...
2: Ja, er zijn talloze varianten.
1: Er zijn 6 partijen, ja. Daar kun je eindeloos variëren. Ja.
0: Ja. Nou ja, nee, je hoeft niet eindeloos, maar dan had je Algemeen Belang, SGP... En de ChristenUnie. Dan had je ruim 10 zetel.
1: Ja. Ja. Of CDA.
2: Of Pro. Er kan natuurlijk alle kanten op. En normaal gesproken zie je ook dat de grootste partijen, slash partijen in die zin daar hun volk eruit spreken. Nou, dit is bij de informateur eruit gekomen.
0: Nou, even blijven fantaseren. Hans, is dit nou, wat nu aan de orde is met Lefteren, is dat een zwart scenario? Zou het andere scenario niet meer mogelijkheden voor de oppositie bieden daar waar oppositie ook werkelijk nodig is? We moeten geen oppositie voeren om ruzie te hebben, maar waar het nodig is. Is dan dat andere alternatief niet aantrekkelijker?
1: Ik denk wel, gewoon als ik even de aankomende 4 jaar vooruit mag kijken, dat we nu wel 3 oppositiepartijen hebben. Die alle 3 niet heel veel ervaring hebben qua personele bezetting in het voeren van oppositie. Dus daar waar de huidige coalitie misschien wat makkelijker kan bogen op hun eigen ervaring in het zijn van coalitiepartijen de afgelopen jaren. Zullen wij echt ook moeten gaan werken aan onze rol van hoe doe je dat nou gewoon effectief oppositie voeren? Ik kan niet van mezelf zeggen dat ik een ervaren politicus ben of een ervaren oppositievoerder.
0: Feitelijk zeg je, we hebben 1 zetel, daar zijn we blij mee. We kunnen onze stem laten horen. En daar gaan we even van uit.
1: Ja, nou, wij waren niet blij met 1 zetel. Dat ben ik ook echt niet.
0: Okay.
1: Maar blij dat we een zetel hebben. In die zin in ons eigen geluid kunnen laten horen. En dat ga ik natuurlijk ook zeker doen.
0: Oké, we gaan ervan uit dat jullie op een goede wijze met elkaar omgaan. Wat verbindt jullie Pro Elburg, GroenLinks Partij van de Arbeid, en Jan Alten? Waar zouden jullie je in kunnen zetten? Jij noemde al woningbouw.
2: Nee, maar de woningbouw is bijvoorbeeld inderdaad zo'n thema. Je ziet sowieso...
0: Maar ja, je kunt de vleermuizen en de leeuweriken en de woelmuizen, die kun je niet opeens... Hans, ik kijk naar jou, daar zijn jullie zuinig op. Die blijven er. Bezwaarschriften van buren vanwege parkeergelegenheid die ze kwijtdragen en het uitzicht, er schijnen stemmen te zijn in Den Haag om die procedure te veranderen.
2: Nou ja, en dat... Dat zeg je inderdaad goed. En dat is nu ook het belangrijkste aan woningbouw. Dat je heel veel regels ook landelijk of zelfs Europees geregeld zijn. Dus dat je niet eens zo altijd zo heel veel kan doen. Dus al zouden wij vinden dat die vleermuizen maar gewoon even ergens anders moeten gaan wonen, om het zo te zeggen. En Hans vindt dat ze lekker daar zouden moeten blijven. Stel dat hij dat zegt. Ja, dat kunnen we allemaal vinden. Maar de wet zegt iets. En daar vindt iedereen wat van. En dat is soms wel de realiteit waar je helaas mee te maken hebt eigenlijk.
1: Ja, nee, dus ik denk, kijk, er zijn onderwerpen waarop we elkaar overduidelijk gewoon überhaupt niet vinden. En ook er geen begin is van dat we elkaar wel gaan vinden. Maar ik vermoed dat als je kijkt naar woningbouw, dat niet het geval is. Daar kunnen we elkaar in de basis vinden. En dan heb je soms op de verdere uitwerking heb je issues met elkaar. Maar daar heb je wel dat je in de basis gezamenlijk op pad gaat met hetzelfde idee.
0: Ja.
1: En datzelfde geldt overigens ook, denk ik, als ik naar onze programma's kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar verenigingsleven, inzet en waardering voor de samenleving, de aandacht voor zorgzame gemeenschappen, zorgzame buurten. Dat zijn allemaal thema's waarop het geen punt is om elkaar te vinden.
0: Nee.
1: En misschien dat je daarna vervolgens in de verdere uitwerking nog wat verschilt. Maar goed, er zijn natuurlijk ook gewoon echt onderwerpen waar we waar we echt tegenover elkaar staan.
0: Ja. Dan ben je afhankelijk van de goede wil van elkaar. Van de instelling van de gunfactor. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid. Sinds 2002 is er sprake van dualisme. En het dualisme zegt heel duidelijk, er is een scheiding. Het college bestuurt, dus heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid, en de raad zet de kaders en controleert.
2: Precies, ja. Maar zo is het nog steeds.
0: Dat zeg je heel enthousiast.
2: Ja, dat
0: maar
2: ben ik ook.
0: Maar kun je
2: je
0: voorstellen dat 14 raadsleden straks zeggen, wij willen de controle verscherpen, want dan val je je college aan. Dus is dit dualisme nou haalbaar? Of heb je daar ook weer de goede wil van in wezen, ik noem het weer, de coalitie nodig. Om dat dualisme, dus de scheiding van collegeverantwoordelijkheid en raadsverantwoordelijkheid, te scheiden.
2: Nou, wat nu natuurlijk om het werkbaar te maken, daarvoor zijn coalities opgericht, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk de problemen of de uitdagingen die nu spelen, die... Nou, dan spreek je met elkaar af hoe we dat het best kunnen oplossen. Tegelijkertijd komen er natuurlijk heel veel dingen voorbij. En wat Hans zegt, als Hans een heel goed idee hebben en daar zijn we zelf allemaal niet op gekomen, ja, dan... Ja, dat kunnen we daar best wat mee. Dus in die zin blijft het natuurlijk zo dat raadsleden altijd het college controleren. Of dat je nou zogenoemd coalitie of zogenoemd oppositie zou zijn.
0: Ja.
2: Wij kunnen natuurlijk als SGP, veronderstel dat dit het college wordt, kunnen wij ook niet zomaar overal mee instemmen waar zij misschien ineens mee komen. Dat moet allemaal natuurlijk ook getoetst worden.
0: Ik vraag me af of de raad het lef heeft. Of die drie SGP-leden het lef daartoe hebben.
2: Ja, nou.
0: Een lef met een Ferdinand, hè?
2: Ja, daar ging ik al vanuit. Nee, dat gaat u zien. Wij weten van wel. Maar als daar een vraagteken over is, dan zal de tijd dat voor de rest ook leren natuurlijk dat het geval is.
1: Ja. Nou ja, wat ik daar wel boeiend vind. Ik heb in mijn werkzame leven gewoon echt bij veel gemeenten gewerkt. En ook wel meegemaakt dat colleges vielen natuurlijk. En ook wel vanuit een aanzet van in de raad. En ik kan natuurlijk altijd, ik bedoel, dat is niet de Elburgse traditie, is niet de Elburgse cultuur, maar ik kan tijdens een collegeperiode echt wat voorvallen waarvan je als raadslid, ook als coalitieraadslid zegt, ja, maar dit is niet meer te vereenzelvigen met waar mijn partij voor staat of waar ik zelf voor sta.
0: Dan kun je zeggen, oké, ik ga alle controle-instrumenten inzetten die ik wil. Dat stellen jullie dan als 5 leden in de oppositie voor. Maar daar zijn er 14 tegen. Sta je nog machteloos?
1: Zeker. En dat zal ongetwijfeld ook wel eens gebeuren. Dat we de aankomende jaren vanuit de oppositie het van harte oneens zijn.
0: Wat spannend.
1: En dat het 5 tegen 14 is. Ja.
2: Ja, en tegelijkertijd is het ook zo dat ook de afgelopen periode de SGP en destijds Samen Vooruit en de VVD ook best regelmatig plannen. Ook met elkaar of met een coalitiepartij hebben ingediend die niet werd gedragen door de voltallige coalitie, maar wel door een meerderheid van de raad. Dus ik denk niet dat het zo is dat de coalitiepartijen een applausmachine zijn en dat de rest maar tegen is. Ik denk dat het, denk wel, steeds beter een traditie komt van goede samenwerking. En om het werkbaar te maken, wat ik zei, is er een coalitie om in beginsel afspraken te maken.
0: Oké, we wachten af wat het wordt. Kijken wat wordt. Spannend is ook natuurlijk de samenstelling van het college. Menig een zou daar muisje willen zijn. Hoe zich dat daar afspeelt achter de gesloten deuren.
1: Ja, Alt-Jan is dat muisje. Dus laten we vooral naar Alt-Jan kijken. Heb ik het.
0: Maar Alt-Jan, dat muisje heeft de oren dicht en het mondje dicht. Oh.
2: Eerlijk zijn... Ook ik zit niet overal bij. Kijk, en je weet, sommige dingen weet je in grote lijn hoe dingen verlopen. Maar tegelijkertijd, sommige dingen zijn ook gewoon te prematuur om in die zin te delen. Of is het nog vertrouwelijk. Precies. En alles komt op zijn tijd naar buiten. En waar transparantie kan, daar betrachten we dat.
0: Je zegt prematuur. En dat klopt ook, daar heb je volkomen gelijk. Maar op straat is toch al het een en ander in gang gezet. Vooral bij de LEF-kiezers. En vooral de enthousiastkievers die zeggen, als dit college tot stand komt, dan heet de LEF in de toekomst anders. En wel de het liberaal-evangelisch verbond.
2: Ja, dat zou een enorm mooie wijziging
1: dat,
2: van naam
1: zijn. Dat zou jij
2: van
1: gedachte goed zijn, vinden, maar, natuurlijk.
0: Dat mooi, hè?
2: Nee, ik vind de woordspeling leuk, maar... Oprecht, ook de LEF-kiezers hebben natuurlijk hun eigen recht om een mening te vormen over het handelen van haar partij. En dan moeten ze een mening in die zin maar ook voor. Dat zal bij elke achterban zijn, dus dat is voor mij niet zo'n bezwaar.
0: We wachten af wat de 3 heren brouwen.
1: Ja, zeker. Ja?
2: We gaan het zien.
0: We gaan het zien. Pascal, we gaan het zien. Je hebt vast mooie muziek. Beetje opbeurende muziek.

0: Ja, we gaan verder met politiek beschouwd. En nu maken we een stap naar de veiligheidsregio. En wel de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Waar 22 gemeenten zijn aangesloten. En het gaat over een gebied van 870.000 inwoners. Dus dan heeft één regio de verantwoordelijkheid over ons allemaal. Als het gaat om hulp bieden in noodsituaties. En om de veiligheid en gezondheid van de inwoners, om die te waarborgen. En dan in dat hele gebied met 22 gemeenten en 870.000 inwoners. Ga daar maar aan staan. Dus dan vraag ik jullie simpel, de brand op het Harde.
1: Ja.
0: Het moet geen derde keer gebeuren. 1970 is al een zware brand geweest, waarbij ook woningen vernield zijn. Het moet toch geen derde keer. De burgemeester heeft keurig in een column geschreven wat erg voor het Harde. Punt. Ja, maar daar zijn we toch niet. Heren, wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Nee, met de veiligheidsregio, zonder de veiligheidsregio. Gaan jullie met de vuist op tafel slaan? Dit kan niet meer.
2: Nee, maar wat de burgemeester bedoelde was natuurlijk toen, om terug te blikken hoe de brand was, niet zozeer dat een punt was van, nou, dan zijn we er nu. Er zijn natuurlijk allerlei vraagstukken en ook Defensie is daarmee bezig. Die heeft overigens voorlopig het schieten met brandbare projectielen
0: gestopt. Dat was nota bene de oorzaak.
2: Nee, maar goed, dus in die zin hebben zij daar...
0: Maar we vergeten snel, hè?
3: Het is wel fijn voor ieders rust ook dat ze dat even gestart
2: hebben. Ja, dat is in die zin ook een goede afweging. Ja. En daar gaan ze voor een groot gedeelte zelf over. Tegelijkertijd hebben zij natuurlijk ook de samenwerking met de verschillende gemeenten omliggend aan dat terrein. En dat is verder landelijk gezien natuurlijk overal het geval.
0: Luister eens, wat moet nou gebeuren? Wie neemt de verantwoordelijkheid? En als ik zie dat zo'n veiligheidsregio dat als missie heeft, wat ik net schetste, wie neemt dan de verantwoordelijkheid om tegen Defensie, de macht van de Defensie te zeggen, nou, ho,
3: kijk, weet je wat
0: dit
3: ik denk,
0: is de als, grens.
3: Je nodigt ons hier ook uit als startende raadsleden.
0: Ja,
3: daarmee is het functioneren van zo'n veiligheidsregio, zeg ik heel eerlijk, is ook nog een beetje een black box voor mij. Dat weet ik niet zo goed.
0: Snap
3: wat ik. Waar ik me wel over verbaasd heb, is inderdaad de opstelling ook van Defensie. Even misschien ook goed om maar gewoon hier te doen wat de brandweermensen en de mensen in de veiligheidsdiensten hebben gedaan die week. Dat is natuurlijk gewoon echt fenomenaal.
0: Ja,
3: dat is petje af in een mens hard gewerkt. Ja, fantastisch.
0: Compliment. En overal vandaan kwamen ze om te helpen. Nou,
3: bizar. Echt heel mooi
0: maar
3: om te zien.
0: Maar goed, het gaat om mij. Ja, maar jullie gaan de komende 4 jaar in. Hoe kun je dit voorkomen als gemeenteraad?
3: En daarvan denk ik dus, als je kijkt naar Defensie en Eichelsheem heet hij volgens mij, die generaal. Die dan zegt van ja, het boeit me allemaal niet zoveel, maar wij moeten gewoon oefenen. Daarvan dacht ik, maar dit gaat natuurlijk gewoon echt letterlijk om de mensen in het Harde die daar wonen. Om de natuur van de Veluwe en die is ook van ons. En daar ging ik wel op aan. En ik dacht, eigenlijk hebben we hier niet alleen onze burgemeester nodig, maar ik kan me indenken dat er heel veel gemeenten zijn die om Defensie heen liggen. Die een ander belang kunnen hebben.
0: Oldebroek natuurlijk
3: alleen
0: ook.
3: Al hier. Ik kan me indenken dat je hier in VNG-verband wat met elkaar vindt. Ik denk ook dat de minister van Binnenlandse Zaken in die zin hier een rol in heeft. Dus hier moet je echt met elkaar in ieder geval duidelijker je eigen belang voor ogen hebben en naar voren brengen. En, want de Defensie gaat in dit opzicht echt een beetje zijn eigen gang.
0: Ja. Ja. Een machtspositie heeft Defensie.
3: En wat daarbij dan de veiligheidsregio is zo precies groot. Doet, dat, om eerlijk te zijn, weet ik dat niet zo goed.
2: Die coördineert in noodsituaties. Dus ja, dat kan om veel, meer, om veel meer gaan dan alleen brand natuurlijk.
3: Nee, maar of dat hier nou goed ging of slecht ging, dat moet er allemaal blijken, denk ik. Dat gaan we evalueren. Maar
2: ja, en dan geven zij advies over. Dus over de lopende allerlei toestanden geven zij dus inderdaad advies over... Wie met wie kan samenwerken en die coördineren dat in die zin ook heel goed. Dus dat is in het kort de rol ervan.
0: Ja, Hans, je hebt gelijk. Jullie zijn beginnend. Je moet erin groeien. Je hebt 4 jaar. En dit is nou, ik zeg het verkeerde woord, bijna een geschenk dat het gebeurt. Dat je alert bent.
3: Ja, aan het begin.
0: Dat je zegt in deze 4 jaar dat het niet weer wegzakt.
3: Ja, nou weet je, een maar ander punt wat bij mij bovenop kwam. Want dit gebeurde nu natuurlijk in een periode van droogte.
0: Ja.
3: Maar ik denk of je nou groen bent of niet. Ons klimaat verandert een beetje. Het zal vaker of heel nat zijn of heel droog. En ik dacht in het geval van droogte bijvoorbeeld. Ja, is nu op de capaciteit van, het huidige brandweerkorps. Zit daar in de scenario's van de capaciteitsberekening dat het steeds iets droger wordt bijvoorbeeld? Of zouden we daar wat extra moeten doen? Ik zou er wel graag ook met dit college de aankomende jaren over in gesprek gaan. Van goh, doen we hier nou de juiste dingen gezien dat het klimaat verandert? Of moeten we daarop aanpassen?
0: Ja, bijvoorbeeld.
3: Ja.
2: Maar wat overigens wel het geval is dat de afgelopen periode, dus ruim voor de brand, is de brandweer en de verschillende hulpdiensten oefenen ook op dit scenario heel vaak. Zoals op de harde, op een defensie. Ja. Dat zijn we ook als gemeenteraad wel eens geweest. Dus het is ook niet zo dat nu dit is gebeurd. Het is natuurlijk extra wekelijk op van joh, doen we het nog steeds allemaal op de goede manier? Wat kan anders? Maar het is ook niet zo dat er nooit op werd geoefend en dat er werd geslapen. Nee, er werd wel in zin actief werd als men ermee bezig.
0: Het gaat niet om terug te kijken en verwijten te maken. Dat is keihard en goed gewerkt door de mensen. Maar het gaat om anticiperen op ontwikkelingen. En daar hebben jullie 4 jaar de tijd voor. Anticiperen op wat op het harde gebeurd is, dat geen derde keer gebeurt.
2: Ja, op waar wij invloed
0: dat de mensen het vertrouwen hebben, de gemeenteraad werkt daaraan. En de gemeenteraad staat ook misschien met de handen omhoog, help, wat moeten we doen? Maar dan moet je toch als raad de kracht hebben om je netwerk te zoeken, om daar gezag uit te kunnen oefenen.
2: Ja, maar natuurlijk waar dat nodig is. Ja, dat is breed in alle onderwerpen. Zo.
0: Nou ja, wat me ook nog aan het denken zette. Ik ga jullie even helpen. We hebben een brochure gekregen over noodsituaties. Wat we allemaal doen. En dat sommigen hebben daar weer geld mee verdiend. Door noodpakketten aan te bieden. En er staat ook in die brochure dat er gemeenten zich verplichten om noodsteunpunten in te richten. Ik heb gelezen dat de gemeente Noord-Oostpolder deze week of een maand geleden in de dorpen noodsteunpunten heeft ingericht om te oefenen wat er gebeurt als stroom uitvalt of wat dan ook. En dat is op zich, zeg je. Zij zeggen, we kunnen daaruit leren.
3: Ja, uit zo'n simulatie. Ja, daar komen
0: leren, gewoon
3: uit.
0: Leren. Wat gaat goed, wat gaat fout. En dat in zo'n situatie iets gebeurt. Dan denk ik ook weer aan de missie van de veiligheidsregio. Jullie weten wel, van Noord- en Oost-Gelderland. Samenwerking is goed. Grootschaligheid is goed. Tot op zekere hoogte. Daar heeft men, las ik ook in de Achterhoek, met 200 zorgprofessionals bij elkaar gezeten. Wat gebeurt er als al onze zorginstanties zonder stroom komen te staan?
3: Ja.
0: Van ziekenhuizen tot ik weet niet wat. Dat is enorm.
3: Ja.
0: Dan denk ik, ja, maar wie organiseert iets hier in deze gemeente?
2: Ja, nee, maar in deze gemeente is voor een deel wordt dat natuurlijk al gefaciliteerd dat er inderdaad noodstroom is waar nodig. En dat zie je natuurlijk in ziekenhuizen uiteraard ook. Hè? Dus die hebben we dan niet in de gemeente. Maar
0: het stroom valt uit, de radio valt uit. Ja, dat is geen drama, dan gaan wij naar huis. Maar sorry hoor.
2: Voor jullie. Nou, ik vond het best belangrijk voor, maar dat is nu voorbij al.
3: Kom jij de volgende keer nog weer aan?
0: Maar stroom valt uit. Ja, oh, help.
2: Nee, dat klopt. En daarom zijn in die zin...
0: Ik bedoel, het moet tastbaar zijn. Het moet eigenlijk volgende maand al tastbaar zijn.
2: Nee, maar in die zin dat bij alle faciliteiten en voorzieningen die noodzakelijk zijn om het leven zo goed mogelijk door te laten gaan in zo'n situatie, zijn allerlei verschillende instanties verantwoordelijk. Dus daar heeft de landelijke overheid een bepaalde rol in. De gemeente die een ziekenhuis herbergen, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Daar zijn ook voorzieningen voor, maar het is de vraag of dat het uitgebreid moet worden. Maar goed, dat is dan weer niet een gemeenteraads.
3: Ik vind wel dat Wat we van de coronaperiode hebben kunnen leren, is dat natuurlijk, we gezien hadden dat we in de breedte, en ik werk in de ouderenzorg, zeg maar, dus dan in de ouderenzorg konden we zien dat we daar zeker niet op waren voorbereid. En dus heb je dat je met dergelijke simulaties natuurlijk echt wel met elkaar even kunt nagaan. Ja. Zijn we voldoende voorbereid?
0: Ja.
3: En in dat kader, als ik dan weer kijk naar de bestrijding van infectieziekten, wat we nu op grote schaal weer aan het afschalen zijn. Dat gaat vaak mijn pet te boven, die beslissingen. Ik snap dat niet zo heel goed. Daar heb je helemaal gelijk in, dat we daar aandacht voor moeten hebben natuurlijk.
0: Dus het versturen van de brochure naar de huishoudens met waarschuwing is niet voldoende. Moet ook gebeuren. Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf, maar er is ook een overheid die dan verantwoordelijk is voor mensen die zich niet kunnen helpen.
3: Zeker.
0: Daar gaat het meestal om.
3: Zeker.
0: Mensen die het niet meer weten. Ja. Nou, ik wil het even weer even. Ik heb nog een punt.
3: Ja, je zet ons scherp voor de aankomende 4 jaar.
0: Ja, precies.
2: Ja, heel druk. Nog drukker dan we dachten.
0: Vandaag schijnt in de krant te staan. Ik heb het niet gelezen. Ik heb het op de radio gehoord. Op Google gelezen. En die kun je niet altijd even. Die is niet altijd even betrouwbaar. Dat de gemeente 0 asielzoekers heeft opgevangen.
3: Ja, het is een brief van de Stentor. Of in ieder geval, het is een brief van de gemeente waar de Stentor een artikel over schreef.
0: Ja, ja, precies. Ja. Die raadsbrief hebben jullie ook ontvangen. Wij horen 138. De gemeente hoort 138 asielzoekers op te vangen. En het is wel in het verleden zo geweest dat men samen met de gemeente Oldebroek, als burgerraadslid weet je dat, een oplossing heeft gezocht. Maar door stikstof en door de vleermuizen is dat blijkbaar niet gelukt. En nou moet Elburg dus 138 asielzoekers opvangen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Waren het niet dat wij de laatste weken geconfronteerd worden met enorme gewelddadige rellen daar waar asielzoekers opgevangen moeten worden. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, en het lastige is ook om te analyseren hoe dat komt. Hè. Dus we hebben landelijk een spreidingswet natuurlijk. Die is ingevoerd met het oog van het beperken van de instroom en het vervolgens verdelen van degene die een plekje moeten krijgen. SGP Landelijk was daar overigens tegen, omdat daar een bepaalde dwang in zit. En dat eigenlijk een lokale overheid dan gedwongen wordt om bepaalde keuzes te maken die wellicht om allerlei redenen. Dus dat kan om faciliteiten, qua dokter, dus allerlei dingen met zorg, onderwijs. Überhaupt de woningen moeten beschikbaar, de ruimte moeten beschikbaar zijn. Dus dat zijn allemaal vraagstukken die in die zin het lastig maken om zomaar te zeggen, nou, dat kunnen wij dan even gaan faciliteren. En zo grootschalig als elders wordt bedacht, denk ik dat
0: kijk,
2: in Elburg lastig wordt.
0: Kijk, ja, los ervan, daar is door Den Haag, en daar geef ik graag, is veel verwarring gesticht. En niet elke gemeente zit erop te wachten. En nu heb je de kop. Gemeente
3: Elburg. Het was natuurlijk echt een tijdje van, gaat hij wel door, gaat hij niet door?
0: Precies. Laten we wel
3: maar
0: wezen.
3: Want dit was een thema tijdens de campagne natuurlijk. Hier hebben we ook een debat over gevoerd. Ja. En daarbij zijn er partijen uitgesproken tegen deze spreidingswet. En zeggen ook van, we moeten eigenlijk niet opvangen. En er zijn ook partijen die zeggen van, nou, wij Pro Elburg is natuurlijk een partij die wel gelooft in het idee van de spreiding. Ik zou ook zeggen, als wij dit nu zouden moeten vormgeven, dan begin je altijd eerst met kijken van, nou, wat is het draagvlak onder de bevolking? Ja. Begin je het gesprek. Daarna ga je kijken naar locaties. Betrek je de omgeving erbij. En dat is een heel traject.
0: Juist.
3: En daarvan denk ik wel, dat traject, dat hadden we in principe natuurlijk ook gewoon 2-3 jaar geleden kunnen beginnen. En dat hebben we niet gedaan. Dus we staan nu feitelijk echt op nul. Zullen nu misschien dat, waar ik een beetje voor vrees, is dat we nu onder druk van Den Haag stappen gaan zetten. Terwijl het juist een proces is dat eigenlijk heel zorgvuldig moet gebeuren. En de vraag is, omdat we het dus hebben uitgesteld, nemen we nu en krijgen we nu ook de tijd om dat zorgvuldige proces te doorlopen?
0: Ja, dus je hebt nog een half jaar de tijd om dat in gang te zetten wat jij nou schetst.
3: Maar een half jaar is te kort natuurlijk.
2: Maar
0: eind dit jaar.
3: Om dat proces zorgvuldig te doorlopen?
0: Eind dit jaar moet een antwoord komen volgens de raadsbrief.
3: Volgens Den Haag is dat zo. Maar ik zou toch, zorgvuldigheid is hierin erg belangrijk.
0: Oké.
2: Maar het COA moet daar gewoon in die zin een verzoek doen aan de gemeente. Hè? Dus dat is in die zin nog niet gebeurd.
0: Jan, Merk ik bij, bij jou wat omtrekkende beweging van ja maar?
2: Nou, nee, met het onderwerp luisteren natuurlijk. Nou, ik bedoel, in Elburg is de ruimte, dus al die redenen die ik net noemde, het draagvlak heel goed wat Hans Daarden zegt, dat ook dat moet er zijn. Tegelijkertijd mensen in nood wil je helpen, wat het natuurlijk lastig maakt, dat de landelijke overheid natuurlijk in die zin bij die spreidingswet een bepaalde belofte heeft gedaan. Ja, waar we nog niet zoveel effect van zien. En vervolgens wordt er gespreid en zijn de aantallen vrij behoorlijk. En dat maakt het natuurlijk voor heel veel gemeenten ingewikkeld. Even los van dat de rellen en het slopen van dingen en zo. Dat kan natuurlijk uiteraard niet.
0: Dus met andere woorden, ja. Dan moet nog heel wat water vloeien door welke rivier dan ook. Oké.
3: Door de beek.
0: We hebben toch meer sloten ook nog.
3: Gast.
2: Nou, daar komen jullie samen uit door welke ja, beek of sloot dan
3: maar
2: moet.
3: De gracht is dan feitelijk weer de beek natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Ik krijg het seintje van Pascal dat we weer afronden moeten. Dus het uur is voorbij. Ik dank jullie beiden heel hartelijk. Voor het gesprek. En wel Aart-Jan Vernooy van de SGP. En Hans Witteveen van Pro Elburg. Voor wie het nog niet weet, GroenLinks PvdA en Pascal Boer voor de techniek en de muziek. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Yes, tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. De A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht doe je er een kwartier langer over. En op de N325 van Arnhem naar Nijmegen 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Velperbroek en Huissen. Er staat 3 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dan de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkelaan en Meppel 2 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, goedenavond inderdaad. WWW, Wat Wij Willen Weten. Wat Wij Willen Weten, ga ik helemaal storen. We zitten vanavond met een vol programma eigenlijk. Het eerste half uur gaan we praten over de Doornspiekse dagen. Ik had er nog niks van gehoord. Ja, wel via het Facebook, maar dat is heel nieuw. Dus Henry en Jacco zitten hier en gaan straks de een en ander lezen. En het bestuur ook, hè?
2: Klopt.
1: Ja, keurig. Gaan straks een al horen. En rond 6:30 komt Jan Gerrits even praten over Kim Puk. En wie is Kim Puk? Een napalmeisje. Maar goed, dat gaan we straks wel het een en ander horen. Egbert, jij zit de techniek. Je gaat heerlijk meepraten. Ja, gezellig. Want jij komt ook een beetje uit Doornspiek vandaan, hè?
3: Ja, ik heb mijn bloed zit alles in. Er zit Oosterwolde, Oosterdorp, Elburg in en Doornspijk. Dus ik kan ook met iedereen overweg.
1: Is dat zo? Nou goed, ja. Je hebt leuke muziek uitgedraaid. Maar ja,
3: speciaal voor de jongens natuurlijk.
1: Ja, we gaan daar maar eens even mee beginnen. Jij bent verleden.
3: Nee, we gaan eerst feest in de tent gooien.
1: Oh ja, ik zie het al. Sorry.

0: Nou, het begint meteen goed, feest in de tent. Ja, we gaan praten over de doorspiekse dagen. En ja, het volledig voltallige bestuur zit hier, Henry en Jacco.
1: Niet helemaal hoor.
0: Nou, oké, er komen er nog wat bij. Maar goed, hoe is dit zo gekomen? Want ik ken ze niet, de doorspiekse dagen.
1: Nee, dit is een heel nieuw concept. Ja? We zijn in februari bij elkaar gekomen. Vorig jaar had je de Boerenmarkt.
0: Ja.
1: Of normaal had je doorspiek altijd Boerenmarkt. Al vanaf 1981 volgens mij. En dat is vorig jaar niet doorgegaan.
0: Waarom niet?
1: Een bestuurder was ziek.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, dat is toen afgelast. En dit jaar zou het weer niet doorgegaan. En toen hebben we met een aantal mensen gezegd, ja, dat is zonde eigenlijk. Want Doorsweg is natuurlijk een klein dorpje en er gebeurt niet heel veel over het algemeen.
0: Nee. Nou, weet ik niet, maar goed, lijkt me niet, nee.
1: Nee, dat is geen...
0: We praten altijd over de stad Elburg, hè?
1: Natuurlijk, de stad Elburg heb je natuurlijk heel veel evenementen.
0: Ja.
1: En Doorsweg heb je gewoon niet veel.
0: Nee.
1: Ja, de voetbal is natuurlijk... groot in Doorswijk.
0: Begrijp ik, ja.
1: Dus ja, we hebben met een aantal mensen gezegd, jongens, wat gaan we hier aan doen? Dus we hebben gezegd, jongens, we gaan het nu oppakken.
0: Maar dat is over 7-8 weken al, hè?
1: Ja, we hebben ook we hebben niet heel veel tijd, want we zijn in februari begonnen. Nou, in maart, ja? Toen zijn de vergunningen allemaal ingediend. Ja, er komt gewoon wel heel veel bekijken.
0: Ja.
1: We hebben gelukkig een hele grote groep vrijwilligers, maar die hebben we gewoon hard nodig.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Egbert.
2: Ja, even, je hebt het over een paar weken. Het is inderdaad 10 en 11 juli. Maar die Doorspijkse dagen, dat is nu Doorspijkse dagen, maar dat was voor de Boerenmarkt. Maar dat was op een andere datum, toch?
1: Klopt. Dat was al die op 5 augustus. Dat was de eerste dinsdag van augustus. En dat was, die datum is bepaald in 1981. En we hebben al snel besloten om die datum te veranderen. 1981, ja, er ging natuurlijk een, toen werkte de man en de vrouw was thuis.
0: Ja.
1: En qua vakanties was toen gewoon heel anders ingevuld als tegenwoordig.
0: Ja. Ja.
1: Dus die datum, ja, dat vonden wij verkeerd. En we hebben nu gekozen voor een week voor de schoolvakantie.
3: Ja, zodat mensen in ieder geval geen excuus hebben om niet te komen.
0: Nee, daarom is het ook nog schip begin juli, is nog lekker weer ook.
1: We hebben gegoogeld en dat ben je uitgezocht. We hebben 35% kans op mooi weer, dus...
0: Ja. Ja, dus, ja. Dan hoop niet dat je 15% gaat krijgen, maar nee, goed. Dus, nee, maar goed. Want jullie zetten een hoe moet ik dat even zien? Jullie zetten een tent neer. Wat is het verhaal?
1: Er komt een feesttent.
0: Ja?
1: Dus vrijdagavond komt er een feesttent.
0: Mm-hmm.
1: Van 6:30 tot 8:00 is een kinderdisco. Van 8 tot 30:30.
0: Dat is de vrijdag. Ja, vrijdagavond.
1: De vrijdagavond.
0: Ja?
1: 10 juli.
0: Ja.
1: Dan van 8:30 tot 9:30 worden alle jeugdelftallen van DSV gehuldigd. Dus alle kampioentjes.
0: Leuk. Ja.
1: Dan van 8:30 tot 9:00 komen de Genavezangers. Dan komt 9:00 Wimmy Bouwman. 10:30 komt de Harte 10. En daaromheen verschillende DJ's.
0: Ja.
1: En dan zaterdag is de markt.
0: En hoe laat gaat het door vrijdagavonds? Tot in de kleine uurtjes.
1: Uurtje 4:00, 5:00.
0: Ja.
1: Nee, tot en met 1:00.
0: Ja.
1: En want we hebben natuurlijk een druk programma.
0: Ja.
1: Want 1:00 sluit de tent. Vanaf we klaar zijn, zal het wel 2:30 zijn met alles opruimen en klaarzetten voor de volgende dag.
0: Een domme vraag, waar komt die tent te staan?
1: Op de hoek van de Lageweg, Veldweg.
0: Oké, okay, ja.
1: Dan heb je een speelveldje.
0: Ja.
1: En dan komt de tent te staan. En zaterdag begint 9:00 de markt, maar de mensen kunnen ze vanaf 7:00 aanmelden. Dus wij moeten zorgen dat we zaterdagmorgen ook weer 6:45 zijn.
0: Ja, jullie moeten ook vers wezen, dan gaan die werken natuurlijk.
1: Nee, maar dan moet
3: het bestuur maar niet drinken. Hè,
0: nee, dat is zo, ja. Dus
1: we hebben wel gezegd, alle vrijwilligers die mee helpen s'avonds of bestuursleden niet drinken. Want jongens, we hebben een paar uurtjes om te slapen en de volgende dag moet iedereen weer fit zijn en veilig zijn. En dus ja. Dat maakt niet uit.
2: Dat is wel apart, want de meeste jongens die erbij zitten, die vrijwilligers, die drinken liefst wel een bolletje. Dus heb je nog iets anders beloofd dat er op een ander moment misschien nog iets gedronken
1: op een ander moment dan.
2: Ja, oké. Okay.
3: Komt het allemaal goed.
1: En dan kun je wel voor inhalen, dat is geen probleem.
2: Ja. Nee. Ik zie ook Danny Heden.
1: Danny Heden komt zaterdagmiddags.
2: Oh.
1: De
2: die staat op vrijdag hier.
1: De markt is tot. Even kijken. De markt is tot en met 4:00.
0: Ja.
1: En vanaf 4:30 komt Danny Heden in de feesttent.
2: Oké. Okay. En die marktkramen, staan die dan om die feesttent heen of staan die in een ander gebied? In
1: ander gebied.
2: Ja?
1: Die staan om de Veldweg, Maltersweg, een stukje Lagerweg. Dus komen in principe onderdeel heen, zeg maar. Een rondje onderdeel.
2: Onderdeel, ja.
1: Onderdeel.
2: En de deel doet zelf niet mee dan in dit gebeuren? Of?
1: De deel is wel open, maar de deel doet niet mee.
2: Maar die hebben wel de tent open.
1: Ja,
2: dus.
1: Die deel is gewoon open, dus mensen ja, die kunnen daar ook gewoon wat drinken. En, ja.
2: Ja, ik zie, ik kreeg net een bericht binnen van jullie collega Rini, dat ook Wim van Appelo de presentatie doet op vrijdag.
1: Ja, klopt. Wim doet, dat is, doet ja, de presentatie en tevens DJ. Dus ja, okay. Die moet alles een beetje aan elkaar lullen, nou, dat kan die wel.
2: Ja.
1: Die heeft ervaring genoeg. En,
2: ja, maar dat betekent dat de tent dan overdag niet gebruikt wordt? Als die...
1: Ja, zeker wel.
2: Oh.
1: Zaterdag overdag dan de zarme vrijstaals is 1 uur afgelopen in de tent.
2: Mm-hmm.
1: Er komen allemaal tafels in de tenten staan. Dus zaterdag kunnen de mensen daar een, wat drinken en eten. Er komen jongens uit Urk met de vis.
2: Okay.
1: En die gaan daar ambachtelijke palen roken. En dus mensen kunnen daar en er komen patatkarten staan. Er komen een ijskoopwagen staan. En de mensen kijken als zaterdag 30 graden is. En de mensen willen eventjes...
0: Uit de zon.
1: En die kunnen dan mooi in de tent zitten. Dus we doen alle banden zaten open. Er komen allerlei lange tafels in. En dan daarnaast... Er komen... Niet in Wijnland, daarnaast komen allerlei evenementen. Dus ja. Er komt een...
2: Springkussen.
1: Springkussens, paardrijden. Er komt koetje knuffelen. Er komt stormbanen. Brandweerauto. Allerlei oude trekkers. Er komen...
2: Ja, maar is er dan zoveel ruimte op dat trein?
1: Ja.
2: Ja?
1: Daarna zijn we ruimte zat.
2: Oh.
0: Hey, jullie hebben het in februari besloten.
1: Ja.
0: Kan je dan nog voldoende kraampjes dat soort dingen krijgen? Dat is natuurlijk een lastig verhaal, denk ik.
1: Het was allemaal kort dag.
0: Ja.
1: We hebben al heel veel geregeld.
0: Ja.
1: Vanavond hebben ze weer een vergadering over de markramen. We hebben verschillende commissies. Een markramencommissie, we hebben een sponsorcommissie. Dus vanavond hebben we de markramencommissie, die hebben vanavond een vergadering. Er is gewoon veel werk te doen, maar het is allemaal wel te doen. Maar het is allemaal wel inderdaad kort dag.
0: Maar goed, heb je volgend jaar weer wat te genieten.
3: Dat is verschillend. Maar je hebt op het moment dat je die marktlui benadert, zeg maar, die hebben vaak een agenda al in.
0: Die zit al vol, ja, dat klopt. Ja. Dus
3: om er dan nog even wat additioneels bij te doen, ja. Dat valt niet altijd mee.
2: Nee, jullie hebben dus nog plek over de markkraam.
1: We hebben een plek over, ja.
2: Okay.
1: En we hebben nog zo'n beetje, ja, we schatten zo'n beetje, nog zo'n beetje 30, 40 plekken over. Dus ja.
2: Ja.
1: Iedereen is er welkom.
2: En voor 30 euro is ook geen probleem om daar te gaan staan natuurlijk.
1: Nee.
2: En het kost niks.
1: Ja, de prijzen zijn... Er zijn veel mensen, jongens, die prijzen zijn te laag. Maar ja, in ons eerste jaar willen we graag zorgen dat de boel vol komt. Ja,
0: maar 30 euro is dan heb je ook een kraam en alles.
1: Heb je kraam.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Dus de prijzen zijn gewoon goed. En we gaan s'avonds voor een biertje 2,50 vragen. Een beetje normale prijzen.
0: Dat is ook nog te doen.
1: Is ook gewoon te doen. Dus Een keer is natuurlijk een dorpsfeest. Kijk, we hebben geen... er wordt een feest voor iedereen. En we hebben geen winstoogmerk. Dus we proberen kostendekkend te werken. En
2: Is dat een beetje te doen, kostendekkend? Jullie hebben natuurlijk heel veel sponsors daar. Door respect, jongens, die doen van alles mee natuurlijk. Er wordt geen entree. Dus doen jullie dan zelf de catering en het bier verkopen? Of wordt dat uitbesteed?
1: Nee, dat doen we zelf. S'avonds in de tent hebben we wel
0: entree. Een tientje entree, hè?
1: Een tientje entree, s'avonds in de tent. Maar overdag is het gewoon gratis. En daarom doen we zelf de horeca dit jaar. Kijk, dit is ons eerste jaar. We beginnen op nul. Ja. En we moeten zorgen dat we dit jaar...
0: Klein beetje vet op het bord krijgen.
1: En dan kunnen we niet gaan bouwen en bouwen en bouwen. En alleen dit jaar beginnen we nogmaals op nul. Dus voor ons allemaal nieuw.
0: Ja,
3: als het goed loopt, dan verkoop ik het concept.
2: Ik heb nog even een vraag. Als die man en dat oranje gebeuren niet ziek was geworden, dan had het gewoon dit jaar weer de boerenmarkt heet. En was het dan ook altijd zo gebleven? Of was er al sprake van dat het niet wat datum betreft niet beviel? Of weet ik veel.
1: Dit jaar zou het weer niet doorgaan.
0: Dat was nu al vast.
1: Het was al vast. Ja. Die mensen hadden gewoon te weinig. Ja, ze konden te weinig bestuursleden krijgen. En te weinig mensen die wou meehelpen. Dus dit jaar zou het weer niet doorgaan.
0: Nee, dat begrijp ik, want ik heb ook, we hebben ook rondom Koningsdag hebben we het een en ander gehad. En we hebben ook geprobeerd het door een spijk hier mensen toe te krijgen om erover te vertellen. Maar ja, die waren gewoon niet. Nee, dat ligt echt
1: wel.
0: Dat is jammer.
1: Kijk, en we hebben best wel een grote kennissenkring. En we hebben nu 41, 42 mensen in die bij ons in de app zitten. Dus we hebben tot nu toe, er komen steeds mensen bij nog, dus... Aan de vrijwilligers tot nu toe geen probleem, gelukkig.
0: Nee, dat is duidelijk.
2: Heb je in ieder geval bezoekers zat voor de feestavond?
3: En ook verkeersregelaars hebben we genoeg.
0: Ja,
2: dat is ook belangrijk natuurlijk.
3: Ja, we hebben een beetje doorgeschoten, maar we hebben er nu geloof ik 35.
0: Dat is niet zo moeilijk, het is alleen maar de Zeestraat weg waar je verkeersregels in moet zetten,
1: alleen,
0: denk ik.
1: Alleen iedereen die heeft ook een cursus. Ja,
0: die moeten. Ja.
1: Dus we hebben pas een avond in gelast. En waren 7, 28 mensen die hebben allemaal de cursus gevolgd. En er zijn nog een paar losse bijgekomen. Dus in totaal zitten we 30, 35 verkeersregelaars.
2: Ja. Oh ja.
1: Dus perfect.
2: Mooi. Waar is de parkeerplaats dan? Parkeergelegenheid?
1: Aan de schuindeel over de boer.
2: In dat weiland?
1: In de weiland.
2: Dat is anders uit Zwitserland.
1: Ja.
2: Maar dan moet je dan ook inhuren.
0: Dan moet je oversteken, denk ik. Hè?
1: Dan moet je kloppen.
2: Ja. Moet je dat inhuren ook?
1: Ja. Ja, klopt.
2: Dus er wordt ook entree gevraagd voor het parkeer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oh, niet veel, 7,5 euro of zo.
2: Ja, en is...
1: Nee, want... ja, we moeten overleggen nog, maar het zal wel... Ja.

0: Je kunt alles doen. Maar als het slecht weer is, dan komen daar geen trekkers in.
1: Nee.
0: En dan komen daar geen prijsdagenstrukjes in, noem maar op. Dus dat is dan wel een uitdaging.
1: Ja.
0: Dus kijk, als het gewoon een paar dagen, als een keer een middagje de week ervoor dus een keer buitje is, is geen probleem. Als er echt een paar weken lang loopt de hozen, ja, dan moeten we dingen gaan aflassen.
1: Ja.
0: Maar, ja, dat is niet anders. Daar gaan we niet vanuit, maar dat kan. Kijk, die is altijd weer de feesttent. We hebben de feesttent, die komen ze maandags opzetten. Die wordt 22 bij 37. Dat is best wel een grote feesttent.
1: Ja, knap ding zeg.
0: Alleen zonder vloer.
1: Ja.
0: Want de vloer is best wel een grote kosten.
1: Dat is het duurste, ja.
0: Dat is best wel duur. Dus ook met de gok, jongens. We gokken op het droog weer. Maar als het wel slecht weer wordt.
1: Iedereen laars aan.
0: Nee, er moet toch een vloer in.
1: Ja.
0: Dus die maken dan s'avonds iedereen in de club staan. Nee, dus dat zijn allemaal dingen, ja. Maar ja.
2: Hoe staat de gemeente tegen? Over ook gelijk bingo en akkoord en vergunning?
0: Heel positief. Ja. We hebben aankomen vrijdag het laatste gesprek over een aantal wegen, over de verkeersborden. Verder is alles zo goed als rond.
3: Ja, we hebben tot nu toe geen enkele tegenslag gehad met de vergunning aanvragen. Het enige was dan nog de plattegrond zeg maar, met de borden. Daar worden ze nog wat verduidelijkingen over. Nou, zoals André al zei, daar zitten we vrijdag nog even voor. Maar op zich, de gemeente is zeer welwillend.
1: Oké, nou, dat is ook wel mooi dan.
0: Ja, gelukkig. We hebben alle medewerking. En gelukkig en zelf ons ook met dingetjes. Jongens, let hierop, let daarop. We hebben korte lijntjes bij de gemeente gelukkig. En
1: Nou, moet je natuurlijk wel een beetje de boel in de hand houden. En dat het niet te gek wordt dat je s'nachts om 3 uur nog het Polonaise door de spijk loopt. Want anders zegt de gemeente vond, dat doen we het niet weer.
3: Nee. Was in ieder geval mooi weer.
4: Hey, iedereen die luistert een kraampje wil huren, die kan gewoon een kraampje huren. Ik heb een geweldig mooie site, de doorspieksedagen.nl.
0: Ja.
4: Lekkere frisse site, ook lekkere kleuren en al soort dingen. Het enige wat ik daar mis is, er komt ook door dat je pas in februari begonnen bent, dat zijn de sponsoren. Heb je die al of...
0: Ja, we hebben vorige week woensdagavond hebben we de sponsorcommissie BK gezeten. Alleen, er was nog geen banknummer.
4: Geen banknummer nog?
0: Ja, die hebben we nu wel inmiddels.
4: Ja?
0: Alleen om een banknummer te krijgen voor de stichting valt gewoon niet
4: dat
0: mee.
4: Dat is lastig, ja.
0: Dat is gewoon heel lastig. Dus we zijn er gewoon een beetje of 3-4 mee bezig geweest om een banknummer te krijgen. En dat is nu rond, gelukkig.
4: Dan moet je doorgelicht worden helemaal. Dat klopt, ja.
0: Inderdaad, want de stichting wordt best wel onder een...
4: Nou, niet alleen voor stichting. Als je bedrijf zijn. Ik had laatst ook een nevenbedrijf. Moest ik ook een bankrekening voor hebben. Nou, daar ben ik je echt wel een weekje of 2-3 mee zoet. Hoor, voor een verzoek een bankrekening kreeg.
0: Dus we hebben nu rond. En we hebben vorige week woensdag aan bij elkaar gezeten. En de sponsorcommissie gaat deze week of volgende week. Daar gaan ze gas geven. We hebben al heel wat toezeggingen. Van mensen die willen, die willen graag sponsoren. Dus.
4: Ja. Nou, geweldig. Ja. Nou, we gaan even muziek luisteren en dan gaan we de laatste dingetjes erover over vertellen. Wat hebben we nu, Egbert?
2: Wimmy.
4: Ben je vrij?
2: Wimmy Bouwman.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het praten over de Doornspiekse dagen met Henry en Jacco. Nou, als je echt informatie wil hebben, gewoon even naar www.doornspieksedagen.nl. Dan staat er alle informatie in, maar...
1: Zonder N, hè?
0: Sorry, ja. Maar ik zie ook huttenbouwfeest, daar hebben we niet over gehad. Nee. Daar heb je echt speciale commissie voor, begreep ik.
1: Vorig jaar was het ook een Doornspijk.
0: Ja?
1: En dit jaar, dit jaar zijn ze bij ons gevoegd. Dus op die dag, dan vindt het plaats. Daar doen ze een beetje 80 kinderen aan mee.
0: Leuk.
1: Dus best een heel evenement. En allerlei van de Pellendoog.
0: Op vrijdag of op zaterdag?
1: Op zaterdag.
0: Op zaterdag, ja.
2: We hebben een aparte plek voor
0: ja?
2: ze.
1: We hebben een aparte plek. Dus op de weg, op de lage weg. Want ja, die jongens zeggen in het weiland, dat gaan we niet doen. In verband met de spijkers.
0: Ja, ja.
1: Dus,
2: het is Hoekveld, weg, lage weg.
1: Ja.
0: Maar ga even zelf vinden allemaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Egbert.
3: Ja, ik had ook nog even een vraag. Ik wil verder niet zeuren over die Oranjevereniging. Maar die Oranjevereniging, was die alleen maar bedoeld voor de boerenmak? Of deed die ook, zeg maar, Koningdag en 4 en 5 mei en weet ik veel allemaal? En als dat wegvalt, zeg maar, dat die vereniging, moeten jullie dat er ook bij pakken of zo?
1: Nee. Weet je hoe puur dit? En hebben zich pas vergadering gehad met het Oranje Comité. En die avond hebben zich ook 2 mensen aangemeld. Gelukkig.
3: Dus, bij het Oranje Comité.
1: Dus die blijven de
3: optocht doen. Die blijven dat andere wel doen, zeg maar.
1: Ja, die blijven de optocht doen. Die blijven 4 of 5 meedoen. Dus al die elementen blijven ze wel doen. Oh,
3: dat is dus een goede harmonie samen geregeld.
1: In een goede harmonie zijn we elkaar gegaan. Ja. Of we elkaar gaan... Ja,
3: samengevoegd.
1: Samengevoegd. Dus,
3: ja. Ja, oké. Okay.
0: Nou ja, wat willen we meer kwijt? De datum, vrijdag 10 juli en zaterdag 11 juli.
1: Allemaal
2: zet hem in de agenda.
0: Ja, zet hem in de agenda. Houden. Als je een kraampje wil hebben, €30. Nou goed, dat is de prijs niet.
3: Nee.
0: Dan krijg je een kraampje ervoor van 1,40 meter, denk ik.
1: Ja, en mensen beuren mee, allemaal vakantiegeld, dus hou een beetje apart.
0: Dat is meestal eind mei alweer op, hoor.
3: Ja, we kunnen straks ook auto's kopen daar. Of?
1: Ja, we kunnen alles. Hey, en dan komen inderdaad ook auto's te staan. Bijzondere auto's komen te staan. Ja.
3: Oké.
1: Okay. Nou, hey, een paar trek.
0: Begrijp ik, ja. Even nog vrijdagavond. De vrijdagavond is de feestavond in ieder geval. Zaterdagavond is er niks.
1: Zaterdag begint 4:30 bij Danny Ede.
0: Ja?
1: Tot en met... 7:30.
0: Oh, oké, okay. Dus dan gaan we nog even afbouwen.
1: Dan gaan we afbouwen, ja. En dan vanaf 8:00 dan is het voor ons de zaak om alles netjes op te ruimen.
0: Ja, ja.
1: Alles klaar
0: ja.
1: te maken. En dan ons doel is om zaterdagavond 9:30, 10:00 alles klaar te hebben.
0: Nou, geweldig.
1: En dan gaan we met z'n allen op de goede afloop, hopelijk. Nee, en dan gaan we...
3: Het is niet, net zoals zeg maar in Oosterdorp dat ze dan die tent gebruiken voor de zondag om daar nog een preek of een dienst te houden.
1: Nee.
3: Ja, dat deden ze bij de Oosterdorpen daar.
0: We gaan nu op een gevaarlijk terrein.
3: Het kon wezen dat die doelgroep ook erbij.
0: Ja, nee.
1: We zullen het zeker even meenemen in de vergaderingen, maar...
3: De kans zit erin dat het niet gebeurt.
1: Ja, dat is het.
0: Hey,
1: ja.
0: En ik zie ook een half, misschien nog kinderdisco.
1: Klopt.
0: Dat is op de vrijdagavond.
1: Vrijdagavond van 6:30 tot en met 8:00.
0: Nou, geweldig. En dan alle jeugdkampioenen. Dus gaat wel goed komen. Het enige wat ik hoop is dat het mooi weer wordt.
1: Over de jeugdkampioenen. Ik had contact met DSV.
0: Ja.
1: Tot nu toe zijn er 67 kinderen aangemeld.
0: Kijk.
1: Alleen het seizoen speelt.
0: Zijn die allemaal kampioen geworden?
1: Ja, dus 67 kinderen zijn... kinderen, geen elftallen.
0: Nee.
1: Maar er komen nog een aantal bij. Dus we denken dat we zo'n beetje 85 kinderen hebben. En vorige week ben ik bij Meijers geweest. En die, die gaat meedenken in een verrassing.
0: Nou, leuk.
1: Dus dan hebben we ook besloten. Maar ik kan niks zeggen nog, want anders is het geheimje weg. Maar hartstikke leuk. Dus, maar iedereen die is erg meedenkend en gelukkig.
0: Nou, we gaan afsluiten. 10 juli de feestavond, zeg maar. En 11 juli het grote, het hele gebeuren alles.
1: Ja.
0: Ze zeggen heel veel succes.
1: Bedankt.
0: En we gaan je na de 11 juli nog een keer uitnodigen. We weten hoe het geworden is.
1: Graag.
0: Het hele gebeuren.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: En als je kraampjes wil hebben, gewoon even naar de site doorspieksdagen.nl.
1: Als je thuis wil liggen of oud, nieuw, maakt niet uit. Komen.
0: Goed zo.
1: Hoe meer mensen, hoe beter.
0: We gaan de muziek luisteren, Egbert.

0: Ja, we gaan van een doorspiekse dagen door naar Kim Puk. Is Puk het juiste woord?
1: Ja, Kim Fook zeg je.
0: Oh, Fook, oké. Okay. Kim Fook en Jan Gerrits en zijn vrouw Corrie zitten in de uitzending. En we gaan er even. Ze komt begin juli volgens mij komt ze weer in Elburg, hè?
1: Om precies te zijn de 19e.
0: Juni.
1: In Nico.
0: Ja.
1: En ze gaat de 22e gaat ze weer weg. Gaat ze naar Zweden. Hopen we met haar mee te gaan. Weekje echt vakantie houden met haar. Maar ondertussen, nou, de aanleiding is eigenlijk dat wij 18 juni 50 jaar getrouwd zijn.
0: Ah, kijk eens aan.
1: 19 juni een feestje wilde geven.
0: En toen kwam ze erbij zitten.
1: Ja, eerst zegt ze van ik kan niet, want ik zit in Spanje en ik moet daar een lezing geven.
0: Ja,
1: ja, op een gegeven moment belt ze op. Ze zegt van hé, ik heb een plannetje toch eens getrokken. En meteen de vakantie erachteraan gepland. Dus zo is het gegaan. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk om weer een lezing te geven.
0: Ja. Nou vallen we eigenlijk met met de neus. Ik denk dat iedereen wel weet wie Kim Fook is, maar vertel nog eventjes, want... Ja,
1: ik denk dat ze haar qua naam minder kennen, maar als het Napalmeisje.
0: Napalmeisje, ja.
1: Uit de Vietnamoorlog, ja. Die naakt wegrent,
0: ja.
1: Alle kleren van het lijf gebrand. Ja, ik denk dat heel veel mensen wel... In het geheugen.
0: Ja, dat is heel opvallend. Hè? Ik heb ook op mijn zaak heb ik wat jongere mensen lopen. Van een jaartje of 4, 5, 26. En als je praat over het Napalmmeisje. Ja. Ja, wat is dat? Ja, maar als je dan die foto laat zien, dan weet iedereen het. Dat is krankzinnig eigenlijk.
1: Dat is inderdaad
0: wel. Dat is inderdaad... Maar goed, ze komt op jullie trouwfeestje eigenlijk.
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: En dan heb Egbert, die hoorde dat natuurlijk ook geven. Hoor. Nou, Egbert, die neemt meteen alle hun zwaar natuurlijk. En die heeft meteen een kerk geregeld volgens mij. Vertel eens, Egbert.
2: Nee, dat was zo. Ja, ik ken Jan al ook met de vorige keer toen ze hier was in Kampen. En we hebben daar contact over gehad. En we hebben sowieso veel contact. En ook met dezelfde instelling en gedachten en gevoelens. En toen heb Jan mij benaderd van Egbert, het is zover. Ze komt naar Nederland, maar ook naar Elburg. Nou, dat is op zich al uniek natuurlijk. En toen vroeg hij ook van, hoe wil je daarmee helpen? Nou, dat is voor mij een hele eer eigenlijk. En dus vandaar dat we dat samen hebben opgepakt. En ook proberen samen verder af te ronden om het een succes te maken. Dat ze hier een lezing geeft. En zodoende heb ik, of Jan heeft mij contact. En zodoende heb ik ja gezegd en ook gelijk vol erin. Oh niet Jan?
1: Ja, dat kun je geen slechtere treffen. Geen betere treffen. Sorry.
0: Ja. Hey, het is inmiddels in de kaart verkopen. Je kan een kaartje kopen voor 10 euro. Maar ik vind het eigenlijk heel goedkoop. Maar goed, voor een unieke lezing eigenlijk.
2: Nou ja, goed. We hebben ook afgesproken. Het moet natuurlijk ook wel lekker vol raken. En we kunnen wel vragen 20 euro of dan weet ik veel. Maar het moet ook voor iedereen een beetje toegankelijk wezen. Ook mensen die wat minder hebben, die toch graag een keer naar zo'n lezing. Het is niet alleen een lezing. Het is een mooie presentatie met PowerPoint. Maar ook met zang. En muziek erbij. En daar kan Jan Zoonen nog wel even iets over vertellen. En we hebben ook liever dat er 900 mensen in een volle kerk zitten. Als we dat er met 400 man zitten die 20 euro betalen voor hetzelfde geld.
1: Misschien mag er iets op aanvullen. Het mag voor niemand
0: een belemmering zijn
1: een kaartje te moeten kopen. En dat ze dat niet op kunnen brengen. Degene die dat hebben. Je kent of Egbert of je kent mij. Of anders weet je ons te contacten. Dat mag voor ons niet het bezwaar zijn. Nee. Er moet natuurlijk geld binnenkomen. Want het kost gewoon geld om het te organiseren. Maar dat mag niet punt zijn. Egbert zegt het prachtig. Liever 900 man volle kerk dan 900 of
0: ja, dat ben ik eens.
1: Volle pond betalen.
0: Ja.
1: Dan 20 euro maken of zo. Dus dat is niet aan de orde.
0: Nee, dat is duidelijk.
2: Nee, want ze is ooit een keer, toen een paar jaar geleden, daar in Kampen geweest. Dan was ook volle bak. Hè?
1: Ja, was denk ik 1100, 1200 man in de bovenkant.
2: En dat was ook denk ik rond de tientje, denk ik, entree.
1: Nee, toen hebben we geen entree gegeven. Oh. Hebben we het echt op de collecte gedaan.
2: Oh, collecte, ja.
1: Toen hadden we ook
0: was toen
1: alles ruim met sponsoren afgedekt. Ja, we willen het risico nou eigenlijk niet zo lopen.
2: Nee.
1: Voor een deel is zij ook zelf afhankelijk van het geven van lezingen. Mensen denken die vrouw die is
0: miljonair.
1: Schatje helemaal rijk.
0: Ja.
1: Het tegendeel is waar, ze rijdt in een auto die ze kan rijden omdat haar zoon in een islamitisch land als zendeling verkeert. Die zijn auto daar niet kan gebruiken en hier is. Ze leeft niet in armoede, maar ze leeft niet in de status die mensen bij haar zouden kunnen denken. En dat zit een heel groot gedeelte in het feit dat ze toch ook in haar verhaal wel een christelijke een christelijke toon door laat klinken. En dat is op heel veel plekken eigenlijk niet gewenst. Wordt gevraagd om dat gewoon weg te laten. Ze kan, als ze dat doet, voor lezing €100.000 krijgen.
0: Ja.
1: En dat weigert ze eigenlijk ten ene maal. Zich, ja, dit ben ik, dit heeft mijn leven gevonden.
0: Dit is mijn verhaal. En, ja.
1: Vertellen. En als ik dat eruit ga halen, vertel ik de helft van mijn verhaal. En dat wil ik niet.
2: Ja, op zich is dat wel natuurlijk een mooi uitgangspunt. Maar even daarop aan te vullen, Jan. Je had ook toegezegd dat er ook in die tijd vanaf dat moment dat ze bekend geworden is tot nu toe ook wel verschillende en verkeerde mensen op haar pad gekomen zijn die haar in contracten vastleggen, weet ik veel. Je kunt misschien daar niet in detail, maar gewoon even in globaal even een beetje.
1: Ze is verre van dom, maar ze is wel op een bepaalde manier
0: naïef
1: gelovig. In de zin dat ze mensen al gauw niet met de benodigde wantrouwen benadert. En dat is voor iemand in haar positie. Ja, er zijn er genoeg die daar graag gebruik van willen maken.
0: Ja.
1: En dat is ook gebeurd waarbij ze geld, tienduizenden euro's in dollars dan in dit geval, kwijtgeraakt zijn. Hele studiebudgetten voor haar kinderen opgebouwd, achterover gedrukt.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel triest. Ja. Maar
2: Nog even daarop door te beduren, Jan. Ik heb toen een keer met jou daar ook al een keer over gehad en zo. En ik begrijp precies een beetje wat je bedoelt. Alleen, is zij dan ook niet verplicht, of niet verplicht, kan zij dan wel een lezing geven, bedoel ik? Ligt zij niet vast aan andere contracten, dat bedoel ik
1: eigenlijk? Er zijn bepaalde contracten die haar best handicapten. En dat heeft ze ook wel in haar naïviteit zich daar best wel zo laten doen. Dat anderen, zoals wel eens vaker gebeurt met dit soort mensen, anderen daar meer voordelen van hebben dan ze zelf. Daar is wel een methode op gevonden waardoor ze wat meer vrijheid heeft. En dat faciliteren wij met deze lezing onder andere ook.
0: Ja.
1: Maar goed, buiten alles, het tientje entree is niet de wereld voor de meeste mensen.
0: Nee.
1: Haar boodschap is wel heel bijzonder. En de kans om zo iemand te treffen, ze is heel goed benaderbaar. We kunnen natuurlijk niet 900 man haar een handje laten geven, want dan heeft ze een zeer arm volgende week, die week erop als ze met vakantie gaat. Dus dat doen we niet, maar ze is heel goed benaderbaar. En ze is niet een popster, om het maar zo te noemen.
2: Nee. Nog even terug over die foto. Hè. Die staat iedereen inderdaad in het geheugen gegrift. Ik denk dat er geen één iemand in de wereld die die foto nooit een keer gezien heeft. En dat heel veel aanspreekt. Er hoef ik geen tekst bij natuurlijk. Die kinderen die er omheen zaten. Want ik had toen begrepen ook van jou, maar ook van haar, dat het toch een soort schuilplaatsje was voor de kinderen. En dat daar de verkeerde bom op verkeerde plek is terechtgekomen. Dat ook de reden is. Maar zat ze daar met haar broertjes, zusjes? Of liep haar moeder daar? Want er liep nog een vrouw vooruit met een kind. Is dat haar moeder of zo?
1: Nee, dat is de tante van haar met een kind in de armen die ook heel zwaar getroffen is. Is ook overleden.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: En er staan in ieder geval één broer van haar op. Er staan nog wat neefjes bij op. De familieverbanden waren vrij close. En dus als zoiets gebeurt en ze zijn met elkaar aan het spelen en ze moeten dekking zoeken, zit de familie ook bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus de familie is zwaarder getroffen dan alleen haar.
0: Ja.
1: En ze heeft natuurlijk op een wonderbaarlijke manier overleefd.
2: Ja, dat kun je misschien ook nog even vertellen. Tenminste, een bijzonder verhaal. Want zij lag eigenlijk in een ruimte waar ook dode mensen lagen.
1: Ja, ze hebben haar weggelegd in het verband. Terwijl ze haar dachten van, die gaat dood. Doen we niks meer aan. En er is geen kans om haar te redden. Gek genoeg is dat juist haar redding geweest. Om door het inkapselen in het verband er geen zuurstof meer bij de napalm kon komen. En de napalm uiteindelijk op langere termijn uitdoofde. Terwijl Amerikaanse soldaten die de gedachte ideale behandeling kregen, steeds nieuwe verbanden en de boel weer schoonmaken, kwam steeds weer opnieuw zuurstof bij. Ja, die mensen zijn bijna allemaal gestorven. En ze heeft wonderwel overleefd. En uit die stapel verwachte lijken of al lijken is uitgehaald door haar moeder, omdat die zag dat ze nog leefde.
0: Ja, ja.
1: En uiteindelijk hier weer naar een ander ziekenhuis gebracht.
2: Ja, heel, heel bijzonder. Ik krijg ook kippenvel van als je het hoort. En ook het geluk en dat ze daarmee overleeft. Maar wat ook misschien wel even belangrijk is om te vertellen, tenminste in het totale verhaal. Want soms zul je denken, iemand is verbrand. Hè? Kijk maar daar in Volendam. En die zijn ook 3/3 graads verbrand en zo. En die zijn geopereerd en die gaan verder met leven. Ja, tussen haakjes wel met littekens. Maar zij heeft nog iets van 35 keer, omdat zij in de groei zat, ging het elke keer mis met dat vel. Hè? Kun je misschien nog iets over vertellen?
1: Ja, ik weet de aantallen niet meer. Maar volgens mij heeft ze een stuk of 17 operaties gehad.
0: Ja.
1: In die periode van herstellen en ook in haar groei. Ja, ik ben geen brandhondendeskundige, die zou daar meer over kunnen vertellen. Maar het leven is in die zin tot op de huidige dag geen pretje voor haar. Want ja, ze leeft eigenlijk continu in pijn.
2: Met pijn, ja.
1: Ik heb zelf een issue waarvan ik denk van, anderen kijken daar anders tegenaan dan dat ik daar zelf doe. Omdat je maar even ook gewoon aan dingen gewend raakt.
2: Ja.
1: En dat is bij haar ook wel. En ze is natuurlijk ook iemand die kijkt van, niet kijkt naar wat er niet is, maar wel kijkt naar wat er
0: wat wel is. Ja. Ja.
2: Ja, ja, dat is ook mooi, hè. Ja, voor de reden.
1: Ze is een bijzonder sterke vrouw, ook in psychologisch opzicht. Ja.
2: En ze heeft toch geluk gehad dat haar gezicht, dat aan de achterkant gebeurt, dat haar gezichtje nog helemaal heel is, zeg maar, mooi en gaaf.
1: Er circuleren wel foto's van haar rug, dat kun je zien.
2: Ja, heb ik gezien.
1: En dat is echt de huidige situatie, dat is niet in de oude foto.
2: Nee, ja, klopt.
1: Dat is echt de huidige situatie.
2: Ja.
0: Duidelijk, we gaan even muziek luisteren.
2: We gaan eens even naar Vietnam.

0: Ja, we zijn aan het praten met Corrie en Jan Gerritsen over, ik noem het maar het napalmmeisje. Ja. Ja, toch iedereen. Maar goed, Kim Fook, die in juni een lezing gaat houden hier in de Welkerken, Oosterkerk is dat, in 20 juni, ja. Maar ik toch even nog terug, hoor, want je hebt al eerder in de uitzending geweest, je kent het verhaal al een klein beetje, maar hoe komt nu iemand uit Oldebroek aan Kim? Dat is wel heel raadsel op mijn ogen, toch?
1: Even de korte versie.
0: Ja.
2: Misschien nog gekker, ik woonde nog in Kampen. Dus misschien
0: is nog erger. Ja. Nee, maar goed. Maar hoe?
2: Heel kort proberen te zeggen. Kim hebben we ontmoet, eigenlijk gezien op een lezing in Ermelo, waar ze haar boek presenteerde.
0: Ja? Dat is een aantal jaren geleden.
2: Dan kon je wat vragen stellen, heb ik er vragen gesteld. En ik merkte wel dat die vragen haar raakten. Wij zijn wat betrokken geweest met hulp aan verschillende asielzoekersmensen. Daar liep een beetje spaak mee. Mijn nichtje die woont in Toronto, bij Toronto. En we wisten dat zij daar ook was. Dus wij liepen vast met dat asielzoekersverhaal. We zijn, zij is ambassadeur, goodwill ambassadeur bij de Verenigde Naties voor vluchtelingenkwesties. Ik denk van nou, als er iemand me kan helpen en de juiste weg wijst, is zij het. Dus we zijn op een zondag bij haar naar de kerk gegaan.
0: Ja, want ze woont in Toronto, hè?
2: Ja, in Toronto. Ja. En we zijn op een zondag bij haar naar de kerk gegaan, haar aangesproken. Was ook gewoon heel makkelijk benaderbaar. Dat werd niet wat, maar toen zegt ze wel, zaterdag hebben we een barbecue. We nodigen je uit.
0: Kom nou, even gezellig langs.
2: Ja, weet je, ik denk dat bijna iedereen zo'n invitatie, zo'n uitnodiging geaccepteerd had.
0: Ja.
2: Nou, ik zeg, wij vinden het leuk om erheen te gaan. We vinden het ook leuk om daar bij plaatselijke mensen te slapen. We kunnen een hotel boeken, we kunnen alles doen. Het is leuk. Nou, diegene die het moest regelen had het niet geregeld. Daar kwam zij die zaterdag achter en ze zegt, stuur de mensen naar huis. Ze zeggen, maak die kamer van mijn zoon schoon. Dan kunnen we, die zoon was de deur uit. Ze zegt, dan kunnen die mensen daar slapen. En zo is dat, ja, dat was het eerste nauwere contact wat we met haar hadden. En daar is, een intieme vriendschap uit ontstaan, laat ik het zo maar zeggen. Ik vertel het altijd het mooiste. Ik denk dat alles mee gezegd is. Het beeld voor mij is dat ze bij ons thuis op de bank lag met de voeten bij Corrie op schoot. Ja, dat is, voor mij is dat altijd
0: het
2: beeld.
0: Dat zegt voldoende eigenlijk, hè?
2: Wat?
0: Dat zegt voldoende
2: eigenlijk. Ja, volgens mij is dat het.
0: Duidelijk. Daar is het een en ander gekomen uiteraard. En verleden jaar heb ik jou voor het eerst ontmoet. Of verleden jaar was hier ook, volgens mij was dat 2 jaar geleden.
2: Ik denk dat we 2 jaar terug.
0: Sorry, 2 jaar geleden? De tijd gaat snel, hè?
2: Ja. Je kunt zien dat ik zoveel ouder geworden ben.
0: Ik kan niet zien. Voordat ik weet ben ik 100, dus dat gaat ook weer snel. Ik hoor maar 105, dus we hebben nog maar een paar jaartjes te gaan. Ze heeft ook een boek geschreven.
2: Ja.
0: Die je straks tijdens de lezing is je te koop, geloof ik, hè?
2: Ja, gesigneerd door haar.
0: Ja.
1: Dus ook in Nederlands, hè?
0: José, mijn vriendin, heeft hem. En die vond een heel mooi boek in ieder geval. Ja,
2: in het boek vind je nog veel meer dan dat zij op die lezing vertelt.
0: Ja, ja.
2: En maakt het beeld van haar alleen nog maar duidelijker. Hoewel de verhalen over haar en met haar eindeloos blijven.
0: Ja, begrijp me. Hoe lang duurt de lezing? 2 uur, 1,5 uur?
2: Ja, ik denk dat het geheel willen we eigenlijk op een 2 uur ongeveer afkaarten. Met zang en we hebben nog wat leuke muziek eromheen. Dus,
0: zang, denk, komt er een koor ook zingen? Of hoe moet dat zien?
2: Ik denk niet een echt groot koor, maar een samengesteld gelegenheidsensemble.
0: Oké.
2: Een bekende organist komt.
0: Spannend. Dan kijk ik even echt betalen. Want jij weet precies al de kaartverkoop natuurlijk. Hè? Maar jij hebt dat allemaal geregeld.
2: Nee, nog niet.
0: Nee? Weet hij nog niet?
1: Nee. Het gaat via de organisatie wat Jan Zaken mee doet. Ja. En dat is wel fijn. Want we hoeven ons daar ook niet druk over te maken. En ook de reserveringen. En dan gaat het allemaal vlekkeloos. En daar heeft hij een goede ervaring mee. En hebben we samen ook opgepakt dat hun dat ook gaan doen. Colophon of hoe heet dat?
2: Consolo en
1: heel. Oh ja, zoiets ja.
2: Organiseert veel concerten in de buurt.
1: Ja. Nou ja, dus dat is allemaal geregeld. We hebben een goede afspraken met de kosten. Met Wim, die was ook enthousiast, zeg maar. En die vaker,
0: Wim de overbuurman.
1: Ja, Wim is wel vaker enthousiast. En in dit geval ook. En alle medewerking ook. En overal goede deals meegesloten. En ook wat betreft de technische mensen die dan met een beamer moeten werken. En weet ik veel allemaal. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Koffietafel van tevoren. De ruimtes om na de tijd nog even met haar te praten. Ook voor de sponsors. Want we zoeken ook nog een paar sponsors die dan het boekje gaan betalen. Hè, want het programma zo'n boekje wordt een blijvend boek, zeg maar, dat je kunt meenemen. Een meenemen exemplaar waar heel veel informatie staat. En nou, we zijn al bezig om daar wat bedrijven voor te vinden. Het gaat ook de goede kant op. We gaan nog even gas geven binnenkort en dan komt dat ook goed. Uiteraard ook de entree, dat maakt een hoop goed. Dus wij verwachten ook wel, Jan, of niet, dat we daar 1.000 of 4.000, 5.000 van haar kunnen meegeven.
2: En een deel van dat geld, dat gaat dan ook nog weer naar de stichting die ze heeft, waarmee ze oorlogskinderen slachtoffers helpt.
0: Ja, Stichting Kim Foundation International.
1: Ja, ik heb nog wel even een dingetje verzonnen net ter plekke. Jan die had het erover. Het moet eigenlijk een beetje toegankelijk zijn voor iedereen. En dat vind ik ook eigenlijk, het liefst zou ik gewoon iedereen gratis naartoe sturen. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar ik kreeg net wel even het gevoel van, waar ik dan zelf wel wat mee wil doen, dat is mensen die echt geen geld hebben en het toch graag willen meemaken, dat ze gewoon even met mij contact, dan zorg ik wel voor entreekaarten, zeg maar. Het moet natuurlijk wel een beetje in de normale passen wezen.
0: Dus jij koopt bij deze die 9.900 kaarten?
1: Nou, dat is iets te gek. Nee, maar wel voor mensen die in het sociale domein zitten en die daar toch wel behoefte aan hebben, dan kunnen ze echt met mij wel een deal maken en dan ga ik wel even regelen dat iemand, dus kunnen zich gewoon via mij melden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zich gaat melden, want het is wel de betaling wat hoort ook.
0: Uiteraard. Ja.
1: Maar goed, ja, nogmaals, wij zijn enthousiast. En net wat Jan ook zegt, en dat gevoel heb ik ook echt, jongens, dit is een uniek moment. Ik denk niet dat zij hier nog weer in Nederland komt of in Elburg komt om ooit nog een keer een lezing te geven. Ze hebben natuurlijk genoeg te doen. Dus niet omdat ik nu samen met Jan de organisatie zit, maar al zou ik het niet, dan zou ik er ook zeker naartoe gaan. En vooral voor een tientje. Het is, ik heb die andere meeting ook meegemaakt, de lezing meegemaakt. En het is heel indrukwekkend. Ook die PowerPoint-presentatie, laat ik nog wat beeldjes zien daarvan en hoe het allemaal gegaan is. En nu weet ik niet, Jan, of dat ook in deze presentatie zit. Maar volgens mij is het wel een beetje compleet. Vooral ook die mensen die, zeg maar, als piloot haar bombardeerd hebben. En daar, dat is diepe, diepe indruk. Dat die mensen hadden er ook last van. Die dachten daar een wapen te
0: pakken. Ja, begrijp ik.
1: En die krijgen daar kinderen brandend uit te zien. Die hebben ook nachtmerries gehad. En dat heeft zij allemaal proberen weer goed te regelen vanwege het geloof. Ja. Nog even over het geloof, Jan. Dat is één ding wat mij altijd verbaasde. Tenminste, dat was jouw verhaal, geloof ik ook. Dat zij is ooit een keer in een bibliotheek, heeft ze een boek gekocht. En dat bleek achteraf de Bijbel te wezen.
2: Ja, ze heeft gekocht, nu heeft ze gelezen, want ze was eigenlijk op zoek. In het geloof wat ze van huis uit had, vond ze geen voldoening, vond ze geen troost, vond ze niets. Ze zegt, ja, er moet wat anders zijn.
1: Ja. En toen heeft ze dat boek gelezen en toen is zij christen geworden.
2: Ja,
0: want als je in Vietnam gaat kijken, dan is daar weinig christenen, denk ik.
2: Nee, en in die tijd werd dat ook zich uit. Ze is in aanleg uitgekotst door de familie, door de omgeving.
1: Ja, ja.
2: Ook geen geld of niets meer en zie je maar te redden.
0: Ja. Hey, even ten aanzien van je lezingen. Ze woont in Toronto, dus ze spreekt Engels. De lezing die gaat in Engels.
2: Ze gaat in het Engels, maar er wordt voor vertaling gezorgd. We zijn nog aan het overleggen van welke vorm we dat precies doen, maar het is voor iedereen te volgen.
0: Ja, ja. Ja,
2: en haar Engels is geen Engels waar ze mee opgegroeid is, maar zeg het maar onze school-Engels, wat voor iedereen veel makkelijker Engels, te verstaan is.
0: Ja, dat verstaan. Maar goed, een hoop mensen spreken uiteraard geen Engels. En dan, maar dat wordt op de een of andere manier wordt dat vertaald.
2: Ja,
0: dat
2: wordt zeker gaat het vertaald worden, ter plekke.
1: Het kan wezen dat er iemand is die dat heel snel kan typen, dat het in Nederlands meegaat. En anders misschien wel een soort tolk die dat
2: met headsets, dat kan ook nog.
0: Ja, mooi.
1: Dus mensen hoeven niet bang te zijn dat ze het niet kunnen volgen. En als ze het helemaal niet kunnen volgen, kunnen ze altijd Jan nog even bellen. Wat zei ze ook alweer?
2: Ja. En dan zeg ik, Egbert heeft het allemaal opgenomen.
0: Ja, maar het zou mooi zijn inderdaad op de een of andere manier vertaald wordt. Middels iets onder op scherm of weet ik wat allemaal. Dat gaat allemaal komen, denk ik. Ja, nou ja, goed. Luisteraars, in mijn ogen moet heel... Nou, dat kan niet, want als heel Elburg gaat komen, dan is die kerk te klein.
1: Ja.
2: Ja. Maar dan gaan we nog een keer vragen.
1: Dan gaan we er nog. Dan zeg ik gewoon van je moet nog een keer komen. Ja.
0: 20 juni Oosterkerk en Klaverplein. Waar kan ik? Uiteraard om 3:00, kwart over 2 inloop. Waar kan ik kaarten kopen?
2: ConsoloNL, ik neem aan dat bij jullie op de website op de website, een linkje naar komt.
1: De website en ook komen dan staat nu op dit moment ook in de, heb ik gezien, bij de Stentor, ook op de website. En dan afdeling regio Elburg, daar staat het hele verhaal. Daar kun je ook aanklikken. Op onze website kon je, dacht ik, ook op Facebook aanklikken. Maar bij mij is het ook het geval op mijn Facebook Egbert Bos.
0: Mooi.
1: Dus altijd te doen. En anders kunnen ze contact opnemen.
0: Luister. Luister. Ja, luisteraars, ja, ik zeg heel veel succes.
2: Dank
0: ik kom
2: je.
0: Zeker even langs.
2: Dank dat je en, mocht
0: zijn. Ja, nou ja, als je meer hulp nodig hebt, hoor het vanzelf wel. We zitten rustig te wachten hier in het hele verhaal. Maar ik hoop dat die zaal volkomt eigenlijk, want dat is wel het belangrijkste. Toch?
2: Ik heb daar alle goede hoop op en ik denk dat de mensen naast kaartjes gaan grijpen.
1: Dat denk ik ook.
0: Nou goed, dan moeten ze nog een keer langskomen. Heb je weer een excuus om een feest te vieren? Toch?
3: Ja.
0: Hey, helder verhaal. Heel prettig feesten met jullie. 50 jaar?
2: 50 jaar. 50
0: jarig. Ben je trots, Corrie?
3: Ja, zeker.
0: Ja, geweldig. Jan, ook jij heel veel plezier. En echt met jij bedankt. En wij zijn er volgende week weer.
2: Dankjewel.

0: Op de kabel, als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. We leven weer naar Pinksteren toe. Aanstaande zondag is het bij leven wel zijn eerste Pinksterdag. En ik wil daaraan in onze ochtenduitzending ook alvast wat aandacht besteden. Ik moet u er overigens wel bij zeggen dat de keuze niet zo groot is als we wel gewend zijn voor de andere kerkelijke feestdagen. Maar goed, er zijn nog genoeg Pinksterbewerkingen om een avondvullend programma wat de ochtenduitzending betreft te vullen. Om te beginnen is daar Dieterich Buxtehude, de Noord-Duitse organist, componist die we al vaker beluisterd hebben in onze orgeluitzendingen. Die heeft enkele prachtige koraalgespelen gecomponeerd over Pinksterkoralen. En u hoort nu allereerst het koraalgespel Nun bieten wir den Heiligen Geist, gespeeld door de organist Hans Helmut Tilmans op het Maarkussenorgel in de Dom van Lübeck.

toen Bach nog jong was, begon hij al met componeren van onder andere koraalvoorspelen. En zo componeerde hij over het koraal Kom, Kot, Schöpfer, Heilige Geist, een kort koraalvoorspel. Hetgeen nu gespeeld wordt door Hartmut Rohrmeier op het zojuist genoemde Markussenorgel in de Dom van Lübeck.

En we blijven daar ook verder dit orgeluur om allereerst weer te gaan luisteren naar de organist Hans Helmut Tilmans, die vervolgens voor ons speelt van Dietrich Buxtehude de Pascalia in D-mol.

Vincent Lubeck. Hij heette naar de stad Lubeck waarschijnlijk. Maar goed, Vincent Lubeck was ook een zeer bekend organist, componist uit die tijd. En hij heeft heel wat orgelwerken nagelaten. En hij leefde van 1654 tot 1740. Dus hij was min of meer ook een tijdgenoot van Dietrich Buxtehude. Daar heeft hij veel werken gespeeld en gecomponeerd. En we gaan luisteren naar zijn Preludium en Fuga in D-mol. En het wordt weer gespeeld door Hans Helmut Tilmans op het Maankoesterorgel in het Dom van Lübeck.

Van Nicolaas Broens, een componist die we kort geleden ook nog uitvoerig hebben beluisterd, hoort u nu Preludium en Fuga in E-mol.

Dietrich Buxtehude is vanavond ook vertegenwoordigd. En we gaan allereerst luisteren naar zijn Preludium en Fuga in F-dur.

Toccata en fuga in F-dur, eveneens van Dietrich Buxtehude, wordt nu opnieuw gespeeld door Hans Helmut Tilmans op het Markussen-orgel in de Dom van Lübeck.

En we sluiten vanavond af met een orgelwerk van Johann Sebastian Bach. Toccata en Fuga, F-dur, ook eveneens in dezelfde toonaard. En het wordt ook gespeeld door Helmut Tielmans op het Baarkoester Orgel in het Dom van Lübeck. En zoals gezegd sluiten we hier onze orgeluitzending voor vanavond mee af. Opnieuw wil Marco van Doren en ondergetekende u een goede avond toewensen. En gezegende Pinksterdagen toegewenst ook van ons beiden. En graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Madison Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, beste luisteraars. Van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. Mijn naam is Aart en we begonnen met Joseph Haydn. En wel het trompetconcert in S en daarvan het Allegro. We gaan verder met Mozart, maar niet zomaar Mozart. Het is een Mozart zoals die vertolkt wordt door Louis van Dijk. U hoort het Ave Verum.

luisteren naar Nocturne. En u weet, dat is een stuk muziek wat speciaal voor de avond en de nacht geschreven is. Het is een nocturne van Felix Mendelssohn Bartholdy. Eigenlijk een bijzondere man. Hij is in feite maar 38 jaar geworden. Maar we hebben heel veel aan hem te danken. Zo is hij degene die na 70 jaar de Matthäus weer ging uitvoeren. Dus eigenlijk hebben we dat aan deze man te danken. Dat we zo'n geweldig stuk muziek heden ten dagen gewoon weer kunnen beluisteren. Anders was het misschien wel verdwenen, voorgoed verdwenen. Nogmaals, 70 jaar was het niet uitgevoerd. Maar nu dus Ein Sommernachtstraum. Een nocturne van Felix Mendelssohn Bartholdy.

komen natuurlijk tot alle verhalen van het Wienerwald. Jullie vierde muziek van Johann Strauss hebben bereikt. Dan, ja, het duurt nog een paar uur natuurlijk. Maar dan, als het goed is, dan wordt het weer morgen. Morgenstimmung. Edward Strauss.

naar Spanje. Midden tweede helft eigenlijk van de 19e eeuw. Daar in Barcelona, daar werkte en studeerde Francisco Tárrega. En hij was blind, ja. Niet blind geboren. Hij is zijn gezichtsvermogen verloren toen hij als kind in een irrigatiekanaal viel. Maar goed, hij was blind en enorm muzikaal. En hij kreeg daar muziekles. En het aparte is dat hij muziekles kreeg van twee blinde muziekdocenten. Twee blinde muziekleraren. Heel bijzonder. Een blinde gitarist en componist, want hij heeft ook heel veel muziek gemaakt, samengesteld. Luistert u naar Francisco Tárrega.

luisterende muziek van Francisco Tárrega. Tijd voor Johann Sebastian Bach. Zijn koraal Wir

Copenhagen. En Gott werd gespeeld door Ton Koopman.

Zo. Prachtige muziek. We gaan weer een keer terug naar Felix Mendelssohn Bartholdy. Hij heeft nog iets heel moois gemaakt. Hij heeft natuurlijk verschrikkelijk veel moois gemaakt. Maar één van de dingen die echt ook heel bijzonder zijn, dat zijn zijn Lieder ohne Worte. Lieder ohne Worte. Het zijn eigenlijk pianostukken waarin een gezongen melodie op de piano door zichzelf begeleid gespeeld wordt. Er is dus geen tekst en geen zanger, behalve de pianist. En de romantische inslag van het genre laat aan de verbeelding van de luisteraar over wat de inhoud is. Heel bijzonder. Ga er maar voor zitten. Lieder ohne Worte. Felix Mendelssohn Bartholdy.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Ja, dat was Louis Armstrong, ons openingsnummer. Welkom bij Nachtgedachten. Ik vind het fijn dat jij weer luistert. Het is weer tijd om al je zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En natuurlijk heb ik weer mooie muziek bij me en ik heb mijn vaste onderdelen. Ik heb straks weer een mooi gedicht en ik heb weer een leuk stukje cabaret. Dus ga heerlijk onderuit zitten, steek een kaarsje aan, pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in, pak er iets lekkers bij, zet alles voor een tijdje van je af en geniet. En we gaan vandaag gewoon genieten met een heel mooi nummer van Jimmy Cliff. Daar beginnen we gewoon mee. En dat is Many Rivers to Cross.

Many Rivers to Cross, Jimmy Cliff. En als dat geen mooie opening is, dan weet ik het niet meer. We gaan even naar Brabant. Ik heb natuurlijk een zacht spot in mijn hart voor Brabant, omdat ik zelf daar vandaan kom. En ik heb hier een nummer over de lente. En aangezien we volop in de lente zitten, het gaat nu echt beginnen, mensen. Vanaf morgen begint het weer beter te worden. En voordat je het weet, hebben we weer mooie warme dagen en lange avonden. Dus, maar lente. En ik heb een nummer van Maarten van Roosendaal, Egon Kracht en Marcel de Groot. En dat heet gewoon Lente. Komt-ie.

de lucht is opgetrokken en ik mijn gedachten vrij.

0: spelen, dat deel ik wel met mijn zaal.
1: Ja, Maarten van Roosendaal, Lente. We gaan naar een volgend nummer. Het is er eentje uit 1968. Het is al een oudje, maar wel een mooie. John Rawls met Not a Word to Mary Hush.

En ik heb een heel mooi gedicht bij me van Saïda van de Wateren. En het heet Ik ben en ervaar. Mijn kern zit niet in ervaring, verleden, gedachten, gevoelens en wat anderen menen. Ik ben als de hemel, ik draag en aanschouw. Ontvang de bewolking, verblijf in het blauw. Ik rust in de ruimte waarin ik ervaar. Ik huis in bewustzijn, neem eindeloos waar.

Ja, dat was Dionne Warwick en Celine Dion bedoel ik. We gaan naar een speciaal verzoekje. En dat speciaal verzoekje is That's What Friends Are For. Maar ik ga hem niet draaien van Dionne Warwick, wat ik net al zei, en Friends uit 1985. Maar ik ga gewoon de moderne opzetten van Treintje Oosterhuis en het Metropoolorkest. Want die kunnen dat ook, hoor. En luister maar even.

0: Hallo, dit is Nachtgedachten. Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
1: Ja, blijf maar even bij ons, want we zijn aan het cabaret toe. Het is 10:30 en dat betekent dat wij naar cabaret gaan. Ik heb vandaag Ronald Goedemond bij me en ik heb het over koffie in Italië. Of hij heeft het over koffie in Italië. Ik heb het nergens over. Ik ga gewoon met jullie mee samen luisteren.
2: Doen, alleen voor mij was het helemaal niet gezond. Voor mijn bloeddruk. Het is niet goed voor mijn bloeddruk. Want ik ben verslaafd aan koffie. En ze hebben daar hele goede koffie, dat wist ik niet. God, goede bak koffie is belangrijk, hè? Godsamme, voor mijn energie, ik heb dat nodig, jongen. Goede bak koffie, hè? Ja, want er zijn steeds meer mensen die hebben er kritiek op. Ook, misschien zitten hier ook wel in de zaal of zo. Er zijn steeds meer mensen die hebben er kritiek op. Zeg, ah, Ronald, ik leef gewoon gezond. Ik heb voor mezelf wel energie. Ik denk, oh ja, als je zoveel energie hebt, ga dan koffie zetten voor de mensen die het nodig hebben, hè? Met je dikke, gezonde hoofd. Ik drink veel koffie en ik eet ook veel koekjes bij de koffie. Weet je wat koekjes? Café Noir. Nog meer koffie in het koekje, lekker! Belangrijk voor mij, goede bak espresso. Dan kan je dag maken of breken hoor. Als je depressief bent, je zit niet lekker in je vel of zo, kan espresso het verschil maken. Heb je een andere dag, ben je, oh, ik ben depressief, ik voel me slap, ik weet niet wat ik doe, ik ben depressief. Druk je een espresso en goddamme, ik ben depressief, ik maak er een eind aan! Een andere dag. Nou, in Rome, wist ik veel, heb je op elke hoek van de straat zo'n espresso-barretje. Wist ik veel, dus ik kom daar aan. Ik zie de eerste espresso-barretje en ik denk, koffie, ik naar binnen, ik tank als een Mogol. Ik sta helemaal strak, ik begin me helemaal te shaken vol cafeïne. En ik kon niet meer lopen, dus dan ga je zitten. En dan ga je maar mensen kijken. Dat is ook wel leuk. Leukste, dat is zo raar. Dan ben je in het buitenland, ga je mensen kijken. Leukste, Nederlandse toeristen. Altijd, toch weer. En die herken je ook meteen, de Nederlandse toeristen. Wat zijn de mensen... Je begint te zeiken over de maat van het kopje. Want je krijgt die espresso daar een heel klein kutkopje. En dat is ook meer dan genoeg, want daarin zit het sap van Satan. Goddamme. Maar, weet zo'n Gert-Jan veel, dus er komt zo'n Gert-Jan binnen. Met zijn Marjan aan zijn arm, zo. Marjan, wil je koffie? Ja, oké. Okay. Mag ik 2 koffie, alsjeblieft? Krijg je een kopje. Jezus, Marjan. Maar kijk, wat zit er weer? Een vingerhoedje met een oortje? Weet hij veel wat erin zit? 1 slokje neemt Gert-Jan, 1 slokje. Jee, wat! Slaat zo zijn eigen Marjan recht voor de smoel. Oh. Mens komt terug met een slis. Hoe was Rome? Ja, super interessant, super. Dat is Italiaanse koffie. En ik had 7 van die jongens op 7 gehad. En toen... nam ik een rondleiding in het Colosseum. Met 7... Nou, ik ben nog nooit zo geïnteresseerd geweest in cultuur. Alles wat ze vertelden was interessant. Mijn god, ik liep daar rond. Ja, ongelooflijk. Zeg even, hey, luister nou. Ja. Alles wat ze vertelden over gladiatoren, over beesten die ze daar... Ik weet niet wat voor gladiator dit is. Maar... stofzuigende gladiator. Ze hebben daar gevochten met tijgers en met olifanten, leeuwen. En dat vond ik raar. Ze hebben er met olifanten gevochten. Mensen hebben daar gevochten met olifanten in het Colosseum. Dat is bizar als je erbij nagaat. Dat is toch raar als je... Olifanten zijn van nature helemaal geen agressieve beesten of zo. Er moeten keren zijn geweest in het Colosseum dat ze met een olifant wilden vechten. Dat ze dat beest moesten uitleggen. Wat de bedoeling was, dat kan niet anders. Dat is voorgekomen, dat kan niet anders. Dat het hele Colosseum helemaal vol zat met mensen. Maar Maximus, Charlimus. En dat zo'n olifant door de catacomben van het Colosseum werd geleid door die gangen. Zo. Dun, dun, dun. Wat gaan we precies doen? Wat is het doen? Hierdoor? Oké. Okay. Zo'n hek omhoog. Moet ik nou... Nou, zo. Hallo. Wat is dit? Op een podium of zo? Ik kan niks, ik heb geen liedjes, ik kan niks. Hè? Wat tegen hen? Ik? Bettelen? Oké, geef me een beat. Wat sta je er nou met die stomme drietand? Ik verpletter je, ik ben een olifant. Ik zat net in een veel te klein hokje, dus fok jou met je leren rokje. En jij met je lauwe krans, duim omhoog, omlaag. Wie denk je dat je bent? Want dat is de grote vraag. Niemand hier zal zich ooit vervelen. Want iedereen hier krijgt brood te spelen. Maar zonder deze shit, wie zou jou waarderen? En zonder deze shit zou ik jou wat leren. Kom naar beneden. Want ik dacht, ja, roem maar boe. Ik heb een dikke huid. Maar als jij hier staat en je scheldt mij verrot, ga ik op je zitten, ben je helemaal kapot. En die vent hier. Wat ben je nou aan het doen, man? En je moet vechten, dat kan niet. Wat ben je nou aan het doen? Je moet vechten, dat kan niet. En die olifant, supercool. Voglio sapere, perché non ci tavolo. Nou, dat zal wel niet. Maar, ik weet niet meer waar ik het over had.
1: Hij wist niet meer waar hij het over had. Maar hij had het over koffie en het Colosseum van vroeger. De gladiatorengevechten. Goed, we gaan naar een mooi nummer van Nina Simone. En het heet My Baby Just Cares For Me.

0: Fijn dat je luistert naar Nachtgedachten. Even lekker weg van alle beslommeringen en genieten.
1: Ja, en genieten. En we gaan genieten van onze botterschijf deze week. Want toevallig vind ik het ook een mooi nummer. En dan komt het ook in mijn programma. Niet dat ik elke week de botterschijf draai, maar deze week vind ik hem prachtig. En dat is namelijk Dotan en Letting Go.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

je hoort het al. Ik heb nog een mooi gedicht, ook van Saïda. Saïda van de Wateren. Durf te landen, durf te wagen. Al het oude aan te jagen. Durf te voelen naast het weten. Durf te zijn hier in het heden. Durf nu alles toe te laten, te ontkiemen alle zaden. Ontwar alles wat verweven. Durf te leren, nu te leven.

Deze week is hij in Amsterdam en hij treedt elke avond op. Het is Harry Styles en ik heb een nummer van hem klaargezet. American Girls.

American Girls, Harry Styles. En we gaan meteen door. We gaan nog eentje van Beyoncé. Tenminste, ze is op de achtergrond, want het is eigenlijk Lady Gaga en Telephone.

Ja, voor de mensen die al een beetje aan het indutten waren, nou, blijf nog maar even wakker, want wij zijn bijna klaar. Maar je moet nog wel even luisteren tot het einde. We hebben nog het laatste nummer. En dat zegt, als je niet kunt zijn bij de mensen waar je van houdt, hou dan maar van de mensen waar je bij bent. Dan komt-ie, Stephen Stills, Love the One You With.

Ja, onze outro, ofwel ons eindnummer. Take 5, Dave Brubeck. Dit was weer Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Doe het rustig aan. Als je je niet zo lekker voelt, nou, hoop dat je je gauw weer beter voelt. Ik ben er natuurlijk gewoon weer volgende week, maandag om 10:00. En ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Dit was Nachtgedachten. En ik wens je een hele goede avond en nacht verder. En morgen gezond weer op.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeenten.